En droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië

0: voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Dit is Radio Gelderland.

0: met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottoer bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag. Radio
2: Gelderland. Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

0: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland. Non-stop muziek.
2: I've heard people say that too much of anything

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel voor het bijpraten. Zometeen maar eens even verder inzoomen op die brand. Je hoorde net ook al in Beekbergen bij zorginstelling Jongster. En uiteraard gewoon een volle nieuwe Goedemorgen Gelderland, waar dat nieuws dan in zit.
3: Goedemorgen Joost. De meeste mensen zijn wakker, dus we kunnen gaan beginnen met de ochtendshow. Goedemorgen Gelderland.
2: Nou, dankjewel Walter. Die is er in ieder geval weer bij.
4: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.

De haan die kraait en in Beekbergen is dus een gebouw van zorginstelling Jongster aan de Lage Bergweg volledig uitgebrand. De brand brak kort na 11 uur uit gisteravond. Het ging allemaal razendsnel en binnen een paar uur was het voor een groot deel ook ingestort. Het is niet meer te redden en het wordt ook gesloopt, die instelling. Er waren op dat moment 20 jongeren en begeleiders binnen. Die zijn allemaal op tijd naar buiten gekomen. Eén van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Jongster vangt jongeren op met complexe psychische problemen. En vlak naast dat brandende gebouw lag een tentenkamp met 186 kinderen. En die moesten dus midden in de nacht hun tent uit vanwege de rook. Het Rode Kruis heeft ze met bussen naar Buslo gebracht. En een groot deel is later door familie opgehaald. Campings in de buurt die hadden flink last van de rook, maar hoefden niet weg. Heb je er ook nog iets van meegekregen? Je kan het altijd even melden bij ons in de app natuurlijk. De brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse en pompte water uit het Apeldoorns kanaal. En bij metingen in de omgeving zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Wel was er flinke stankoverlast en de brandweer is aan het afschalen. Er is geen gevaar meer op dit moment. In de omgeving liggen nog wel brandslangen en er zijn nog wat wegen afgezet her en der. En over de oorzaak van de brand, ja, daar is nog niets over te zeggen. Dan de kranten. Ja, die lagen al op de mat toen die brand als het ware uitbrak, zowaar. Trouw heeft het over de oorlog tegen Iran. Trump zit klem. Na maanden bombarderen geeft Iran niet toe. En de straat van Hormuz is in Iraanse handen op dit moment. NRC duikt in de chiprace. China die

bouwt namelijk eigen chipmachines. En dat kostte ASML deze week ruim 10% aan beurswaarde. Dat past in een maand waarin de tech-industrie wereldwijd flink aan waarde verliest. Er ging al $800 miljard af bij 7 grootste techbedrijven en beleggers. Die twijfelen steeds meer of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie zich nou gaan terugbetalen. Bij het Financieel Dagblad dan de eerste Nederlandse bedrijven die geld terugkrijgen van de onwettige Amerikaanse importheffingen. Philips ontving €186 miljoen. Nou, zo zijn er al veel cijfers deze ochtend uit mijn mond gerold. En de Telegraaf meldt dat er dit jaar een record aan woningverkopen wordt verwacht. 245.000 bestaande huizen wisselen van eigenaar. En dan, de Gelderlander heeft een groot, mooi Gelders verhaal. Wie een elektrische auto rijdt en die pas 's nachts oplaadt, krijgt 10% korting. 12.000 publieke laadpalen doen mee aan een speciale proef. En het idee is dan, als minder auto's tegelijk laden, komt er ruimte vrij op het stroomnet. Ja, en wie nog een Porsche van de voormalige Rijkspolitie in de garage wil, moet volgende maand naar een veiling in Californië. Nederland had ooit de grootste Porsche-politievloot ter wereld. Reken wel even op een ton. Doe je dan mee? Ja. Maar dan heb je wel plezier met dat ding. Als dat Fleetwood Mac niet is. You make loving fun. Lekker autoplaatje hoor.

Ah, zo ben je eigenlijk al goed bij, hè? Want voor de dijk had ik het over die grote brand in Beekbergen. Komt nog wel terug, hoor. Deze ochtend in Goedemorgen Gelderland. Nergens goed voor. 6:15 geweest. Goedemorgen Radio Gelderland. En de N325 even in de gaten houden richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huizen en dat knooppunt. Wegwerkzaamheden tot begin augustus. Tot en met 2 augustus eigenlijk. Verkeer wordt omgeleid. Ja, het werd daar al afgezet toen ik er voorbij reed. Daar net naast de, hoe heet het, Triavium, hè? Ja, is dat, geloof ik. Gelredome, moet ik zeggen. Nee, Triavium is de ijsbaan. Gelredome is de voetbaltempel. Hè? Hoor mij nou zitten. Oh, moet ook nog een beetje wakker worden. Introotje raden dan maar, zometeen, nou, Olivia.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ik moet zeggen, een goed begin. Ja, dat is een kwestie van een plaat raden. En als die wordt geraden, ga ik hem helemaal draaien rond 7:50 hier in Goedemorgen Gelderland. En dit plaatje begint vrij snel met de zang. Het is een erg geestig, ouderwets plaatje ook, maar klinkt nog steeds als nu, als je het mij vraagt. Komt Jan?
1: Een goed begin.
0: Sesamstraat. Dat hoor ik er dan in. Ja, ga er maar aan staan. Je mag het me laten weten waar je aan denkt.

0: De liefde houdt ons overeind. Die ruim 2 miljoen mensen in Gelderland, van een groot deel nu ook naar Goedemorgen Gelderland luistert en zich afvraagt, wat is dit toch?
1: Een goed begin.
0: Ja, dat is het begin van die plaat en dan wordt er al vrij snel meer gezongen.
1: Is het halve werk.
0: Dat is nog een snipje. Nog een extra hintje. Plaat uit 1964 zoek ik. Ik wil hem eigenlijk wel helemaal draaien, dus het zou mooi zijn als die gedaan. Joost@gld.nl of de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenaan even het spraakwolkje. Zing het in, spreek het in, typ het in.

0: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: 6:30 geworden, de uitslag van een goed begin komt eraan hier op Radio Gelderland. En is al geraden, dat kan ik in ieder geval al verklappen. In Twello, gemeente Voorst, 14,8 graden al en 18,6 in Ommeren. Je krijgt het belangrijkste nieuws uit de provincie voorgeschoteld nu. Een gebouw van zorginstelling Jongster in Beekbergen is volledig uitgebrand en ook deels ingestort. De 20 jongeren en begeleiders die daar binnen waren zijn allemaal naar buiten gekomen. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Jongster biedt zorg aan jongeren met complexe problemen. Een tentenkamp vlakbij met 186 kinderen is ontruimd vanwege rookoverlast ook daar. En een motorrijder is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Werverdijk in Wapenveld. Hij miste gisteravond een bocht, raakte van de dijk en kwam via de bosjes beneden terecht. Het slachtoffer is mogelijk met een breuk in de onderrug gestabiliseerd en naar het ziekenhuis gebracht. Dat horen wij dan weer van een 112-verslaggever. Dat was de update. Meer nieuws natuurlijk op gld.nl en in de app van Omroep Gelderland.
4: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
5: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. vandamwonen.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: Bas Keks en dit is Jenneke.
1: Goedemorgen, het is Manhattan Transfer met The Boy from New York City. Hoo-ah, hoo-ah, hoo-ah, diddy. It's the boy from New York City.
0: De titel van de plaat is goed, Jenneke. En die groep heeft inderdaad dat plaatje ook uitgebracht. Maar dat was wat later. De Manhattan Transfer ging daar in de jaren 80 mee aan de haal. Ik zoek het origineel uit 1964. Maar de titel van de plaat is hartstikke goed. Het antwoord van een goed begin komt eraan. En daar heb je wellicht ook je mobiel voor nodig natuurlijk, om het antwoord te geven. Zo is dat ook weer. Maar ja, in Nederland is nog geen verbod, zijn wel plannen voor een mobiel verbod wel te verstaan. In de meeste scholen dan zijn al strenger daarop aan het letten. En sinds dit jaar ook de zomerkampen. Bijna allemaal geven ze aan dat de telefoonregels strenger zijn geworden. Dat geldt ook voor een zomerkamp in Eerbeek. Daar mogen ze nog maar een half uurtje per dag op hun telefoon.
2: Hier heb jij gewoon iedereen die is bij elkaar, dus kun je gewoon met z'n allen even spelen.
3: Het is wel leuk, want dan maak je ook weer nieuwe vriendinnen.
4: Op dit kamp in Eerbeek vieren zo'n 50 kinderen samen vakantie.
5: Ik vind het altijd wel heel leuk om te doen, lekker met vriendinnen.
6: Je gaat elke dag weer iets anders doen.
4: En dat doen ze zonder telefoon in de buurt.
7: Nou, de telefoons die liggen hier. Die hebben we in de keuken liggen. Daar kunnen de kinderen niet bij.
4: Ja, wat vinden de kinderen daar zelf van?
8: Ja, soms een beetje stom.
9: Wel jammer, maar eigenlijk vind ik het ook weer prima. Want dan ga ik gelijk weer kletsen en rennen en spelen met mijn vriendinnen.
10: En dan staat daar bijvoorbeeld 3 gele sokken.
4: Vandaag staat er een speciale verzamelbingo op het programma. In teams moeten de kinderen zo snel mogelijk bepaalde spullen vinden. Om 17:30, na een drukke spelletjesmiddag, is het dan zover.
7: Wacht eens even, rustig aan.
4: De kinderen die een telefoon hebben, mogen hem 30 minuten gebruiken.
11: Hallo mama.
12: Jullie wat te vertellen?
11: Nee. Niet heel veel. Nou, ik denk wel yes, want dan kan ik even mijn vrienden berichtjes sturen en zo.
13: Ik bel mijn ouders en daarna ga ik ook misschien een beetje gamen.
4: Vorig jaar mochten de kinderen hier nog een uur op hun telefoon. De regels zijn dus strenger geworden.
14: Een uur, ja, dan heb je gewoon 1/12 van je dag is gewoon weg, zeg maar, aan een mobieltje, aan een scherm. Terwijl je dat ook had kunnen gebruiken voor voetballen met je vrienden.
7: We merken dat steeds meer scholen ook geen telefoons meer toestaan. Dat kinderen daarom eigenlijk best wel gewend zijn om op scholen, zomerkampen, geen telefoon te hebben. En ja, aangezien ze hier komen om lol te maken en met elkaar bezig te zijn, heb je daar eigenlijk je telefoon niet voor nodig.
4: En dit is zeker niet het enige kamp waar het zo gaat. Veel kinderen hier vinden het eigenlijk wel fijn, zo'n bijna telefoonloos kamp.
15: Ik heb thuis ook geen mobiel dus.
16: We zijn op zomerkamp voor spelen en voor spelletjes en niet voor telefoons.
4: Ja, en dan zijn de 30 minuten weer voorbij.
7: Dames en heren, als je een telefoon hebt, ga je die terug doen in de bak, want de telefoontijd is klaar.
4: En kan er zonder telefoons aan tafel lekker worden gegeten.
0: Oh, het is afgelopen. Ja, ik zat heel even op mijn telefoon. Sorry. Milo.

0: Milo op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Zo, en Wouter die is erbij.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen.
2: Het is The Boy from New York.
0: Ja?
2: Van die Adlibs. Goedemorgen.
0: Ja, daar reken ik goed hoor. The Boy from New York City in al zijn volledigheid.

kun je opnieuw raden. Mark Ember was dat, Belong Together en The Adlibs, dus de uitslag van Goed Begin. Want Plaat Delict gaan we spelen. Iets voor 7:30 de nieuwe opgave. Een stuk uit het procesverbaal. En dan moet je ontrafelen om welke plaat het gaat. En dan kan je de Radio Gelderland zaklamp winnen om verder mee te speuren. Zo, deze man is een beetje uit de schijnwerpers, maar niet op Radio Gelderland. Want ik ga hem nu draaien met Nick Kershaw. Na zijn grootste hit stond hij zelf niet zo vaak meer op het podium, maar heeft hij wel meegeschreven andere liedjes te maken. Elton John, Bonnie Tyler bijvoorbeeld heeft hij op zijn cv staan. En Sia heeft hij ook nog voor geschreven. Dit is I Want Let.

0: Ik vertik een stressvol bestaan. Kijk, alles van de positieve kant. Nick Kershaw, hij heeft trouwens ook dit liedje geschreven. Chesney Hawkins voerde het uit. En dus ook samengewerkt met Elton John en Sia en Gary Barlow, die we weer kennen van Take That. Zo, het is een lekker muzikaal ondronsje. En nou, hoe kom ik daar nou weer achter? Omdat Chesney, die heb ik zien optreden toen ik met mijn vrouw lief bij een concert was van James Blunt in Oberhausen was dat. En toen trad die Chesney Hawkins op. En toen stelde hij vol kleuren dat hij Nick Kershaw gewoon dankbaar is voor deze hit van hem. Goed, een stukje muziekgeschiedenis hebben we gehad.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Het is al allang 6:50 geweest. Dus even met Johnny Willemsen babbelen van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het weerbeeld voor vandaag, en het wordt steeds zonniger en zonniger deze week. Hè? Dit is een van die warme dagen vandaag.
2: Ja, sterker nog, dit is de warmste dag van de week.
0: Oh, dat is toch een. Oké.
2: Ja, en het is volop zonnig. Temperatuur vanmiddag tussen de 32 en 34 graden. Een zwak windje erbij. Dus echt een volop zomerse en flinke hete dag. Ja.
0: Oké, nou ja, en meer kun je er eigenlijk niet over zeggen dan dat die temperaturen vanavond weer wat gaan zakken en zo, toch?
2: Ja, inderdaad. Halverwege de avond rond 9:00 zal het een graad of 27 zijn. En in de nacht koelt het af tot 20. Dus toch ook wel een behoorlijk warme nacht. Ja, dus echt een dag met zonneschijn van nu tot zonsondergang. Morgen zijn er wel wat meer wolken. En morgen staan er ook buien in de verwachting. Alleen de vraag of ze over Gelderland gaan trekken. Ze trekken vanuit België over Limburg naar het oosten van Gelderland of Duitsland. Het kan zijn dat Gelderland er iets van meekrijgt. Hoe oostelijker zit, hoe groter die kans. Het kan ook zijn dat ze net ten oosten van Gelderland langs trekken. Maar sowieso dus morgen wat meer wolken en een iets lagere temperatuur. Ik zeg er wel bij iets lager. Want 30 gaan we waarschijnlijk nog wel halen. Maar geen 34 zoals vanmiddag. En daarna draait in de loop van morgen, dus morgen aan eind van de middag of 's avonds, draait de wind al naar west tot noordwest. En dan is de komende dagen een stukje minder warm. Maar nog steeds zomers, dus vrijdag en in het weekend middagtemperaturen zo van 25 tot 27 graden. Wisselend bewolkt, maar toch ook heel veel zonneschijn. Best wel mooi zomerweer.
0: Oké. Morgen mogelijk wat regen, is nog niet concreet te zeggen. En vandaag dus gewoon droog en nog eens droog.
2: Ja, en zon, nog eens zon, inderdaad.
0: Oké, dat is de samenvatting. Johnny, dankjewel hè.
2: Oké.

0: man kippenvel all over the place. Malcolm McWatt hoorde Johnny Cash spelen toen hij 12 was. Dat album at San Quentin, het gevangenisalbum van Johnny Cash. En hij was verkocht en verknocht aan de muziek. Singer-songwriter dus uit Schotland. Hij combineert folk, country en Americana. En nu kwam hij even langs hier in Goedemorgen Gelderland.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
4: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
7: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
6: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
8: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
6: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jeroen, dit is Radio Gelderland. Ja, die brand bij zorgcentrum Jongster houdt de gemoederen bezig deze ochtend. Een zorgcentrum is dat dus. Volgens de begeleiders daar is iedereen veilig buiten kunnen komen. En een bewoner is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De overige jongen die zijn opgehaald door familie en bekenden. Straks nog meer daarover, even een bloemlezing. Dan word je bijgepraat in een minuut of 3 na de eerste plaats. De N325 richting knooppunt Velperhoek tussen Huissen en dat knooppunt is

0: door personeelstekort. En dat duurt tot 3 uur vanmiddag. Mocht je richting Venlo zijn, want daar ben je snel. Vanuit de provincie Gelderland ben je ook weer op de hoogte. Hey, ik heb een hintje al voor Plaat Delict. Ik heb audiobewijsmateriaal. Ja, dat werd gezongen al een beetje. De plaat die wij zoeken. Ja, het is heel weinig, maar misschien heb je er wat aan.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel

0: De mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: Niet van de Doors, want die heb je nu helemaal gehoord. Lover Medley, maar wel voor de plaat die we zoeken in het spelletje Plaat Delict. Goedemorgen. Even voor 7:30 krijg je de opgave, krijg je meer hints. Dan lees ik het hele, nou ja, een deel van het procesverbaal voor. Want als ik het hele procesverbaal zou voorlezen, dan nou zijn we de hele ochtend bezig, zeg maar. En dat is ook niet de bedoeling. Ik moet ook nog even vertellen wat er bijvoorbeeld vannacht is gebeurd. Want in Beekbergen is een gebouw van zorginstelling Jongster volledig uitgebrand. Wat schrikken daar. 20 jongeren en begeleiders die zijn op tijd naar buiten gekomen. En één is naar het ziekenhuis gebracht. Een jongere, een bewoner dus. Een tentenkamp vlakbij met 186 kinderen moest ontruimd worden vanwege de rook. De brandweer is aan het afschalen inmiddels. En nu wordt natuurlijk onderzoek gedaan naar de oorzaak. Bij Heerde worden jonge wolven gelokt met eten door natuurfotografen die een mooie plaat willen schieten. De gemeente is het zat, want de wolven die aan mensen wennen, die worden probleemwolven. En wie betrapt wordt in het rustgebied riskeert dan een boete van €119. En als dat niet helpt, dan kan het hele bosgebied op slot. De droogte maakt de kans op natuurbranden groter en brandweervrijwilligers die bedachten daar iets slims voor. Ze koppelen namelijk brandweerslangen aan enorme sproeiers, waarmee je dan in korte tijd een heel gebied nat houdt. Het werkt ook preventief, bijvoorbeeld bij grote campings midden in de natuur.
1: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in hebt liggen, is dat een kwartiertje.
0: En het Scrabble-woord zou dan zijn supersproeien. Supersproeien. Goed, de krantjes. De Telegraaf opent met verontwaardiging toch wel over pro-Palestina-demonstranten... die in Utrecht de aanslag van 7 oktober hebben bejubeld. De burgemeester veroordeelt het scherp. Er is al jaren een wet in de maak die het verheerlijken van terrorisme strafbaar moet maken. Maar die ligt er nog steeds niet. Verder meldt de krant dat er dit jaar een record aan woningverkopen wordt verwacht. 245.000 bestaande huizen wisselen van eigenaar. De Gelderlander dan schrijft dat wie een elektrische auto rijdt en die pas 's nachts oplaadt 10% stroomkorting krijgt. Jawel, 12.000 publieke laadpalen die doen mee aan een speciale proef. En het idee is dan, als minder auto's tegelijk laden, komt er ruimte vrij op het stroomnet. En ken je de kruisbes nog? De moerbei of de kroos, ja, dat zijn dan fruitsoorten waar je oma vast nog wel raad mee wist, maar die je in geen enkele supermarkt meer tegenkomt. Maar in Boven-Leeuwen hangen die bomen er gewoon nog vol mee, hoor.
2: Je moet die vetten hebben. Smeuïg. En dan ga ik nou laten zien. Nou, het is echt genoeg, hè? Het water loopt langs mijn armen.
3: Genieten deden ze. Deze bezoekers die in de boomgaard zelf hun mandje mochten vullen met rijpe krozen. De vrucht doet het dit jaar bijzonder goed.
4: Het heeft toch een aantal eigenschappen die bijvoorbeeld de pruim niet heeft en de kers niet heeft. Neem alleen al de Suzuki-vlieg, een ramp insect voor de fruitteelt. Nou, daar heeft de kroos weinig last van. Maar ook van andere ziekten heeft hij weinig last.
5: Dit is een jeugdsentiment voor mij. Mijn vader hing ook altijd in zijn bomen, fruitboom. Mijn opa had ook een boomgaard.
6: We zijn hier nu, denk ik, voor de 5 of 6 jaar dat we hier naartoe gaan. En dat is echt wel heel erg leuk. En ook gewoon voor de herinnering, zeg maar, die de kinderen eraan hebben. Die zijn echt wel blij van, nou, we gaan weer krozen plukken.
7: Ik pak vooral de grotere rode.
2: En zelfs het velletje is ook zoet.
8: Radio Gelderland.

0: Er is zo'n liedje dat je mee kan slaan op potten en pannen. Volgens mij hoor je die ook op de achtergrond. Bobby Bloom op Radio Gelderland. 7:50. De opgave voor Platelik komt eraan. Maak je kans op die zaklamp, hè, van Goedemorgen Gelderland. En die is fel begeerd. Ja, geen gillende kinderen, geen rondvliegend balletje, alleen maar rust en ook geen slaan op potten en pannen, zou je kunnen zeggen, op steeds meer kleinere campings. We hebben het al eerder over gehad deze week in het kort. Ja, is dat precies de bedoeling? Er zijn dan alleen maar volwassenen welkom. En dat schijnt ook aan te slaan. Sander en Jolanda, die willen eigenlijk niets anders meer. Ze komen uit de provincie en wij mochten even langskomen op de kinderloze camping daar.
1: Verderop is een staalcaravan en voor de rest zie je caravans en tenten. Ik zag net ook al een meneer met een teltje met de net gewassen borden rondlopen. En voor de rest, ja, ik zie geen balletje rondgaan. Ik zie gewoon eigenlijk mensen rustig op een stoeltje zitten. Wat een rust.
2: Ja, heerlijk. Het is inderdaad ook voor ons, terwijl we eigenaar zijn, elke dag weer een moment om te realiseren hoe rust, hoe dat goed doet aan een mens. En wij genieten daar enorm van. En we willen dat heel graag ook aan de mensen aanbieden op de camping. We hebben dat niet zelf gezocht. Toen wij 6 jaar geleden de minicamping over hebben genomen, was het al een camping voor volwassen rustzoekers. En nou, dat hebben we gehandhaafd. En die formule die blijkt heel goed aan te slaan. En mensen komen daar ook heel bewust voor.
1: Hiernaast zie ik mensen al inpakken. Hi, Sander.
3: Goedemorgen.
1: Jullie pakken al in.
3: Ja, we zijn hier 18 dagen geweest en we hebben natuurlijk schitterend mooi weer gehad. Maar ja, we moeten maandag ook gewoon weer aan het werk. Dus op tijd inpakken, spulletje droog.
1: Maar waar komen jullie vandaan?
3: Wij komen uit Arnhem.
1: En hiernaast uw vrouw?
4: Ja, dat is mijn vrouw.
5: Hoi, ik ben Jolanda.
1: En ook specifiek zo'n camping dan alleen voor volwassenen? Was dat ook echt een voorkeur voor jullie?
5: Ja, zeker voor mij. Ja, ik vind dat echt wel, daarvoor hebben we het ook echt uitgekozen. Ik wil niet 's morgens wakker worden van gillende kinderen die niet kunnen slapen. Of wat we in het verleden wel eens hebben gehad, hele kleine babytjes. Of je verlangt toch naar vakantie. En vakantie is voor ons toch wel rust.
1: Dit zie ik ook meestal niet bij een camping, maar een groot stuk gras zo met jullie caravan, tent ervoor. Ja. Maar alsnog, hoeveel meter zal het zijn? Ik denk toch nog als een 3 meter nog voor die tent ruimte.
3: Zomaar een meter of 9 diep is. 9 of 10 meter diep. En 1 meter of 15 breed. Dus ja, wij hebben ruimte genoeg. En dat is natuurlijk heerlijk. Je staat niet op elkaar, tegen elkaar. Je kan heel erg vrij staan. Ja. Dat als je wil kun je lekker achter je heggie blijven zitten. En dan hoef je niet de hele ochtend, goeiemorgen, goeiemiddag.
1: Maar maakt het jullie dat dan niet antisociaal of zie ik dat dan verkeerd?
5: Nee, totaal niet. Nee, want je komt elkaar tegen bij de afwas. Heb je zin in een praatje, kan dat. Dus het is totaal niet helemaal afgezonderd en helemaal nee.
1: Maar geen kinderen?
3: Maar geen kinderen.
1: Kan ik er niet uit opmaken dat jullie dan ook echt een hekel hebben aan kinderen? Of zie ik dat dan verkeerd?
3: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Maar we zijn allebei 60. We hebben 2 schatten van kleinkinderen. En dat vind ik hartstikke mooi. Maar ik vind het ook wel heerlijk om even gewoon mijn eigen ding te kunnen doen en uit te kunnen slapen wanneer ik wil.
1: Hebben jullie ze gemist?
3: Ja, echt wel. Ja. Ja, dat blijf je missen. Ja. Dat is een ding wat zeker is.
0: Nou, gelukkig. In Gelderland kan je onder meer terecht bij camping het Meulenbrugge in Vorden. Die zich richt op de 55-plusser. En bij minicamping Velishoeven in Acquoy is dat, bij Leerdam. Bij Herne en Leuren, de 2 zussen, een adults-only minicamping in een bosrijke omgeving. Ja, en wie het helemaal vrij wil, bij de Veluwezoom ligt naturistencamp. Hallo, ik kom er helemaal niet meer overheen. Ligt naturistencamping De Kikker. Hallo, met 70 plekken. Hallo, ja? Goeiedag dan.

0: De drie J's zijn Goedemorgen Gelderland.
1: Plaat delict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, ik lees een stuk uit een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou dus de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je kansen op dat leuke prijsje, die Radio Gelderland zaklamp. En uit het onderzoek deze ochtend blijkt dat de verdachte zichzelf al direct belast. Nog voordat de recherche vragen kan stellen, verklaart zij, de zangeres, en ik vertaal het even vrij uit het Engels: ik deug niet. Ja, dan moet je toch onderhand wel doorhebben. Ik deug niet, dan moet je toch onderhand wel doorhebben. En daarmee lijkt dus sprake van een vrijwillige bekentenis van onbehoorlijk gedrag. Een verder onderzoek wijst uit dat de verdachte zich in de tekst schuldig maakt aan het schenden van vertrouwen en het achterhouden van de waarheid. Audiobewijs heb ik ook nog.

0: deugt niet, dat moet je toch onderhand wel doorhebben, zingt de zangeres in een liedje dat we zoeken uit 2007. Ze is niet meer onder ons, helaas. Ze heeft een heftig leven gehad, kan ik wel zeggen. Weet je welke plaat ik zoek? Laat het maar weten. De Omroep Gelderland apps staat 24 uur per dag open. Je kan me ook mailen, joost@gld.nl.
1: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: En zo is het alweer 19:30 geweest. Even de temperaturen checken. In Teuge, bij het vliegveld daar, 15,2 graden. En in Culemborg, 19,1. De temperaturen lopen op. Het wordt een zonnige, tropische dag vandaag in de provincie. Dat kan ik alvast melden. Straks meer over het weer, uiteraard, krijg je van Johnny Willemsen van Weerplaza rond 19:50. En de uitslag van Platelik komt er ook aan. Nu het belangrijkste nieuws uit de provincie. Een gebouw van zorginstelling Jongster in Beekbergen is volledig uitgebrand en ook deels ingestort. De jongeren die daar zaten met de begeleider, zo'n 20, die zijn allemaal naar buiten gekomen. Een van de jongeren, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Jongster biedt zorg aan jongeren met complexe problemen en een tentenkamp vlakbij is ontruimd vanwege de rookoverlast. De gemeente West, Maas en Waal heeft de opvanggebouwen aan de Raadhuisdijk en Wilhelminastraat verkocht. En die brachten meer op dan er destijds voor betaald is in 2024. De gebouwen waren in beeld voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. En na discussie kocht de gemeente ze zelf, maar de opvang ging uiteindelijk niet door. De kopers en bedragen blijven onbekend. Meer nieuws lees je natuurlijk in de van Omroep Gelderland en ook online op gld.nl.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
10: Hè? Nu alweer?
9: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
10: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
9: Ook dan moet je aangifte doen.
10: Nou, goed dat je het zegt.
9: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis mee met Golden eSIM.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Reis mee met Golden eSIM.
14: Goedemorgen Gelderland. Joost

En Buddy Joe in Goedemorgen Gelderland. Ik ben Joost en nog tot 9 uur straks op de koffie met Rob en de uitslag van Platenlik. Komt dit half uur al voorbij? Nog eventjes die hint. Dit ben ik zelf, hè, voor de duidelijkheid. Dat is altijd nog in mijn hoofd zit.

0: dankjewel voor je fantastische zangkwaliteit. J. Brouwer, ongelooflijk. De uitslag komt eraan nadat we het hebben gehad over Carpers en Alan Clark hebben gehoord natuurlijk met Back in My World. Ja, die Carpers, 200 zijn het er, die lagen wanhopig te spartelen in een plas die bijna helemaal was drooggevallen in de uiterwaarden bij Ophemert. En sportvissers en vrijwilligers die hebben ze daar met emmers en netten weggehaald en naar dieper water gebracht. Een flinke klus, maar ja, die vissen die zwemmen dus weer.
1: Het was een hele reddingsoperatie. Na de ontdekking van de vissen in nood werden sportvissers en andere vrijwilligers opgetrommeld om zo'n 200 karpers te verplaatsen naar een betere plek.
2: En daar weten we zeker dat het water diep genoeg is.
3: Ja, maar
2: daar is 11 meter.
3: Ja,
1: extreem laag water nu hier in de uiterwaarden bij Ophemert. Voor niet alle vissen kwam de redding dan ook op tijd. Vroeger kwamen hier vaker sportvissers, maar de eigenaar van het gebied geeft nu geen toestemming meer om te vissen.
4: En toen hadden we dit ook eerder in de gaten. Dan kwamen er veel meer sportvissers langs de waterkant, zagen eerder het waterpeil zakken.
1: Eigenaar de Stichting Landgoed Linschoten heeft waardering voor de reddingsactie. De organisatie zegt te werken aan mogelijke aanpassingen aan het gebied, maar hebben daarbij wel te maken met provincie en Rijkswaterstaat. De vissen zitten nu op een betere plek, maar de vrijwilligers blijven een oogje in het zeil houden.
5: Zeker, zeker, zeker. Ja, anders is het werk voor niks geweest. Kijk, als ze hier ook nog in nood komen, dan zullen we toch weer wat anders moeten verzinnen.
1: Maar voorlopig voelen de karpers zich als een vis in het water.

0: Nou Jos, welkom in mijn wereld. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor plaatdelict, jawel. Plaatdelict. Dat zeg ik. Want waar dacht jij aan? Het moet wel opgelost worden, deze zaak.
1: Ja, ik dacht zelf wel direct aan You're No Good.
0: Ja, van?
1: I'm No Good van Amy Winehouse.
0: Ja, wat een zangeres is dat geweest, hè?
1: Ja, zeker. Alleen heel te kort.
0: Ja, parel ook. En je blijft er naar luisteren en je blijft elke keer toch weer verwonderd. We gaan inderdaad dat nummer zo meteen draaien, want dat was het goede antwoord. Had je het snel door?
1: Ja, vrijwel direct.
0: Oké, zonder het audiobewijs, Jos? Of,
1: Ja, dat kon ik er niet eens echt uithalen, eerlijk gezegd.
0: Oh, nou, dankjewel voor mijn zangkwaliteit. Ja, soms gaat dat, hè? Dus,
1: ja,
0: oké. Nou, jouw stem is waarschijnlijk ook niet zo lekker dan.
1: Te lang in de echo gezeten.
0: Ja. Hey, je krijgt een. Dat is niet goed. Je krijgt een eervolle vermelding van ons. Want je hebt als ik eerder gewonnen met dit spelletje. Dan krijg je dus een sterretje achter je naam, zoals dat dan heet. En dan kom je in die Hall of Fame. Maar we hadden wel iemand die echt de zaklamp daadwerkelijk krijgt. Die het voor de eerste keer goed had. En ook voor de eerste keer dit spelletje heeft. Of een antwoord heeft gegeven. Dat is Jackie. Ja. Maar die schreef al in de app. Ja, je kunt mij niet bellen omdat ik aan het werk ben. Dus heel erg lastig. Maar Jackie krijgt dus de zaklamp. En jij hebt het antwoord gegeven. Dat is goed, toch?
1: Ja, nee, dat is helemaal
0: geen. Oké. Nou, ga snel een beetje siroop drinken of iets. Dan draai ik Amy Winehouse, ja?
1: Heel goed.
0: Oké, fijne ochtend van jou, Jos. Dankjewel. Jos uit Tiel was dat. Met het goede antwoord. Amy Winehouse.

0: Die zochten we in Platenlicht uit 2007. Dus Amy Winehouse, You Know I'm No Rules. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De warmste dag van de week, hè, dit?
1: Klopt inderdaad. Volop zonnig. Nu nog maar een graad of 20. Maar vanmiddag gaan we naar waarden zo tussen de 32 en 35 graden. Het is echt wel behoorlijk heet. Volop zon, weinig wind, dus ook weinig verkoeling. Verkoeling moet je zoeken in een recreatieplas of een zwembad bijvoorbeeld. Ga je dat doen, smeer je dan wel in. UV-index 6 vanmiddag, dus je kunt in 15 tot 25 minuten verbranden als je niet insmeert. Maar ja, als je niet in zo'n zwembad gaat, ja, dan vermijd je de zon vanmiddag waarschijnlijk wel.
0: Ja.
1: Dus dat, ja.
0: Nou ja, en waar ik ook nog achter kwam was dat dan ga je een beetje zoeken naar zonnebrand en zo. En after sun, dan ook in huis. Maar ja, als dat een jaar oud is, dan kun je dat eigenlijk niet meer gebruiken. Dan is de werking niet meer zo goed. Dus ik had allemaal flessen uit 2025 en 2024 in huis. Ja, dat smeer je dan op, maar het heeft niet zoveel zin. Dus ik heb maar nieuw gehaald.
1: Ja, inderdaad. Ja, de werking wordt inderdaad wat minder, klopt. Ja.
0: Maar goed, dat heb ik dan weer. Dat moet je dus doen. Ja, echt een dag om lekker een beetje onder de bomen te gaan zitten ook. En zo verkoeling op te zoeken, je zei het al.
1: Ja.
0: En dan, wanneer komt die koelte terug? Of desnoods wat nattigheid, regen en zo? Zit dat in het vooruitzicht?
1: Ja, misschien morgen. Morgen start zonnig en dan in de loop van de dag neemt de bewolking toe. En trekken dan wat buien vanuit België, vanuit de Ardennen, over Limburg richting Gelderland. Maar waarschijnlijk vooral naar Duitsland. Misschien dat Gelderland er wel wat van meekrijgt. Of ja, we krijgen er sowieso wat van mee in de zin van bewolking. Maar of er veel regen valt, dat valt even te bezien. Ja, hoe oostelijker in de provincie, hoe groter die kans op buien. Dat is voor morgen eind van de middag, morgenavond. Ondanks wat meer wolken, morgen toch nog zo'n 30 graden. Vrijdag gaat de wind dan uit het noordwesten tot noorden waaien. En dan wordt het een stukje koeler. Nog altijd wel 26 graden ongeveer. Dat geldt ook voor de zaterdag. En zondag, maandag gaat de temperatuur waarschijnlijk weer eventjes omhoog. Maandag misschien wel weer 30. Het lijkt wel dat het tijdelijk is. Dat het loop van volgende week gewoon normaal zomerweer wordt. Met een graad of 25. Veel zon en een keer een bui.
0: Oké.

0: bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
8: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
7: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
9: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
10: Pardon?
9: De dag is van ons vandaag.
7: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
11: Jeroen, dankjewel. De GLD verkeerscheck op de A50 staat het vast richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Wegwerkzaamheden daar, de rechte rijstrook is dicht, 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten oponthoud op de A325 richting knooppunt Velperhoek tussen Elden en dat knooppunt vanwege wegwerkzaamheden.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioen!

0: Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

Dikke van Dijk is even op vakantie. Frank is er maandag weer. Gloria Gaynor, never can say goodbye. Altijd zegt hij wel weer een keer goeiedag. En dat zeg ik nu ook. En over mooie woorden gesproken. Nou, supersproeier. Is dat niet een mooi woord? Nou, hou dit vast. Supersproeier. Wie weet hoor je er nog wat over in dit laatste uurtje. Goedemorgen Gelderland, van woensdag 29 juli. Het nieuws van dit moment is toch wel die brand in een gebouw in Beekbergen van zorginstelling Jongster. Volledig uitgebrand. 20 jongeren en begeleiders zijn op tijd naar buiten gekomen. 1 bewoner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een tentenkamp vlakbij met 186 kinderen moest ontruimd worden vanwege de rook. Het Rode Kruis heeft ze naar Buslo gebracht en daar waren inmiddels ook opgetrommelde ouders. Even na 6 uur vanochtend was het vuur gedoofd. Omdat het gebouw uit 1981 stamt, wordt onderzocht of er asbest is vrijgekomen. En de weg bij het gebouw is af.

0: opgezet. En ook het tentenkamp wordt gecontroleerd op asbestdeeltjes. De kinderen kunnen voorlopig nog niet terug daar. Ander nieuws dan, de buizen op het nieuwe bruggetje in Molenhoek, waar dagelijks auto's en caravans op vastlopen, die blijven gewoon liggen. Ik had een echte groesbeker daar nog over aan de telefoon gisteren. Gerrit, ja, die auto's en caravans, die blijven vastlopen, maar die buizen die blijven dus gewoon liggen. De gemeente zegt dat ze een functie hebben. Ze beschermen de constructie en dwingen automobilisten om langzaam te rijden. Breder maken wil de gemeente niet, want dan trekt de brug juist meer verkeer aan. Voorlopig dus alleen extra waarschuwingsborden. Nou, weet je dat ook weer. Sluit de krant open, de Telegraaf. Die opent met verontwaardiging over pro-Palestina-demonstranten die in Utrecht de aanslag van 7 oktober hebben bejubeld. De burgemeester veroordeelt het scherp. Er is al jaren een wet in de maak die het verheerlijken van terrorisme strafbaar moet maken. Maar die ligt er nog steeds niet. Verder meldt de Telegraaf dat er dit jaar een record aan woningverkopen wordt verwacht. 245.000 bestaande huizen wisselen van eigenaar. De Gelderlander heeft een mooi Gelders verhaal. Wie een elektrische auto rijdt en die pas 's nachts oplaadt, krijgt 10% korting. 12.000 publieke laadpalen doen mee aan de proef. Het idee is dan, als minder auto's tegelijk laden, komt er ruimte vrij op het stroomnet. Nederlands Dagblad, daar blader ik nog even door, schrijft over asielminister Van den Brink, die doorgaat met het aanpakken van gemeenten die weigeren asielzoekers op te vangen. Intussen gaan de lokale protesten onverminderd door met bekladdingen en zelfs brandstichting. En de minister zegt bereid te zijn de boelman te spelen als gemeenten maar leveren. En de dahliatuin bij de Piepermolen dankt zijn bestaan aan het bloemencorso. En dat zie je, honderden soorten door elkaar in alle denkbare kleuren en maten. Om het jaar zetten ze het hek open voor bezoekers. Nou, en dit is zo'n jaar.
1: Ik ben super trots dat die dahlia's mooi in bloei staan. Ondanks dat we dus de natuur een beetje tegen hadden zitten. Door de inzet van alle vrijwilligers en het geven van water en het verzorgen van de planten zijn ze heel mooi in bloei gekomen. Daar ben ik super trots op.
2: De tuin telt maar liefst 300 verschillende soorten dahlia's.
3: Het is werkelijk geweldig hoeveel energie daarin zit. Om zo'n mooie tuin te krijgen, dat is werkelijk prachtig. Ik heb het van het begin af aan gezien. Er was hier een zwarte zand, verder is niks. De contouren werden uitgezet met touwen en prachtig. En dan zie je ineens die bloemen komen. Het is heel geweldig.
1: En daar die houdt van zon en houdt van warmte. Kijk, daar hoort natuurlijk ook regen bij. Maar die regen is er dus dit jaar, dus we moeten bevloeien. En dat gaat, met een druppelslang gaat dat perfect.
2: Het voordeel is, deze bloemen kan je uiteindelijk zelf ook in de tuin krijgen.
1: 10 oktober, dan is het einde van het seizoen. En dan kunnen mensen die dus knolletjes hebben willen, kunnen dus hier komen en kunnen ze de knolletjes uitzoeken. Die worden voor hun netjes uitgestoken. En dan kunnen ze er meer nemen.
0: Lekker uitrekken daar met die dahlia's in de dahlia.

0: CZR was dat. Ja, Creedence Clearwater Revival met volle mond. Waarvoor excuses, want er moet weer gewerkt worden... want een kletsnatte dwel van 500 meter lang. Zo kan je het zelfbedachte systeem wel noemen... waarmee je een natuurbrand tot stilstand brengt. Losse slangen, sproeiers en een kwad... in elkaar geknutseld door een boer, een timmerman en een natuurbeschermer samen... Juist nu het droog is, staken ze de koppen bij elkaar om dat even onder de knie te krijgen.
1: Hendrik, pas op! Hij rijdt hier naar binnen. Met een quad, dat is een relatief lichtgewicht voertuigje. Met een aanhanger gaan ze zo meteen het veld in met de spullen die nodig zijn.
2: Zullen we op dat hoge ding zijn?
1: Deze quad hebben we niet altijd erbij. Die is van een andere post. Die gaan we vanavond ook zeg maar een keer trainen om het op deze manier te doen.
3: Welke situatie moeten we ons hierbij voorstellen? Het brandt daar ergens, zogenaamd.
1: De brand komt vanaf die kant. Dan leggen we hier een systeem uit van 500 meter lang.
3: Ja.
1: En er zitten sproeiers in. Die kunnen de hele breedte van dit terrein helemaal kletsnat maken.
3: Ja.
1: Als het vuur dan één keer bij die waterfilm is... dan haal je uit het branddriehoek... dat is brandstof, zuurstof en temperatuur... haal je een cruciale schakel weg. Namelijk de brandstof.
3: Jullie leggen hier als het ware een kletsnatte dweil neer... van 500 bij 30 meter.
1: Ja, dat is een fantastisch woord.
3: Ja,
1: klopt.
3: De eerste sproeier is aangekoppeld. Een stuk slang eraan van 20 meter. Weer een sproeier, weer een stuk slang, weer een sproeier enzovoort. Tot helemaal aan de overkant van dit weiland. En dan ben je 500 meter verder. Worden jullie er al een beetje handig in?
4: Wat zeg, gaat steeds beter, ja.
1: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit... maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten... En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in hebt liggen, is dat een kwartiertje.
3: Ja, want die brandweerwagens die zouden het terrein in moeten. Telkens op en neer rijden om water te halen.
1: Erin rijden, weer een stukje uitmaken. En dan is hij leeg, moet hij weer. En dan komt er een ander en die gaat weer verder. En soms komt een brandweerwagen terug en dan is het weer gaan branden opnieuw. Moet hij wat hij uitgemaakt heeft nog een keer uitmaken. Ja. Nou, met dit systeem gaat alles gewoon in één keer uit en gaat het ook niet meer aan.
2: Of wie hou jij dan beter? Ik kom er nog mee aan.
1: Dit zijn de sproeiers. De sproeiopening, die was 5 mm, die hebben we opgeboord. En nu is 7 mm, dat is de ideale straal die de mooiste dikke druppels maakt om het terrein nat te maken.
3: Wat ik hier nou zie, dat lijkt ook wel op de sproeiers die ik hier overal in de polder zie staan om de gewassen nat te houden. Wat is het verschil?
1: Het is wel leuk dat je dit opmerkt, want dit systeem is niet door mij bedacht. Het heeft onze ploeg bedacht en daar zit een boer in en daar zit een natuurbeschermer in, daar zit een technisch in en daar zit een timmerman in.
3: Een boswachter, daar bent u zo.
1: Uit een mechanisatiebedrijf en al die kennis en kunde hebben we bij elkaar gebracht om dit dan zeg maar uiteindelijk zo te maken.
3: Nou, iedereen die niet nat wil worden is nu uit het weiland.
5: Ja, daar ben ik helemaal op.
1: Hij zei, water mag erop.
3: Nou, dan gaat hij dan. De sproeiers bestrijken nu die hele strook weiland van 30 meter breed.
1: Dit zou je kunnen vergelijken met een heidegebied. Wat je dan zeg maar 30 meter breed helemaal nat maakt, 500 meter lang. Ja. Dan komt het vuur langzaam, meestal met de wind, mee naar je toe. En dan heb je gewoon een vuur wat je tot stilstand brengt. Ja. Ben je in een kwartier heb je een vuur onder controle.
6: Nou, ik heb hier de beste stralen bij, hoor.
7: Oké, okay, nou, ik heb er nog 14 bar op en dat is ruim voldoende.
6: Ja, meer dan, want de laatste sproeier komt ook over de sloot.
1: Als er natuurbranden zijn, dan worden campings ontruimd en recreatieparken en misschien wel woonwijken. Nou, maar met name voor die campings zou het kunnen zijn dat je zo'n systeem om je camping heen legt. En zodra het spannend wordt, zet je dat aan en dan wordt rondom jouw terrein wordt alles kletsnat.
3: Een soort sprinklerinstallatie.
1: Een soort sprinklerinstallatie, maar dan op de grond.
7: Doe het water eraf.
1: Klaar, ja. Er zijn ook plekken bij waar dit systeem niet of nauwelijks kan doen. En daar heb je wel auto's nodig. Maar je hebt zeg maar een mogelijkheid erbij om een grote natuurbrand te stoppen.

Dit is Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland, Joost hier. En Alex Warren en Passenger. En soms vraag ik me af waarom hij dan uitgezongen was.

0: Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
3: Half negen, dit is Radio Gelderland. De temperaturen even checken. 18,2 graden in Nezen-Asselt en 21,4 in Miste. Dat is in Winterswijk, de gemeente al daar. Het belangrijkste nieuws van dit moment is toch wel die brandende naweeën daarvan in Beekbergen. Die gewoed heeft in een zorginstelling voor jongeren met autisme. 20 jongeren en hun begeleiders die moesten worden geëvacueerd. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ook ontruimd, zegt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
4: Zij zijn verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
3: En vanwege de aanhoudende droogte besluit de Rijkswaterstaat het Twentekanaal te sluiten. Dat is dus al gebeurd inmiddels. Dus zijn de sluizen bij Eefde die de IJssel van het kanaal scheiden voor onbepaalde tijd dicht. Schepen die mogen er voorlopig niet door. En bij ons online lees je waarom dat eigenlijk verder nodig is nog. Gaan we er wat dieper op in. En ook in de app kun je daar meer over vinden. De GLD verkeerscheck nog eventjes. Die wegwerkzaamheden die zijn begonnen onder meer op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Daar is een rechterrijstrook dicht, 10 minuten oponthoud. En richting de Pleiroute bij knooppunt Velperbroek komen vanaf Nijmegen de A325 tussen Elden en dat knooppunt ook dicht daar. En die werkzaamheden duren tot en met 2 augustus 's avonds 11 uur.
5: Nee. Nieuwe leesbril nodig?
6: Mijnleesbril.nl.
7: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
9: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Goedemorgen Gelderland.

Ed Sheeran op Radio Gelderland. Komt u maar allemaal.

0: Zo groot als een vuist en toch gooi je hem soms over de hele heide. De kwartel laat zich deze zomer verrassend vaak horen op de Veluwe. Maar lang duurt het niet meer, want over een week vertrekt hij naar Afrika. En wie hem wil horen, moet er nu bij zijn dus. Tegen de avond of vroeg in de ochtend langs de akkerranden.
1: Dat is het geluid van wat het mannetje doet om de vrouwtjes te lokken. En als je dit hoort, dan weet je dat je met de kwartel te maken hebt. Dus geen andere vogel die dit geluid maakt.
2: Maar kwartel, hoe ziet hij er dan uit? Waar moet ik überhaupt naar zoeken tijdens deze vogelspot trip?
1: Kwartels zijn klein, heel klein. Je hebt de fazant en de patrijs in Nederland. De kwartel is dan nog de helft van de patrijs. Soms is het groot als een spreeuw. En helemaal bruin gestreept. Met een kenmerkend zwart-wit koppatroon, dat wel. Alleen, ja, zien is dus weggelegd voor weinigen. Het is meestal dat je ze hoort, kwartels. En dan het liefst, het beste eigenlijk, als je kwartels wil gaan luisteren. Ja, ga je dus naar dit soort gebieden, weidegebieden of graanakkers. En dan in de avondschemer of de ochtendschemer.
2: Nou, we lopen nu wat verder het perceel op. En het is hier aardig ongemaaid. Waarom is dat?
1: Ja, klopt. Dit laten we eigenlijk speciaal voor de kwartel staan. Normaliter, als het broedseizoen voor de weidevogels is afgelopen, zo half juli, dan beginnen wij ook met maaien van de percelen. Alleen dit jaar, omdat er dus zoveel kwartels hier zijn en die zijn vrij laat aangekomen. Dus die gaan, die zijn nu nog met jongen bezig. Laten we het staan, zodat ze toch gewoon succesvol kunnen broeden hier zo.
2: Is dat een kwartel?
1: Nee.
2: Oh, jammer.
1: Nee, dat is een houduif. Nee, kwartel is echt heel veel kleiner. Ja.
2: Ja, ik moet nog veel leren, denk ik.
1: Nee, ja, dat zeg ik. Kwartel laat zich echt niet snel zien. Als wij hier door het veld lopen, ook zullen ze eerder snel wegrennen dan dat ze opvliegen.
2: Jij hebt al een kwartel mogen spotten in je leven. Hoe was dat?
1: Ja, ik heb een paar keer een kwartel gezien. Soms één keer, de eerste keer was het dat ik door zo'n weiland liep en dat er voor mijn voet eentje opvloog. Dat was gewoon puur geluk. En ik heb er één keer eentje, was wel bijzonder, in de winter mogen zien. Eentje die tracht het overwinteren. Maar ja, over het algemeen zie je de kwartels dus echt heel weinig. Dat moet je echt geluk hebben.
2: Er zijn nog wel momenten die je dus herinnert. Is dat dan toch een bijzonder moment?
1: Ja, zeker. Ja. Elke vogel die een kwartel heeft gezien nog precies kan zeggen waar en wanneer dat was.

Toon Hermans. En nu afschakelen met Marianne Faithfull. As tears go by. Ja, als je die vogel niet meer hoort, de kwartel in dit geval. Rollende tranen over de wangen van de vogelaars.

0: Maar niet als het mooi weer is, of tenminste als de zon volop schijnt. Want dan blijf je die strepen zien, hè, en dan ben je toch weer een eind weg als het gaat om schone ruiten. Cleaning Windows van Van Morrison op Radio Gelderland. En zo komen we bij Johnny Willemsen weer uit van Weerplaza. Zonovergoten dag vandaag, kan je dat zo zeggen?
1: Ja, absoluut. Dat is het nu al en dat blijft het inderdaad ook. Temperatuur nu een graad op 23. En die gaat flink omhoog. Rond het middaguur zitten we al op 29. En vanmiddag gaan we ruim over de 30. Het wacht ongeveer 32 in Harderwijk en 34, misschien wel 35 in de Achterhoek. Echt een hete zomerdag.
0: Oké, Johnny, dankjewel. Rob Kleijs is er zo met Op de Koffie. Yep. Met het meepraatonderwerp van deze ochtend.
2: Ja, hoe ga je het liefst op vakantie? We hebben een artikel over kamperen zonder kinderen.
0: Ja.
2: Maar ik trek het wat breder. Kampeer je liever? Ga je liever een hotelletje doen? Of bed and breakfastje? Ja. Als je gaat, hoe ga je het liefst?
0: Hoe doe je dat tegenwoordig? Waar je vroeger misschien sneller een tentje pakt, doe je dat nu niet meer. Nou ja, dit gaat misschien ook met de leeftijd mee, hè, hoe je dat doet. Hè? Dat zou kunnen. Of misschien ben je altijd pief en fris en fruitig en denk je er niet aan om ook maar ooit in een hotel te overnachten. Het kan allemaal, uiteraard. Ja. Beleef het mee zo direct in Op de Koffie. Ja, het gesprek van vandaag is natuurlijk in Beekbergen althans ook die brand. 20 jongeren en hun begeleiders die moesten worden geëvacueerd. Daarbij een zorginstelling, een kinderzomerkamp is uit voorzorg ontruimd. En Maureen Paul van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland weet meer over de instelling waar de brand is ontstaan.
3: Ja, dat is een instelling waar jongeren worden begeleid met een autisme.
4: Zijn er mensen gewond geraakt?
3: Ja, er is helaas één jongere gewond geraakt. Deze is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis met de ambulance.
4: En hoeveel mensen waren op dat moment in het gebouw?
3: Ja, het ging om 20 jongeren en een aantal begeleiders.
4: Die brand, is die inmiddels uit?
3: Ja, de brand is inmiddels uit. De brandweer is wel nog bezig met het nablussen. En vermoedelijk gaat dat de hele dag vandaag nog door.
4: En dat kinderkamp, dat wordt ontruimd omdat er misschien wel asbest is vrijgekomen. Want u heeft vermoeden dat er asbest in het pand zat?
3: Ja, het kinderkamp is ontruimd vanwege mogelijke overslag van de brand en de rook. Zij zijn inderdaad verplaatst naar een andere locatie. En zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Omdat wij het vermoeden hebben, het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
4: Want waarom denkt u dat er asbest in zit?
3: Nou, het pand is van 81 en dus mij vertelt dat dat mogelijk dus betekent dat dit asbesthoudend is.
4: Het was een grote brand en het is natuurlijk heel erg droog. Dus was er angst dat de brand zou overslaan en misschien wel een natuurbrand zou veroorzaken?
3: Nou, er zijn inderdaad wel wat bomen in vlammen opgegaan. Maar de brandweer heeft hier adequaat op gereageerd en heeft de bomen goed nat gehouden, waardoor we verdere uitbreidingen hebben weten voorkomen.
4: Dat kinderkamp, waar zijn die kinderen naartoe nu?
3: Deze kinderen zijn in Buslo opgevangen. Daar zijn ze ook blijven overnachten. En dit is in samenwerking met het Rode Kruis gebeurd. Het Rode Kruis heeft onder andere bedden geleverd, zodat de kinderen ook op een fatsoenlijk bed konden slapen.
4: En heeft u al enig idee hoe de brand kon ontstaan?
3: Nee, helaas is de oorzaak van de brand nog niet duidelijk. De politie doet daar momenteel onderzoek naar.

0: Barry Manilow, Kid Creole en de Coconuts. En zo heet die plaat inderdaad. Dankjewel voor het afkondigen, hoef ik dat niet meer te doen. Nog even het geluidsontbijtje, zoals elke ochtend in deze Joost vakantieperiode van Goedemorgen Gelderland, zou ik maar zeggen. In Museumpark Orientalis in Bergendal kom je ze deze zomer tegen. Ze zijn voor even Romein en komen dan uit Nederland zelf, maar ook uit Duitsland, België en Groot-Brittannië. En de soldaten gaan op patrouille, poetsen hun harnassen en wapens en oefenen de gevechtstechnieken.
1: Mites, fontem formate!
2: Fontem formate!
3: Villa!
2: Puno! Victor!
3: Volle, zes, volle, volle,

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
5: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
4: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
6: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
4: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie dan, de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 7 kilometer, kwartier vertragingen. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elde en knooppunt Velperbroek heb je nog 5 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. En de weg is daar dicht. Je wordt ter plekke omgeleid.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: Isolatiecheck, nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie,

0: Interpolis. Glashelder.
1: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Op de koffie.

Paul McCartney en Hope of Deliverance hier op Radio Gelderland. Om 9:09. Goedemorgen, zeggen we, met Harpo. Movistar. Ga er maar voor zitten, want het wordt een hele dag vandaag. 35 officieel, nou dan kun je misschien wel 38 opschrijven.

0: mentor hebt. Ze hebben pas weer een nieuwe muziekdrager uit, of hoe je het tegenwoordig ook noemt. Dat betekent dat ze 60 jaar al meegaan. Je kunt uit ieder decennium gewoon grote hits pakken van de Rolling Stones. Deze ook. Zo lekker relaxed. Waiting on a Friend. En daarvoor nog Bruno Mars. Ook zo'n alleskunner. Risk It All. Het is 9:50 al.
1: De plaat bij de dag.
0: En de plaat bij de dag, die brengt ons bij Eddie. En Eddie zegt, ja, ik heb hem pas ontdekt eigenlijk. Andreas Burani. Ik heb veel van zijn muziek opgezocht. En ik vind het een gigant. Een Duitser die muziek maakt. Die bij mij echt helemaal binnenvalt. Auf andere wegen is zo'n plaatje over uit elkaar gaan. En anders tegen dingen aan gaan kijken. En dan kun je beter toch allebei je eigen weg gaan.

komeet. Kwam die, ging die en is die ook weer verdwenen eigenlijk. Want de laatste 5 jaar weinig te zien en horen van Andreas Borani. Maar wel hele mooie muziek. En Eddie heeft hem ontdekt en die heeft gezegd... nou, kunnen we wel eens dat horen als plaat bij de dag. Mooi plaat, toch? Auf anderen Wegen. Heb jij een plaat bij de dag? Laat me even weten via de mail rob@gld.nl. Maar appen kan ook 06 22 22 13 42.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

Sinatra, zomer op Radio Gelderland. New York, New York. Het is 3:03 geworden. Ja, je voelt het al, hè, dat het warm wordt. Nou, als je op de temperatuursmeters kijkt, dan is het ook al bijna 25 graden. Otterlo 24,7. Nijmegen 24,9. Gaan we nog even door naar het nieuws uit Gelderland. Ja, dan natuurlijk op gld.nl. Grote aandacht voor de brand in het zorgcentrum. Bij een zorgcentrum voor jongeren is een uitslaande brand uitgebroken. 1 bewoner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Nog niet duidelijk is hoe die brand nou ontstaan is. Maar de foto's zijn indrukwekkend. En we zien al wat foto's, hè, van brand de laatste tijd. Ook op gld.nl. Het bericht dat steeds meer kampeerders kiezen voor rust zonder kinderen. Dus geen geschreeuw, geen gehuil, geen kinderdisco, geen animatieteam, maar gewoon pure rust. Dat is waar bezoekers van een kindvrije camping naar op zoek zijn. En het aantal campings dat kinderen weert is de afgelopen jaren flink toegenomen. Meer daarover te lezen op gld.nl. En ook de foto bij het kampeerartikel spreekt boekdelen. 2 jaar. Rijpe senioren die echt heel erg rustig uit de ogen kijken. Want ze hebben een goede camping gevonden. Hè? Een goed businessmodel is het. Voor Rikje en Henk. Geen kinderen. Lekker rustig. Eerst hot chocolate. Girl crazy.

0: Badlands. En de plaat is ook alweer bijna 50 jaar oud. In 1978, Bruce Springsteen. En ben je een echte grote Bruce Springsteen-fan, dan zijn er vakanties die je kunt boeken. Hè. Dan kun je gewoon zijn leven een beetje nalopen daar in New York, in New Jersey. En dan heb je de tijd van je leven. Ja, dat is ook een vakantie, een manier van op vakantie gaan. Op gld.nl lezen we dat steeds meer mensen op camping willen zonder kinderen. Dus gewoon lekker de rust. En mijn vraag aan jou is, hoe ga jij het liefst op vakantie? Is dat kamperen? Is dat misschien kamperen, maar dan wat luxer, de glamping? Een huisje op een terrein? Of zoek je een hotelletje? Huh? Gewoon, bed and breakfast. Laat maar eens weten, hoe ga jij het liefst op vakantie? De camping of met alle toeters en bellen en luxe in een 5-sterren hotel? Je kunt alvast appen en mailen. Mailen gaat via robert@gld.nl. En de app, je weet het, 0622 22 13 42. Wat is jouw meest geliefde manier van op vakantie gaan? Bel op. Straks. En nu heb.
1: Hi, baby.

0: Ach, lekker ontspannen saxofoon. En een mooie boodschap. It's too hard to do anything. Dus laat gaan. Doe lekker rustig. Want het is wel hot, Johnny Willemsen, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Momenteel al 25 en de temperatuur gaat rap sneller verder omhoog. Dus tegen het middaguur zitten we al op de 30. En ja, uiteindelijk vanmiddag zo'n 34 graden. Weinig wind, volop zon. Dus ja, echt heet zomerweer.
0: Ja, jij zegt gewoon officieel 34. Ik hoor ook al temperaturen van 7,38 genoemd worden.
1: Oh, nou, dat gaan we denk ik niet halen hoor. Niet in Gelderland en ik denk eigenlijk ook niet ergens in Nederland. Waarschijnlijk is het heetst Limburg. Een ruime 35 misschien. Maar 37, dat lukt niet. Maar goed, 34 lijkt me ook meer dan
0: genoeg. Ja, daarom. Het is genoeg om het heet te noemen. Is dit de heetste dag van deze week? Of gaan we nog een tikje omhoog morgen? Of is het
1: nee, dit is de heetste dag van de week. Okay. Vanavond ook nog lang warm. Zonsondergang, dat is iets na 9:30. Nou, dan is het nog 27 graden. Dus eigenlijk vanaf dan is het weer lekker buiten. Ja, en ja, in de nacht koelt het af tot een graad of 20. Dus ja, ook wel een redelijk warme nacht. Morgen start zonnig. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Of in de loop van de dag, dus in de loop van de middag. Ook kans op een onweersbui eind van de middag. Waarschijnlijk zijn ze voor Limburg en vooral voor Duitsland. Maar Gelderland zou er ook eentje kunnen meepakken morgenmiddag. Ja. Met wat meer bewolking blijft de temperatuur iets steken onder vandaag. Ongeveer rond 30 komen we morgen uit.
0: Ja, en dan gaat het iets naar beneden. Het wordt een soort op- en af verhaal de komende dagen, toch?
1: Ja, klopt inderdaad. Vrijdag en zaterdag zo rond de 26. Zondag en maandag komt er weer wat bij. Mogelijk maandag weer 30. En dan later in de volgende week gaat er weer iets af. Vrijdag is ook kans op een buitje en het weekend verloopt droog. En in de loop van volgende week is er ook weer kans op een bui. Maar wel af en toe dus een bui. Maar zeker geen nat weer. De hoofdmoot is gewoon droog en zonnig.
0: Ja. Kun je al iets verder in de tijd kijken? Dat dit het is, gewoon het op en af? Of?
1: Ja, het is een beetje dat onzekerheid neemt in de loop van volgende week wel toe. Maar ja, de grootste kans is eigenlijk op redelijk normaal augustus weer. Dus ja, temperaturen van een graad of 24, veel zon, misschien een keer een bui. Ja.
0: Johnny, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En doe rustig hè, vandaag.
1: Dat ga ik zeker doen.

Sunny, en dit is het origineel van Bobby Happ. Ja, daar hebben heel veel mensen die plaat ook aangeraakt. En ja, best wel lekker gedaan ook, hè. Boney M, Frank Sinatra, ja, Stevie Wonder zelfs. Maar dit is hem. The Godfather of Sunny. Het is bijna 10:00.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
7: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 8 kilometer. Met een kwartier vertraging komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht daar. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elden en knooppunt Velperbroek. 7 minuten vertraging door werkzaamheden daar. De weg is ook dicht. Je wordt ter plekke omgeleid.
11: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
12: heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
13: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg
1: naar waar dan ook. Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Bel 0800.

0: Automobielspecialisten.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

geworden. We gaan het hebben over de vakantie. Want ja, die zit er aan te komen. Of je bent er dik in bezig. En misschien nog plannen aan het maken waar naartoe te gaan. En hoe ga je op vakantie? Op gld.nl artikel over kindvrije campings. Die zijn steeds populairder. En ook gewoon het kamperen zit weer in de lift. Ja. Maar als je het jezelf eventjes vraagt en in de spiegel kijkt, hoe ga jij dan het liefst op vakantie? Ga je inderdaad graag naar de camping? Max is ook weer bezig, hè, met We Zijn Er Bijna. Daar trouwens steeds meer campers te zien. Dat is makkelijk. Je zet hem neer en je gaat weer weg. Dat kan ook een optie zijn, hè, om de camper te gebruiken om een dag of drie ergens te zijn en dan weer door te rijden. Maar je kunt misschien ook helemaal verknocht zijn aan wat luxe hotels. 4 of 5 sterren, aanbieding zoeken en even nergens jezelf druk om maken. Behalve hoe laat je ontbijt. Kortom, hoe ga jij het liefst op vakantie? Op de camping, in een leuk hotel, bed and breakfast of een soort combi daarvan? Laat me weten. Je kunt bellen 0800-345-0345 of mailen rob@gld.nl. En appen kan natuurlijk ook, hè. 06-22-22-13-42. Hoe ziet jouw vakantie er het mooiste uit als je het hebt over het verblijf? En de manier van overnachten. Op de camping, in de camper, een leuk hotelletje, bed and breakfast. Laat maar weten.

0: Olita, Olita Adams and the Window of Hope. Ja, vandaag gaan we het hebben over hoe jij op vakantie gaat. Ga je kamperen, zoek je een hotelletje op, een bed and breakfast. Noem het maar op. Wat is jouw favoriete manier van eigenlijk ontspannen op vakantie? 3,7 miljoen Nederlanders die kiezen voor een kampeervakantie. En 65% van die kampeerders blijft in eigen land. De rest gaat naar het buitenland. Maar dat is niet de allerpopulairste manier van op vakantie gaan. Dat is toch gewoon een huisje of een bungalowtje huren op een terrein. En zo'n B&B kan ook heel graag in een leuke stad staan. Zeker de wat oudere Nederlanders zijn helemaal verknocht aan de stedentrip. Maar hoe is het met jou eigenlijk gesteld? Hoe ga jij het liefst op vakantie? Ga je ook kamperen? En misschien wel wat een beetje trendy wordt ook campings zonder kinderen, waar het wat rustiger is. Laat maar weten via de telefoon, kan dat 0800-345-0345. Maar je kunt ook gewoon mailen op het gld.nl. App kan natuurlijk ook 06-22-22-13-42. En waar komen we dan uit? Nou, zegt Jaap, vroeger gingen wij met de caravan lekker de campings af. Toen was ik een stuk jonger en kon ik dat aan. Nu ga ik graag naar een hotelletje voor een paar dagen lekker in de stad zijn en me niet te veel druk maken over hoe ik me nou moet transporteren. Nee, dat doe ik niet meer. Nee. Max die zegt, ik heb liever geen luidruchtige buren op de camping. Dus ook, geen ouders eigenlijk. Maar die kunnen ook best wel luidruchtig zijn. Ja, klopt. Kinderloze campings. Ik had ze graag gewild in mijn tijd toen mijn kinderen net het huis uit waren, zegt Anita. Maar ja, dat is nou verleden tijd. Nu ga ik gewoon lekker naar een bed and breakfast. Ik hoef dan niet echt contact met de beheerders van die B&B. Dat laat ik ook altijd weten. Ik vind het leuk om ze even te zien en een kleine rondleiding te krijgen. Maar daarna wil ik lekker mijn eigen gang gaan. En dat mag ook. Dus ik vind de B&B echt een geweldige uitvinding. En je komt op plekken waarvan je denkt van, ik wist niet dat het hier zo leuk was. Want ze staan op alle plekken, de B&B's. Christa, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob. Ja. Nou, ik ga het liefst met een caravan in gym. Die heb ik georven. En dat is onze slaapkamer, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan ga ik het liefst naar Italië. En dan hoop ik dat de kinderen bij ons op de camping mogen logeren. Want die wonen in Italië.
0: Ah, maar die kinderen zijn al wat ouder dus. Het zijn geen kinderen waar je nog hand in spanning
1: zit. Nee, 10 en 4.
0: Dus voor jou een camping met zeker kinderen?
1: Ja, zeker. Ik wil wel wat leven om me heen hebben. Ja, dat. Mijn zwager die staat op een camping bij de boer. En is ook heel gezellig hoor, maar is toch wel een beetje stil.
0: Ja, dat moet jij niet hebben.
1: Nee.
0: En die caravan is groot genoeg voor jou ook?
1: Het is een heel kleintje. En daar hebben we dus een grote voortent voor laten zetten. Dus hij staat wel half vol met benches natuurlijk, want de honden die gaan ook mee.
0: Ja.
1: En dat is gewoon ideaal. In Italië leef je heel anders. Dan leef je buiten. Dus de caravan eigenlijk niet zo nodig. Dus het is echt onze slaapkamer.
0: Ja, dat is gewoon een slaapkamer. Daar staan de bedden in en de rest van het spul.
1: Ja, precies. En de rest doe je gewoon allemaal buiten.
0: En jij kunt ook gewoon echt jezelf maar neerleggen dat je wat langzamer leeft ook. Lekker van hot naar hertrek met de camping.
1: Om ons dode gemak, zo gaan we de voordeur dichttrekken en in de auto zitten, dan begint de vakantie al, hè?
0: Ja. Ga je nog een keer?
1: Ja, dit jaar denk ik niet. Want we hebben dus ook met de paardenvierdaagse gehad. Hebben we ook met de caravan gestaan. En ik heb jullie trouwens niet gezien, helaas.
0: Oh, nee.
1: Maar dat was ook fantastisch. En we hebben nog een keer een weekend met de ponies, dus dit jaar slaan we het buitenland even over.
0: Ja.
1: Maar volgend jaar dan gaan we toch wel weer even snuiven naar Italië.
0: Daarom. Warm genoeg hier ook, hè? Nu. Dus
1: ja,
0: je hoeft niet
1: precies.
0: Weg.
1: Ja.
0: Christa, dankjewel.
1: Jo.
0: En doe rustig vandaag.
1: Ja, zeker weten. Ja, joh.
0: Je kunt niet veel anders dan rustig aan doen. Even kijken. Bertie zegt, goedemorgen op. Toen de kinderen nog klein waren, gingen we ieder jaar naar een camping in het buitenland. Was altijd prachtig. Want geen omkijken naar de kinderen. Die vermaakten zich wel. En dus de ouders ook. Nu de kinderen het huis uit zijn, nemen mijn vrouw en ik vaak een hotelletje. Slapen en ontbijten, dat doen we daar. Want voor de rest zijn we de hele dag buiten bezienswaardigheden aan het bekijken. Heerlijk vind ik dat. De enige zorg die wij hebben is, waar gaan wij lunchen en waar gaan wij dineren? Ja, ik kan niet wachten op de volgende stedentrip. Ja, nou lekker hè. Hoi Rob, ik was met Hemelsvaartweek met de tent op de camping. Daar heb je wel snel aanspraak. Sneller dan in een hotel of een huisje. En ik had gedacht eens om een dektent te kopen voor op het autodak. Kijk, ja, nou dat is ook wel waar. De camping is natuurlijk wat losser, ook qua aanspraak, dat klopt. Hier zitten mijn broer en ik, zegt Gerard. En zijn, nou, forse staakerven ook. En ze moeten er niet aan denken om op zo'n bejaardencamping te zitten. Want ik vind het wel gezellig hoor, een beetje drukte. En blij dat er hier van alles rondloopt in de Harskamp. Dit is bijna een huisje, hè, dat vermomd is als een soort staakerven. Wel, gewoon lekker de caravan in en op het recreatiepark de Harskamp staan. Ook Cor zegt dat. Leon, ik ga in de winter en dan ga ik het liefst naar de Canarische eilanden. Vind ik heerlijk. Goedemorgen Rob, wij gaan komend weekend naar Friesland, zegt Betsy. Een heerlijke gastvrije en ook rustige camping aan het water. Mijn zoon helpt dan bij het opbouwen en ik ga een paar dagen later... Kroost komt ook een heerlijk weekje bij ons, maar toch ook weer apart. En dat doen we daar al 38 jaar. Caravannetje is zo onderhand net zo'n klein, tiny huisje. Zo lekker kneuterig. Heerlijk vind ik het. Nou, ik vind kinderen leuk hoor, op de camping, zegt Ria. Anders is het ook maar echt een dooie boel, dat wil je toch ook niet? Je wil een beetje reuring op vakantie? Ja, nee. Klopt, dat kan ook. Ja, zeker. En Leon die zegt, een B&B vind ik het leukste. Leukste manier om gewoon weg te gaan en mezelf even te laten genieten van wat geen werk heeft, heet. Heb jij nog mooie verhalen of mooie suggesties over waar jij en hoe jij op het vakantieterrein bent? Dan laat even weten. Via de telefoon kan dat 0800-345-0345. Appen kan 06-22-22-13-42. En bellen ook nog eens. Ja, mailen, appen, alles kan. Laat me weten hoe jij het liefst op vakantie gaat.

Juist, daar zijn we mee bezig. Go Radio Gelderland. En praten over hoe jij op vakantie gaat het liefst. Nou, zegt Thea, we hebben één keer ons huis geruild met andere mensen. Dat kostte dan helemaal niks. Ik heb genoten van de vakantie, maar ik had altijd wel het moeilijke gevoel. Wat gebeurt er in mijn eigen huis? Dus ja, het is een hele mooie optie. Maar de onrust bleef. Dus we hebben dat bij één keer gelaten. Maar het was wel goedkoop. En leuk ook. Dus wat dat betreft, niks op aan te merken. Ingrid zegt, eigen caravan, dat doen we graag. Vind ik schoner. Eigen spullen, privé sanitair. Hotels vind ik vaak niet zo schoon. Ja. Max zegt, een bed and breakfast. Heerlijk, toch? Hij heeft een mooie foto meegestuurd over een guesthouse. Dus, en volgens mij een Engeland. Als ik de stenen bekijk, even, moet ik heel snel scannen, is dat iets op het UK-gedeelte van Europa. Heerlijk, gewoon een camping met kinderen en al. Altijd gedaan, zegt Gerard, en nooit spijt van gehad. Ik heb altijd wel genoten van die camping met kinderen, want die kinderen houden elkaar bezig. Vergis je niet, hè, als je die kinderen gewoon onder elkaar zet, heb je er geen kind aan. Nee. Letterlijk. Wij huren altijd een huisje, zegt Simone. Waar dan ook, in binnen- en buitenland. Lekker huisje voor onszelf. Lekker je gang kunnen gaan. Vind ik heerlijk. Nu even niet. Ik heb een oude hond, maar dat komt wel weer. Vera, die zegt, wat mij betreft, de stedentrip ideaal. Echt, je komt binnen, je wordt welkom geheten door het hotel. Je hebt je bezienswaardigheden al uitgezocht. Een dag of 3, 4. En nergens druk over maken, behalve 's avonds eten, waar doen we dat? Nou, wat wil je nog meer? Ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Wat je nog meer wil, toch? Dan niet, ja. En André zegt, de camping. En voor mij wel kinderen, hoor. Ik heb daar niet zo last van, moet ik eerlijk zeggen. Hoewel ik ook wel mensen snap die daar echt veel last van kunnen hebben. Ik heb vrienden die zeggen van, kinderen op vakantie wil ik absoluut niet. Het is ook mijn tijd om even op adem te komen. Eigenhuisruil.nl, als je wil ruilen met huizen. Camping zonder kinderen, nou, kijk eens even op gld.nl. Daar één voorbeeld, met happy people. We gaan zo meteen spelen. Boost.

0: iemand tegenkwam.
1: Ramse Shafi is stil in Amsterdam. Nou ja, deze weken niet, hè. World Pride daar. Dus genoeg te doen, genoeg te vieren. En genoeg actie te voeren ook nog, ja.
2: Een spelletje. Voor bij de koffie.
1: Maar het wel een prachtige beschrijving van het nachtelijke leven. Nou ja, het is vannacht gewoon 3, 24 graden. Dus je kunt ook gewoon 's nachts gaan leven en dan overdag proberen te slapen. Wordt moeilijk, maar ja, dan heb je de nacht met z'n allen. Ook lekker. En misschien heb je dan wel 3 prijsjes in de tas zitten. Want die kun je gaan verdienen nu met het spel voor bij de koffie. 3 vragen, 3 antwoorden. En aan ieder goed antwoord is een prijs gekoppeld. De eerste vraag die brengt ons bij de dag vandaag, 29 juli. Maar dan in 1981, groot feest in Engeland. Want de kroonprins ging nou eens eindelijk trouwen. Ja, daar had hij best lang mee gewacht voor een kroonprins. Hij was al in de 30, ja. Maar zijn bruid was 20 en was prinses van het volk. Met wie trouwde prins toen nog Charles? Op deze dag, in 1981... zou er dan 45 jaar getrouwd zijn, waren ze niet gescheiden. En zijn eerste vrouw is ook jammerlijk overleden. Maar in heel veel harten van de Engelsen blijven staan. Maar toen was het sprookje compleet. Op deze dag in 1981, prins Charles gaf zijn ja-woord aan wie? Als je dat denkt te weten, dan ga je de komende 2 platen je antwoord hier naartoe sturen via de app 06-22-22-1342 of even mailen rob@gld.nl. Met wie trouwde nu koning Charles III, toen prins Charles, op deze dag in 1981? Ga je gang. 2 platen lang. En dit is de eerste, Marvin Gaye.

0: Een spelletje. Voor bij de koffie.
1: Ja, Lady Love, daar gaat de vraag ook over, hoor. Want we gaan terug naar 1981 in ons koffiespel voor de eerste vraag. En die eerste vraag die brengt ons bij een ongelooflijk grote gebeurtenis in Engeland daar. In 1981 ging prins Charles trouwen. Eindelijk, zei ze daar. Want hij was al in de 30. Nou, dat was toen heel oud, hè. Ja, nu helemaal niet meer. En nu is trouwen wel weer een beetje hip. Maar dat doe je best ook later. Ja, hij trouwde. Ja, met eigenlijk de grote liefde van het Engelse volk. Want ze is overleden, maar ze is nog steeds in alle harten goed aanwezig. Adrie, over wie heb ik het? Welke, ja, prinses toen nog niet, maar welke vrouw?
2: Over Diana Spencer.
1: Juist. Wat weet jij nog over Diana Spencer?
2: Wat ik daarvan weet? Nou ja, ik heb eigenlijk alles wel een beetje gevolgd in de media.
1: Ja.
2: Wat er toen destijds over haar geschreven werd en wat je allemaal kon volgen op televisie.
1: Ja, dat verlegen meisje dat in de kinderopvang werkt of zo, hè? En toen, ja. Twee kinderen.
2: En eigenlijk in een heel verkeerd huwelijk zat.
1: Ja, dat zag de hele wereld. Dat was ook zo gek, hè? Dat is dan ook, als je toch in de openbaarheid leeft, dan ziet ook iedereen dat het af en toe misschien helemaal raar is en niet klopt. En dan krijg
2: je. Ik weet niet of je dan een keuze hebt.
1: Nee.
2: Als je daarin gezogen wordt.
1: Nee, ik denk dat ze misschien na 2 maanden al dacht van dit is het niet. En dat het heeft 16 jaar geduurd voor ze zijn officieel nog gescheiden, hè, voordat ze overleed.
2: Jammer, hoor.
1: Ja, dat is toch gek, ja, hoe dat weer. En wij vreten het ook als boerenkolen, al die roddels, dat is ook het gekke.
2: Dat klopt. Maar weet je, in de media en op televisie zie je het ook, hè?
1: Ja.
2: Dan kan je het wel uitzetten.
1: Nee.
2: Nou. Maar het komt gewoon voorbij.
1: Ja, maar tegenwoordig kunnen we het zelf opzoeken op van alle Insta en sociale kanalen. En dan doen we het toch. Het is een gekkigheid.
2: Ja, beperkt.
1: Ja, ik ook beperkt.
2: Ja, wat weet je, als ik al die jeugd vertegenwoordig. Ja, dat klinkt heel oud.
1: Ja.
2: Dan denk ik van, joh, ga je tijd nuttiger besteden?
1: Ja, nou, ik denk dat ook, maar dat durf ik niet meer te zeggen, weet je. Vroeger deden wij niet.
2: Ja,
1: weet je
2: vroeger
1: wel.
2: Was alles beter. Vroeger was het anders.
1: Krijg je weer boemen naar je hoofd, terwijl je het helemaal niet bent. Ja. Of fossiel, weet ik veel wat. Dus het is gezellig, zo, die generatie kloven. We gaan even verder met ons spel, Adrie. Wij gaan naar de muziek toe. Nummer 1, rond zeg maar een jaar of 20 geleden in Europa. Mas Kanada van de Black Eyed Peas met een van de andere zangers, de originele zanger. Was dat Sergio Mendes of Sergio Flores?
2: Dat weet ik niet. Ik denk B.
1: B? Flores?
2: Ja.
1: Nee, dat was Sergio Mendes.
2: Dat is een flauw idee.
1: Nee. En dan nog even onze Gelderse vraag. Ook altijd leuk. We hebben het vanochtend een beetje over kamperen, of op vakantie gaan. Wat is eigenlijk de provincie met de meeste campings? Zijn wij dat, Gelderland of Brabant, Noord-Brabant?
2: Ik denk Gelderland.
1: Helemaal oké.
2: Ja, maar Gelderland is veel groter.
1: Ja, nou nee, niet qua oppervlakte is voor mijn Brabant. Nee, dat zal elkaar niet zoveel maken. Maar Gelderland heeft gewoon echt 20% van de Nederlandse campings op het grondgebied staan. En Brabant en Zeeland samen hebben ook nog eens 30%. Dus, en dan heb je al de helft van de campings. Dus, mooie provincie, hè? Dus iedereen komt graag. Veluwe is ongelooflijk populair. Ben jij een kampeerder?
2: Nee, absoluut niet.
1: Hoe doe jij?
2: Ik hou van luxe.
1: Ja, en dan ga je gewoon lekker naar een hotel.
2: Ja, ik laat alles lekker aanleunen.
1: Ja.
2: En weet je, daar werk ik wel hard voor, hè?
1: Nou ja, daarom, ik zou zeggen, shake hands ook. Ik vind het ook wel lekker om, ja, dan die paar dagen, meestal is het een week of zo, even niks om handen te hebben wat dat betreft.
2: Ja, en dan heb je vakantie.
1: Ja. Moet je nog of ben je al geweest?
2: Ik ben afgelopen maandag weer terug van vakantie.
1: Waar ging het naartoe?
2: Nou, wij hebben een ziek huisdier, dus wij zijn 3 weken thuis geweest.
1: Aha, dus gewoon thuis. En is het huisdier wel een beetje weer op poten?
2: Nee, dat gaat ons verlaten.
1: Aha,
2: Goed, weet je, het is wat het is. Ja. Maar ik heb 3 weken zon gehad, dus mij hoor je niet
1: klagen. Nee, daarom. Nee, ja, en je krijgt nog een weekje zon, hoor. Dus,
2: precies.
1: Wat dat betreft, Adrie, ga genieten, zou ik zeggen, van de thuisvakantie.
2: Ja? Doe zeker.
1: En dat Riviera Life, dat krijgen we hier voor niks. Dan moet je vroeger gewoon naar Zuid-Spanje, Zuid-Frankrijk,

Riviera Life. Ja, dat is een beetje een zorgeloos leven met gewoon goede hotelzorg achter je rug en een zwembad voor de neus. We hadden het trouwens wel over de nummer 1 en onze muziekvraag van 20 jaar geleden. Mascanada, maar dan van Sergio Mendes met de Black Eyed Peas. Eigenlijk andersom.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
7: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel.
11: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
12: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bisliep Revuibis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeprevuibis.com.
13: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
21: De koffie.

Each and everyone, everything but the girl. Om 11:11 hier op Radio Gelderland voel je dat de dag echt warm gaat worden. De hitte, ja, die sluipt zo'n beetje binnen. Ja, je kunt van allerlei airco en van allerlei ventilator aan hebben staan, maar het is geen tegenhouden aan, hè? Nee. Zet lekker de radio aan.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

met magic. En de liefde, ja, die kan ook magisch zijn. Maar dat moet je wel eerst vinden. En een van die programma's die daarop inspeelt is toch weer de zomerhit B&B Vol Liefde. 1,2 miljoen mensen zien alle.

45 jaar bestaan ze en dat vieren ze gewoon met een anniversary tour. Want ze zijn nog steeds populair in Engeland en ook in Japan. Daar hebben ze altijd gewoon heel erg goed gescoord. En nog steeds. Dus zie je Shack Attack. Dan weet je ook dat ze gewoon nog in de originele opstelling draaien met z'n allen. Dat is ook mooi dat je zo lang meegaat. Net als de Rolling Stones. Die hebben wel een backup band tegenwoordig. Maar ze staan er ook nog. We hebben de 30 gepasseerd, het is 4 minuten voor 11:30. En Voorst zegt op dit moment 30,6 graden. En Wenen-Wiesel ook al 30,5 graden. Ligt al een beetje bij elkaar, maar ja, 30 graden nu al gepasseerd. Dus we gaan op naar de 5,36. Ja. En wil je nog onderweg in de provincie? Zal ik gelijk even kijken hoe het staat op de Gelderse wegen. Nou, dat staat er redelijk goed eigenlijk. Twee meldingen, de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewek en Renkum. Daar 9 kilometer lang. Langzaam rijden, stilstaan, 20 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden. Rechterrijstrook is daar dicht. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en knooppunt Velperbroek 6 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. Weg is daar dicht, maar je wordt ter plekke omgeleid. Maroon 5. This Love.

de tevredenheid van het gewone leven. Zongen, dat doen maar, Nanny Vrienden. Leven met een 7. 11:08 geworden. De zomerplaat komt eraan. Ja, we hebben een beetje zomer. En waarom niet gewoon die zomer vieren met een muziekje wat jou doet denken aan de zomer van 2026. Dat kan een hit zijn uit buurlanden of vakantielanden waar je bent geweest. Maar dat kan ook gewoon een plaat zijn die je hebt omarmd vanwege deze zomer. Dat is deze een beetje van Marco. Die zegt, je had het vanochtend over leven in de nacht, dat doe ik deze zomer de hele tijd al. Met het WK voetbal had ik echt nog iets om naar uit te kijken. Maar voor de rest, ik kom heel moeilijk in slaap met die hitte. Ik heb moeilijke longen en dan wordt het voor mij 's nachts leven.

George Benson en Gimme the Night. Het is de zomerplaat van Marco. Want hij komt niet in slaap deze zomer door de hitte. Dus dan moet hij s'nachts maar gaan leven. En rijdt wat rondjes, kijkt wat televisie. En wacht tot de ochtend weer wat verkoeling brengt. Zodat hij een paar uur kan slapen. Lot van veel mensen met deze dagen. Maar het gaat allemaal voorbij. Hè. Daarom. Het is zoveel mogelijk maar de rust houden en genieten van wat komt.

0: Matthew en Son hier op Radio Gelderland. 7 voor 12 geworden. De middag komt eraan en de middag begint met 30 plus graden.
1: Ja hoor.
0: Ja.
1: En het is nog niet klaar, zeg maar.
0: Nee.
1: In de loop van de middag wordt het nog warmer.
0: Blijven, maar het is warm, het wordt warm.
1: Ja joh.
0: Warm,
1: ja. Ik ga het over andere dingen hebben, ja? Niet over de warmte. Ja. Nou, ik heb nog wel eens een fantasie dat als ik straks met pensioen ga, dat ben ik van plan, dan wil ik leren schilderen.
0: Oh, ja, ja.
1: Dat heb ik nooit in mijn leven gedaan eigenlijk. En dan kan ik fantaseren over dat ik ineens heel erg goed word.
0: Ja, en is het dan, zeg maar, figuratief? Dus,
1: geen idee, want ik weet nu nog niet waar mijn talent ligt. Maar daar kan ik dan over, misschien ook wel lekker klodderen gewoon. Ja. En dan, wat ik zeg, dan kan ik daarover fantaseren dat ik daar heel goed in word. En dat ik ooit een keer in een museum hang.
0: Ja, ja.
1: Dat kan. Ja.
0: Ja,
1: voor mij niet, maar voor al die mensen die...
0: Dus het is ook voor jou toch, als je een beetje...
1: Vrije tijdskunst maken, want dat noemen ze zo... Is er een mogelijkheid om hier in Arnhem in het museum te hangen.
0: Oh.
1: Ja, dan moet je, en het maakt niet uit wat je maakt. Als het maar iets zegt over jou, er een verhaal in zit... al plak je lucifers aan elkaar.
0: Ja, nee, het is de uitleg ook vaak.
1: Ja.
0: Dit is het museum, hè, maar die verkopen niet. Maar zijn er ook galeries die dat doen?
1: Ik heb werkelijk geen idee.
0: Dat lijkt me helemaal leuk, dat je gewoon mensen uitnodigt. Maak maar iets, ik hang het aan de muur, doe een prijskaartje bij.
1: Precies,
0: en
1: ik kijk wel of het verkoopt.
0: Ja.
1: Ik vind het leuk, want dat museum heeft het vorig jaar ook gedaan. Het was waanzinnig succesvol. En ze doen het nu nog een keertje met een ander thema. Nou, daar ga ik straks uitgebreid over praten.
0: En meeschilderen ook dan?
1: Ja, ik ga dat zeker doen. Als ik ik kan nou helemaal niks.
0: Ah.
1: Ik kan nog geen kwast vasthouden. Maar ik denk dat ik ooit goed word.
0: En een boek schrijven.
1: En een boek
0: en
1: schrijven.
0: En een cd maken.
1: En piano spelen.
0: En, oh ja.
1: En zingen.
0: Ja, allemaal in 3 minuten, hè? Och, we hebben allemaal dezelfde dromen.
1: Ja.
0: En dan lukt het weer niet na 6 weken.
1: We vinden helemaal niks aan.
0: Natuurlijk niet. Blijven dromen, dat is het belangrijkste, denk ik. En gewoon lekker rustig.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com.

0: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: 3, 2, 1. Final Sale Week in Design Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Design Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
0: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Martijn. Aan wegwerkzaamheden veroorzaken files op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat op dit moment 9 kilometer met 19 minuten oponthoud. En een korte file op de pleiroute, de A325, ook daar wordt aan de weg gewerkt, richting knooppunt Velperbroek tussen Elde en dat knooppunt moet je 4 minuten extra rekenen.
5: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
6: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
7: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Tot drie. Met Irene ten Voorde.

De Bengals en Manic Monday. 1 tot 3 op Radio Gelderland. Hallo, het is zo'n dag waarvan je denkt, zal ik vandaag gewoon eens een siesta houden? Dat dat echt heel lekker is als het een graadje of 35 wordt. Dat snappen ze in Zuid-Europa maar al te goed. En ik zou het hier ook toejuichen. Niet te lang, hebben we onlangs geleerd. Een minuutje of 20 maximaal. Koel watertje ernaast. De radio aan ter lering en de vermaak. Niks meer aan doen. Ik neem je vandaag mee de camping op. Mee naar een museum met misschien wel jouw kunst aan de muur. Mee op vakantie met de vraag, wat gaat er allemaal in de koffer? En mee naar de wonderenwereld van die kleine zakjes die je vindt in schoenendozen bij elektronica, medicijnen. En dat er wel op staat, gooi maar weg. Maar dat je dat eigenlijk helemaal niet...

0: Let's go. Het liedje van het WK voetbal. En dat, gaat nog zo'n beetje door. Na het WK voetbal. Shakira en Burna Boy en Die Die. 18 over 12. Rob is hier met een greep uit het Gelders nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Bij de brand afgelopen nacht in een zorginstelling voor jongeren in Beekberg is een minderjarige bewoner zwaar gewond geraakt. Meldt de politie. Die zegt ook dat de brand mogelijk is aangestoken. Er is een minderjarige bewoner aangehouden en die zal vandaag worden gehoord. Vanwege de brand moesten 20 jongeren en begeleiders het gebouw uit. Dat is door het vuur volledig verwoest. Een naastgelegen zomerkamp met zo'n 100 kinderen moest ook worden ontruimd. Die kinderen zijn opgevangen in Buslo. Ze kunnen niet meer terug naar het kamp en worden vandaag door hun ouders opgehaald. Deze omwonende is erg geschrokken van de gevolgen van de brand.
2: Ik vind het echt erg, ik vind het zo erg. Want er waren zomers zoveel kinderen hier altijd, ook op vakantie en zo, met al die tenten daarachter en zo. Ja,
3: zomerkamp zit erachter.
2: Ja, dat is toch jammer. Dat is hartstikke zonde. Gosje, man. Nou, dat heeft aardig gefikt. Maar ik ben blij dat ze het zo hebben gehouden, dat bos er niet. Want voor hetzelfde geld, hè, is het bos er ook bij, hè. Dat alles in het bos ook...
3: Zeker met deze droogte.
2: Oh, dat is erg. Verschrikkelijk.
0: Nou, geschrokken inderdaad, dus ja. Deze mevrouw, ja.
1: In de omgeving van die brand zijn ook nog deeltjes neergekomen en er wordt daar nog onderzocht of daar ook asbest in zit. Inwoners van Gelderland met een elektrische auto die kunnen vergoeding krijgen als ze hun auto buiten de drukke uren opladen. Moet ervoor zorgen dat het stroomnet beter wordt benut. Er is een proef gestart met 12.000 publieke laadpalen. Wie zijn auto daarop aansluit, kan er via een app voor kiezen om slim te laden. Je geeft dan aan wanneer je de auto weer nodig hebt en dan wordt het laden zoveel mogelijk ingepland op een tijdstip dat het niet zo druk is op het stroomnet. En mensen die dat doen, die krijgen een korting van gemiddeld 10% op de kosten van die laadsessie.
0: Ik vind het slim, hoor.
1: Ja, nou ja, dat is het ook, slim laden.
0: Ja.
1: In Arnhem is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Ruim 300 mensen kwamen daarvoor bijeen bij het gemeentehuis. Er lichten daar onder meer bloemen. Onder hen veel Arnhemmers, maar ook vertegenwoordigers van de zogenoemde queer gemeenschap uit Ede, Zutphen en de Achterhoek. Verschillende deelnemers die zeiden te ervaren dat ze nog lang niet volledig geaccepteerd worden, ook niet in Arnhem.
4: Ik hou, als ik in Arnhem, als ik uit ben geweest, hou ik er wel rekening mee. Als ik naar huis loop, dat ik toch onbewust toch een beetje om me heen kijk van wat loopt er eventueel met me mee of wat loopt er aan de andere kant van de straat en houdt me in de gaten.
1: Die herdenking in Arnhem was georganiseerd door COC Midden-Gelderland, de Dolomina's en ook de gemeente. Verschillende gebouwen, fonteinen en andere plekken in de stad werden verlicht in de kleuren van de regenboog. En ook hingen op meerdere plekken regenboogvlaggen halfstok als teken van solidariteit.
0: Dankjewel, Rob. Tot straks.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Ik vind cricket niet leuk, ik hou ervan. Dat vind ik zo'n mooi zinnetje in Dreadlock Holiday van 10cc. Zometeen Kirsten van Museum Arnhem met haar uitnodiging aan alle amateurkunstenaars in Nederland om hun kunst te laten zien en daarmee misschien een plekje in een heuse museumzaal te winnen. Jouw kunst dus in een echt museum. Superleuk, hoe je het voor elkaar krijgt, nou dat hoor je zo.

Lou Harris en You Never Can Tell, c'est la vie. Bijna 10 minuten over 12:30 is het. Ik denk dat Kirsten van Museum Arnhem heel druk bezig is in allerlei mooie kunstwerkjes, amateurkunstwerkjes uit te zoeken. Ze neemt de telefoon nog niet op, maar ik ga het zo weer proberen.

0: slimme jongens, die Martin Garrix en Ed Sheeran. Ze maakten samen deze hit, Repeat It. Stel, je maakt al tijden schilderijen, beeldhouwwerken, houtwerk. Je knutselt de prachtigste kunstwerkjes. En je hoort regelmatig om je heen. Jou zouden ze nou eens in het museum moeten hangen. Nou, dat kan. Museum Arnhem is weer op zoek. Vorig jaar deden ze dat ook naar amateurkunstenaars die dat echt leuk zouden vinden. Hun werk tentoongesteld in een heuse museumzaal. Kirsten Doornbos is van Museum Arnhem. Daar gaat het allemaal gebeuren. Goedemiddag.
1: Hoi.
0: Wat ik wel leuk vind, want ik zeg amateurkunstenaars, zo noemen jullie het niet. Jullie noemen het vrije tijdskunstenaars. En dat vind ik eigenlijk veel leuker.
1: Ja, wij zelf ook. En zeker ook omdat het, nou ja, het gaat ook echt over mensen die, nou ja, dat naam zegt al, in hun vrije tijd werk maken. Dus het is zeker niet van een amateuristisch niveau. En dat vonden wij echt wel een belangrijk verschil ook. Ja, er zit echt heel veel energie, maar ook kwaliteit vaak in het werk wat mensen in hun vrije tijd maken. En dat wilden we wel echt benadrukken.
0: Ja, nou loopt de oproep voor dit jaar al even. Wat hebben jullie binnengekregen al?
1: Heel uiteenlopende dingen. Eigenlijk net als met de eerste tentoonstelling hebben we ook echt meer dan 1000 reacties mogen ontvangen. Dat was best wel overweldigend en er zat echt van alles tussen. Dus nou, natuurlijk schilderijen en tekeningen, misschien een van de eerste dingen waar je aan denkt. Maar ook houtsneders, mensen die met heel aparte materialen werkten. Bijvoorbeeld een soort sculptuur gemaakt met ritsen. Maar ja, er zat echt van alles en nog wat tussen. Dus dat heeft ons echt heel positief verrast. En dat is dit keer dus eigenlijk ook weer zo.
0: Ja, ja, van alles en nog wat. Ja, jij zit niet in de jury, denk ik, hè?
1: Nee, ik moet zeggen, ik en soms dan denk ik van, oeh, had weer leuk geleken. Aan de andere kant heb ik het ook met de jury te doen, want het is echt super moeilijk, ja, om dus een selectie te maken uit, ja, al die heel bijzondere inzendingen die binnenkomen en ook met alle verhalen die mensen daarover vertellen. Dat raakt echt heel erg. Dus wat dat aangaat, ben ik blij dat ik die keuze niet hoef te maken.
0: Ja, want het verhaal achter zo'n kunstwerk is ook belangrijk, hè?
1: Zeker weten. En dat geldt natuurlijk eigenlijk altijd voor, hè, als je in een museum bent, dan is het ook fijn om iets meer te weten over, nou, waar kijk ik nu precies naar, of welk verhaal heeft die maker willen vertellen met het werk. En dat geldt ook voor de merken eigenlijk die in maak te zien zijn. Dus dat zijn vaak heel persoonlijke verhalen. Bijvoorbeeld over een, nou ja, het kan iets heel positiefs zijn, van ik ben ouder geworden, dat heeft me zo geraakt en geïnspireerd, ik heb daar een werk over gemaakt. Maar ook meer verdrietig, mensen die met, nou, bijvoorbeeld een psychische ziekte te kampen hebben, of meer fysiek, die chronisch ziek zijn, of die op wat voor manier dan ook nou, een heel heftige gebeurtenis in hun leven meegemaakt en daar een werk over hebben gemaakt. Het zijn heel persoonlijke verhalen, ja, die worden gedeeld. Ja. En dat is wel echt heel bijzonder als je daar meer over weet, als je naar zo'n werk kijkt.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat is bij, zeg maar, tussen aanhalingstekens, echte kunstenaars ook zo, maar in dit geval ook. Wanneer maak je nou kans op een plekje in zo'n museumzaal?
1: Nou, door heel simpel je aan te melden via onze website. Er zijn niet heel veel criteria. We hebben een paar dingen. Kijk, we hebben wat dat betreft ook beperkte ruimte. Dus een sculptuur van 10 bij 6 meter, dat gaat helaas niet passen. Mm-hmm. Maar nou, we hebben een aantal meer wat saai criteria. Zoals, nou, hoe groot is het? En wat voor dat we niet een soort sculptuur, een terrarium met slangen of zo in museum halen. Dat kan helaas niet. Maar het gaat eigenlijk vooral om welk verhaal wil je vertellen met hetgeen wat je maakt. En we hebben daar verder niet heel veel ideeën van het moet dit zijn, het moet dat zijn. Ik vind het juist heel bijzonder, wat ik al zei, die verrassing van de werken die we binnenkrijgen, ook met, nou, materialen waar we zelf misschien helemaal niet aan denken, maar ook, ja, de verhalen die vrije tijdsmakers willen vertellen, dat is iets wat voor ons heel erg belangrijk is.
0: Ja, en het is niet zo dat je per se heel goed moet zijn, bijvoorbeeld. Je moet uniek zijn. Dat is eigenlijk meer het verhaal.
1: Ja, en ik denk dat dat vooral, wat ik zei, dat maakproces en wat wil je vertellen met jouw werk, dat voor ons het allerbelangrijkste is. En het thema dit jaar is kleur bekennen. Dus dat is dan een thema waar we een beetje op selecteren natuurlijk. Dus dat kan heel letterlijk gaan over, nou, wat betekent kleur voor jou in jouw werk? Maar ook, wie ben jij als kunstenaar en wat wil jij delen? Dus ook op die manier kun je kleur bekennen en interpreteren. En dan is het, dan heb je ook de ruimte en de aanmelding om daar iets meer toelichting op te geven, hoe jij je verhoudt op dat thema.
0: Stel, ik zit te luisteren nu en ik denk, ja, dat wil ik wel. Wat moet ik dan doen?
1: Nou, dan hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, stuur alsjeblieft je werk in. En dat kan via museumarnhem.nl/maak. En daar vind je eigenlijk alle informatie en ook het inschrijfformulier. Daarin vragen wat, wie jij bent, wat je maakt. Je kunt een foto van één werk kun je insturen. En dan kun je dat voor 16 augustus doen. En dan zal de jury zich daarna over de selectie buigen. Dus dan Ja. En als je iedereen maakt gelijke kans.
0: Ja, precies. En als je het dan wordt, dus voor 16 augustus eventjes laten zien en en vertellen wat je maakt en waarom. En dan vanaf 6 november, dan hang je er misschien.
1: Wie weet inderdaad. Ja, het is echt wat dat betreft, echt iedereen maakt kans. Dus bij deze, mocht je twijfelen, meld je alsjeblieft aan en doe het gewoon, want het is hartstikke leuk. En iedereen is welkom, dus schroom niet.
0: Goed zo. Dat is heel uitnodigend. Dankjewel, Kirsten, voor je verhaal.
1: Dankjewel. Bye. Dank.

0: Muziek van de Corrs op Radio Gelderland. Radio heet het. We gaan naar Johnny van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, het zijn mooie dagen voor weermensen.
1: Nou, het is flink warm. Het is volop zonnig, dus het is wat aan de saaie kant voor weermensen. Maar het is wel lekker weer als je hiervan houdt. Ja,
0: ja zeker. Nou, neem ons eens mee in deze middag, avond, nacht.
1: Ja, het is nu 31 graden. Er komt de komende uren nog iets bij. Dus ja, maxima tussen 33 en 35 in Gelderland. Weinig wind, volop zon. Is echt wel warm. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Ik denk halverwege de avond om een uur of 9 is het nog een graad of 28. Dus ja, eigenlijk is het dan weer lekker buiten. En in de nacht koelt het af tot een graad of 19. In de stedelijke gebieden blijft het zelfs boven de 20. Dus echt wel een warme nacht.
0: Plaknachtje.
1: Ja, plaknachtje. En morgenochtend is het nog zonnig. En de loop van de dag verschijnt er wat meer bewolking. En misschien komt het tot een bui. Het is zo dat er vanuit de Ardennen over Limburg een paar buien gaan trekken in de loop van morgenmiddag. En misschien doen die nog net Gelderland aan. Het kan ook zijn dat ze juist over Duitsland trekken en dus ten oosten langs trekken. Dus even afwachten morgen. Door die bewolking wat minder heet dan van vandaag, maar nog steeds wel 30 graden. Ook op vrijdag is er kans op een lokale onweersbui, dan een graad of 26. En het weekend weer droog en zonnig, met ook ongeveer 26 graden.
0: Ja, dat zijn wat aangenamere temperaturen. En dan gaan we toch maandag weer richting de 30, hè?
1: Klopt, ja. Maandag zit nog weer een warme dag in de verwachting. Met inderdaad grote kans dat we weer rond de 30 uitkomen. Het lijkt wel een korte periode te zijn, misschien dinsdag ook nog. Maar in de loop van volgende week gaan we dan weer terug naar 4, 25. Dus dan hebben we weer vrij normaal temperatuur.
0: Goed zo.
1: En
0: die droogte, hoe zit het daarmee?
1: Nou ja, dus misschien vrijdag een lokale bui. En dan inderdaad volgende week ook wel weer wat buienkansjes. Maar echt nat weer zit er voorlopig niet in. Dus de hoofdmoot is er gewoon droog en zonnig. Ja.
0: Oké, dankjewel Johnny. We zijn erbij. Bye.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
5: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
4: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal 1,5 jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan 1,5 jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Met hartelijke dank, Martijn. Ik meld 2 files, allebei hebben ze te maken met wegwerkzaamheden. De ene staat op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Rinkum. 9 kilometer, 20 minuten. En op de pleiroute de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek staat file tussen Elden en dat knooppunt. 9 minuten extra reistijd daar. Straks spelen we weer een spelletje in tot 3.
9: 3, 2, 1... Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
5: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
10: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Schrik je wel een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleep Reverbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
0: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
16: Ik zie kleurrijke streken.
17: Ik zie mensen van alle tijden.
18: Ik zie deze stijl wel zitten.
19: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
20: Centraal Museum Utrecht.
21: Laat meer zien.
22: Met Irene ten Voorde.

Van het debuutalbum van Donna Summer, Lady of the Night. En dat album heet ook zo. 12:01 is het. Ja, kinderen op de camping. Rob had het er vanochtend al over in zijn show. Ik heb hele lieve kleinkindjes. En als die gillen vind ik dat eigenlijk helemaal niet zo erg. Maar aankomend weekend sta ik op een camping zonder. En dat vind ik

ook heel fijn. De camping waar ik je straks mee naartoe neem, daar stikt het van de kids. En die wilden wel even vertellen over hoe leuk het is, ook zonder schermpje. Maar eerst gaan we zo meteen spelen. Het Ik ga op vakantie en ik neem meespel om die immens populaire hamamdoek.

0: van U2. En als je nou denkt, wat zingt die Bono nou toch? Het is Spaans. Hij zingt La Calle de los Sueños, de straat van de dromen.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de handdoeken?
1: En ik neem mee.
0: Ja, we doen hem weer, tot drie zomerspel. We gaan op vakantie en we nemen mee en we spelen het gewoon ter vermaak. En om jou een kans te geven zo'n fantastische hammamdoek te bemachtigen. Hij is exclusief, hij is groot, hij is blauw, hij is mooi dun. Zodat hij makkelijk mee kan, hij is multifunctioneel. Je kunt er echt van alles mee. Je zou er schaduw mee kunnen maken op een hete dag. Het zweet mee van je voorhoofd kunnen afvegen. Omslaan met lekker niks eronder, heel cool. Je kunt erop gaan zitten, liggen onder de bomen in het gras. Nou ja, verzin het maar. Het spel is simpel en ook vandaag goed te doen. Ik laat een stukje van een liedje horen en ergens ontbreekt er iets. Iets dat mee kan in de koffer als je op een reis gaat. En mijn vraag aan jou is, wat gaat er mee? Maar hoor je nou net niet? Hij is niet moeilijk en daarom laat ik hem één keer horen. Let op allemaal, dit is de opgave.

Ja, goed te doen toch. Weet je het, wat hebben wij weggeplonst hier? Je hebt 2 plaatjes de tijd om je antwoord te whatsappen naar 0622221342. Maar mailen mag ook naar mij, irene@gld.nl. 2 plaatjes, succes!

0: Love is free, it must be love. Bijna 1:30.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de handdoeken?
1: En ik neem mee.
0: Wij gaan op vakantie en nemen mee. Ja, dat is de vraag deze zomer in Top 3. En vandaag hoorde je deze opgave. Yeah.

0: Ach, wat gaat er mee op vakantie verstopt achter een fijne duik in het zwembad? Ali, Janni, Wouter, Ineke, Gerard, Sandra, Caroline, Marianne, Jan, Ans, Leon, Marja, Ellen, Arnold, Jeanette, Roy, Bingo. Jullie hadden het allemaal goed. Ik ga eens even iemand bellen die het ook goed had. Kijken of de telefoon wordt opgenomen, dat zou leuk zijn. Hallo, hallo, hallo. Als het goed is, heb ik zo meteen Dorien aan de telefoon. Als ze opneemt, misschien dacht ze, weet je wat, ik zend mijn oplossing in. Bekijk het maar verder. Ik ga weer even wat anders doen. Hallo?
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hi, ik ben op zoek naar Dorien.
1: Dorien is net even in de stad toe, is net even een boodschap doen.
0: Ja, zie, dat dacht ik al. Dat is ook wat. Want ze heeft net antwoord gegeven op een quizvraag hier op Radio Gelderland. Ik dacht, ik bel haar eventjes, want ze heeft het goede antwoord. Maar nou is ze shoppen.
1: Ze heeft mij gezegd wat het antwoord was.
0: Heeft ze dat wel gedaan?
1: Ja, dat heeft ze wel gezegd.
0: Oh, maar dan heb je mazzel. Met wie spreek ik?
1: Met John, goedemiddag.
0: John, en ben jij bent van Dorien?
1: Ik ben de partner van Dorien. Ja,
0: wat leuk. Nou, en wat grappig, want hoe hebben jullie dat dan gedaan? Want zij was in de stad al?
1: Nee, ze zat bij de tv en ik zat ernaast eigenlijk. Dus, ja. En toen zei ze, ik moet even boodschappen doen.
0: Ik ben weg, neem jij het maar over.
1: En toen zei ze, als ze dan bellen, dat kan mijn zoon natuurlijk. Dus vandaar.
0: Oké. Nou, je hebt net de opgave nog een keertje gehoord. Jullie hebben samen bekokstoofd wat het goede antwoord is. Ik zou zeggen, voor de draad ermee, John.
1: Het goede antwoord is pot.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Ter controle.

0: Hij was goed te doen, hè?
1: Ja, toch, hij, was niet, moeilijk of zo. Nee, hij was precies. Goed te doen.
0: Maar goed, er zijn heel veel mensen die hebben meegedaan. En ik bel jullie toch. John, gefeliciteerd. Ja, Dorien eigenlijk gefeliciteerd. Want jullie hebben een hamamdoek gewonnen.
1: Ja, mooi. Daar zal ze heel blij mee zijn.
0: Ja, heeft Dorien ook al verteld aan jou wat ze ermee gaat doen?
1: Ja, lekker op het strand liggen en lekker zonnen. Dus dat komt mooi van pas.
0: Nou, hartstikke leuk. Heel leuk dat jullie hem hebben gewonnen. En hoe ziet jullie de zomer eruit deze keer?
1: Ja, we hebben nu vakantie, dus we kunnen erop uit. Dus,
0: heerlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Dus hij zal goed van pas komen en we zijn er ontzettend blij mee. Dus,
0: goed zo, goed zo. Is het een beetje te doen bij jullie binnen met dit weer?
1: Jawel, we hebben alles zoveel mogelijk dicht en dan valt de warmte wel mee.
0: Ja.
1: Ja, en buiten is het gewoon lekker. Ja, het wordt wel lekker warm. Dus. Maar laten we er lekker van genieten. Laten we er niet over klagen. Want als we dadelijk slecht weer hebben, dan zegt ook iedereen wel weer slecht weer.
0: Ja, zo is dat, John. Zo gaat dat. Zo gaat dat. Blijf even aan de lijn, John. Dan schrijf ik je jullie adres op. Het adres van jou en van Dorien. En dan komt die hamamdoek naar jullie toe. Heb ik nog één vraag. Want vind je het een leuk liedje van Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers? Zal ik het draaien of wil je liever Fleetwood Mac horen?
1: Ik vind het een heel leuk liedje, maar je mag het van mij draaien. Ja,
0: ja zullen we doen? Leuk. Gaan
1: ja,
0: we dat
1: doe
0: doen.
1: Maar.
0: Nou, zeker. Komt ie aan dan. Veel plezier hè, vanmiddag. En met de hamamdoek.
1: Dankjewel.
0: Dag John. En dag. En dag ook Dorien. Wellicht luistert ze wel mee. Wat zal ze blij zijn als ze thuis komt straks. Gewonnen. Ja, morgen weer een hè.

drankje begint. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het vark.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/app.

van de gang. Over Ladies Night. Het is er weer voor, hè, de barbecue. En nou is er eens onderzocht wat nou de goedkoopste manier is van barbecuen. Op houtskool of elektrisch? Het verschil is best groot. Elektrisch barbecuen is 76%, ja, ze hebben dat heel precies gemeten, goedkoper dan barbecuen op houtskool. Een barbecue-sessie op stroom kost €1,30. Eentje op houtskool, €5,40. En op gas, dat bestaat natuurlijk ook, kost het €1,04. Nou, voor een keertje maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Maar als je nou heel vaak barbecuet, dan is de keus voor elektrisch barbecuen wel een goedkope. Maar ja, die elektrische, het is toch anders. De smaak van een houtskoolvuurtje. Ik denk dat ik het zou missen. Ik had deze nog liggen. Fleetwood Mac. Voor de mensen die dachten, waarom draai je dat niet eigenlijk? Komt hij alsnog. Little Lies.

0: individu.
1: George Ezra over Budapest. 40 jaar geleden geweest, bedacht ik me net. Maar hij staat er nog een keer op mijn lijstje om te bezoeken. Want ik ben ontzettend benieuwd wat er inmiddels gebeurd is in die stad. En hoe het er nu uitziet en hoe ik dat nu ga ervaren. Ik vond het toen fantastisch daar. Ja, zo ver weg hoeft natuurlijk helemaal niet. Wel lekker naar buiten, de camping op. Nou las ik dat er steeds meer campings zijn die een kinderloze vakantie aanbieden. Ik snap dat wel een beetje. Ik vind het stiekem ook wel lekker rustig. Ook al ben ik natuurlijk dol op mijn kleinkindjes. Hoe dan ook, vandaag gaan we naar een camping met kinderen. En daar ging ik maar eens tussen zitten.
2: Kees, Jelle, Lucas, Roef.
1: En wat voor ijsjes hebben jullie?
3: Ik heb een van Boze ijsje.
4: Koffie-chocolade-ijsje.
1: Oh, dit is wel populair hier, het koffie-chocolade-ijsje. Ja. Op de camping in Oosterbeek. Jongens, vertel eens, wat doen jullie hier de hele dag?
3: Nou, gaan we vooral op de trampoline. Als het kan, meestal is hij is niet heel erg altijd vrij.
2: Ja, ook gewoon voetballen met elkaar, leuk met elkaar overpassen. In de tent wat doen, soms even op een scherm zitten. En voor de rest is het vooral buitenspelen eigenlijk.
1: Oh ja, dat scherm, dat is altijd wel een ding, hè? Kunnen jullie dat makkelijk laten liggen? Makkelijker dan thuis?
2: Ja, wel makkelijker dan thuis. Ja.
1: En hoe komt dat dan?
4: Omdat hier misschien ook iets meer dingen te doen zijn. Je kan hier ook zwemmen en dat kan ik thuis niet. En voetballen kan ik wel thuis. Maar er zijn hier best veel dingen die ik thuis niet kan doen.
1: Nou zijn jullie natuurlijk al sowieso met z'n vieren, hè? Leren jullie nou ook makkelijk andere kinderen kennen hier op de camping?
3: Ja.
1: Hoe werkt dat dan? Hoe doe je dat dan?
2: Vorig jaar dan ga je met elkaar op de trampoline en dan doe je dingen samen en dan word je vanzelf bevriend. En als je dan volgend jaar elkaar weer ziet, dan is het gewoon, dan ken je elkaar nog en dan ga je vaker met elkaar spelen.
1: Ja, zo gaat het dan. Nou, ik vind het altijd heel knap, want kinderen doen dat op de een of andere manier altijd heel makkelijk. Dus hoe doe je dat nou? Als je dan samen op die trampoline staat, zeg je dan hallo, ik ben die, wie ben jij? Hoe werkt dat?
4: Ja, ik weet het eigenlijk niet echt.
2: Je vraagt elkaars naam gewoon en dan vraag je of zullen we dit gaan doen? En als je dat dan een paar keer samen iets hebt gedaan, dan heb je uiteindelijk wel veel contact met elkaar.
1: Hé, wat zijn de plannen nog voor de komende tijd hier? Wat gaan jullie allemaal ondernemen?
2: Beetje hetzelfde wat je eigenlijk elke dag doet. Trampoline, zwemmen, voetballen. Beetje een soort ritme.

De baby's op Radio Gelderland. Every time I think of you. Nog een uurtje tot drie. En zometeen gaat het over handigheidjes. Dat doen we elke dag. En vandaag gaan we eens uitzoeken wat die zakjes nou zijn die je vindt in verpakkingen van nieuwe schoenen, apparatuur, medicijnen, kleding, leer. Ze zitten op heel veel plekken in verpakkingen. Er staat op niet opeten. En er staat ook op weggooien. De vraag is of dat een goed idee is. Bewaar jij ze? Waarvoor dan? Of gaan ze bij jou de vuilnisbak in? Alison Moyet.

0: Tot 3 op Radio Gelderland.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden te Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, Martijn. Een paar files ga ik noemen. Op de A2 richting Den Bosch staat er eentje tussen Waardenburg en Afrit Kerkdriel, 8 minuten. Richting Arnhem op de A50 tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Dat komt door wegwerkzaamheden. Die file 9 kilometer, 21 minuten. En een korte file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en dat knooppunt staat een halve kilometer eigenlijk maar. Met een paar minuten ben je er doorheen.
11: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
12: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
11: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
13: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: voor jij kunt besparen.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Met Irene ten Voorde.

0: zoveel te doen.
1: De klok op rock.
0: Ja, de klok op rock vandaag met een nummer uit het einde van de jaren 60. Een nummer dat een beetje typisch begint voor een rockplaat, maar wacht maar af, verderop klopt die helemaal. Het nummer heet White Room, witte kamer. En die kamer bestond ook echt in een klein wit appartement waar bandlid Pete Brown woonde.

0: Cream noemde de band zichzelf. Als in, wij zijn het crème de la crème, wij zijn geweldig, wij zijn steengoed. Maar de band bestond uiteindelijk maar 2 jaar. Zanger Eric Clapton hoor je in White Room van Cream. Vandaag de keus in...
1: De

0: opnieuw. Ik struikel erover. The three degrees, take good care of yourself. Daar doen we het voor. Ja. We gaan het vandaag hebben over kleine zakjes. Waarschijnlijk ken je die wel. Die vind je in een schoenendoos, bij een nieuwe telefoon, bij van alles wat je koopt, medicijnen. Van die zakjes, en er zit een soort, volgens mij iets van korreltjes of zo, toch? Herken je het, Rob?
1: Ja. Ja. Het ziet er altijd een beetje eng uit.
0: Ja, maar er staat ook op, gooi ze weg, throw away, en do not eat.
1: Ja.
0: Dus dat doe ik dan ook altijd maar heel braaf. Maar toch vroeg ik me op een zeker moment af, moet je ze wel weggooien? Zijn ze misschien opnieuw te gebruiken? En wat is het eigenlijk? Ik heb het eerder in de uitzending al even geroepen. Irmgard die schreef al meteen van, er zit zelfs in een potje vitamine D. Ik ben dat nog nooit eerder tegengekomen, trouwens, zegt zij. Hans die zegt, ik bewaar die zakjes. Ik doe ze dan in het onderwaterhuis van de onderwatercamera, zodat de condens wordt opgenomen. Vaak ga je van warm naar koud onder water. Mm-hmm. Doet in die onderwaterfotografie. En dat werkt dan heel erg goed. En Ingrid zegt, ja, ik gooi ze weg, want misschien zijn ze wel schadelijk. Net wat jij zegt.
1: Nou, dat dacht ik ook, ja.
0: Ja, het voelt een beetje als chemisch en niet oké. En Marjolein zegt, die had ik nog nooit gehoord, die zakjes bewaar ik. Ik leg ze bij zilveren sieraden. Daar worden ze dan minder snel zwart van. En ook doe ik ze in de doos bij de hondenbrokjes.
1: Hondenbrokjes?
0: Bij de hondenbrokjes, ja. Ze nemen vocht op. Dus volgens mij moeten we maar eens even wat uitzoeken. Gooi jij ze weg?
1: Ja, het staat erop, toch?
0: Ja? En eten doe je ze vast
1: ook niet.
0: Maar bij jou gaan ze gewoon de vuilnisbak in.
1: Nou, ik heb er nog wel een paar liggen, maar ik weet dat het zou vocht vreten.
0: Ja?
1: Maar ik denk altijd, ja, het is uitgewerkt op een gegeven moment, dan werkt het niet meer.
0: Ja, dan hebben ze hun taakje gedaan, vocht eten, en dan kun je er ook niks meer mee. Ja, grappig. Nou, mensen doen ze weggooien en niet weggooien. Laten we eens even gaan uitzoeken wat nou de slimste manier is.
1: Lijkt me goed.
0: En waar je ze voor kunt gebruiken.
1: Ja.
0: Of dat ze inderdaad, hoppakee, de vuilnisbak in moeten bij de hondenblokjes.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Terrence Pendarby en If You Let Me Stay. De zakjes die we vinden in verpakkingen. Kleine zakjes met een soort korreltjes erin. Ze zitten bij schoenen, bij elektronica, bij medicijnen. Wat is het eigenlijk, vroegen wij ons af. Moet je ze weggooien? Het staat er namelijk wel op. Throw away, do not eat. Kun je ze bewaren en nog ergens voor gebruiken? Nou, sommige mensen doen dat dus inderdaad daadwerkelijk. Bij een onderwatercamera bijvoorbeeld gaan ze erbij in. Ook om vocht weg te halen. Marjolein die schreef inderdaad bij de hondenbroekjes. En toen riepen wij nog, ja, is dat wel gezond? Maar ze zegt, ja, hoor eens even, ik ga ze niet openmaken. Natuurlijk is het ook niet voor de hond om op te eten. Maar op een gegeven moment is die vol uitgewerkt en dan gooi ik zo'n nieuw zakje in. Jij bent eens even lekker gaan speuren. Wat ben je tegengekomen?
1: Ja, het is bijzonder spul en je kunt die zakjes inderdaad prima hergebruiken. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Maar het gaat om materiaal met hele kleine gaatjes waar vocht in kan gaan zitten. En het is bijzonder spul, want het kan heel veel vocht opnemen. Een gemiddeld zakje kan tot wel 30% van zijn eigen gewicht aan vocht opnemen.
0: Okay.
1: Daarom wordt het daar dus ook voor gebruikt. Nou, is het nou giftig of niet? Nee, eigenlijk niet. Die kale bolletjes, mocht je ze inslikken, dan lossen ze niet op in de maag. Ze worden gewoon weer uitgescheiden. Vergiftigingscentrum zegt er wel over. Het is wel een goed idee om, mocht je toch zo'n zakje binnenkrijgen, hoe je dat dan ook doet, om dan even een glas water te drinken.
0: Ja, dat het even wat sneller doorspoelt, zeg maar.
1: Ja, en dat het ook niet vocht uit je lichaam trekt, zeg maar. Maar dat
0: natuurlijk.
1: Ook wel een dingetje. Ja. Maar het is vooral ook bedoeld dat kinderen er niet in stikken. Dat het zakje klem blijft zitten, bijvoorbeeld. Ja, mochten ze proberen in te slikken. Of huisdieren, natuurlijk. Er is nog wel een kleine maar aan, want er zijn twee soorten kennelijk. Er is een oude soort, de blauwe silica gel. Die verkleurt naar roze als die nat wordt. Daar zit wel een stofje op, dat heet, wat is het, kobaltchloride. En dat zou in theorie, als je daar heel lang mee in aanraking bent, wel wat slechter kunnen zijn voor je gezondheid. Mm. Dat wordt tegenwoordig kennelijk vaker vervangen door oranje silica gel. Die verkleurt naar donkergroen of wordt kleurloos als die nat wordt. Okay. En die zie je kennelijk tegenwoordig steeds meer.
0: Ja.
1: Het idee is dus wel om niet die blauwe silica gel om die op je huid te smeren.
0: Nee, dat ga je natuurlijk niet doen. Nee. Maar die moet je dan misschien maar wegdoen. Maar dat zijn oude, zei je.
1: Dat zijn oude, die zouden kennelijk worden vervangen, ja. Ik had nog zelf de vraag, ja, moet je die dingen weggooien als ze hun werk gedaan hebben? Ja. Zitten ze op een gegeven moment niet vol water? Dat is inderdaad zo, er gaat water in zitten. Maar dat kun je er ook weer uit krijgen, want je kunt ze een tijdje in de oven leggen.
0: Oké.
1: Om ze te drogen. Dat moet dan bij 80 tot 100 graden Celsius, 1 of 2 uur op de bakplaat. Laat die zakjes gewoon heel en dan droog je ze.
0: Ja, je kunt ook gewoon nieuwe schoenen kopen.
1: Kan ook.
0: Kan ook.
1: Ja, misschien zit er weer een zakje bij. Is nog wel even een belangrijke waarschuwing. Moet ik er wel bij zeggen voordat we problemen krijgen. Stop ze niet in de magnetron. Want kunnen die zakjes smelten, kan veel te heet worden. Ook niet boven de 120 graden in de oven. Want dan smelt dat spul. Of dat is in ieder geval niet goed voor de korreltjes.
0: Heel goed, dat heb jij in ieder geval gezegd.
1: En als ze uit de oven komen, even in een luchtdicht bakje of zo stoppen. Want anders trekken ze meteen weer vocht aan.
0: Oh ja.
1: Dan kun je weer opnieuw beginnen met je oven.
0: Oké, ja. Maar bij de hondenbrok is het een goed idee. En dat kan geen enkele kwaad natuurlijk. Waar zijn ze dan nog meer in te gooien?
1: Ja, alles wat je van wil dat het echt goed droog blijft. Dus bijvoorbeeld in je gereedschapskist tegen de roest. Bij je camera hoorden we al tegen condens op de lens. In de auto wordt het ook gedaan tegen beslagen ruiten. Bij zilveren sieraden tegen oxidatie in de sporttas. Na het sporten dat het zweet een beetje uit die kleding gaat. En bij belangrijke papieren in een vochtige ruimte. Ook voor foto's bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: Niet aan elkaar gaan plakken. Belangrijke foto's die je wil bewaren en in een doosje hebt zitten. Zou je het ook voor kunnen gebruiken. Dus super handig, die zakjes zijn helemaal niet zo eng als het blijkt.
0: Nou, wat hebben we toch weer een hoop opgehelderd. Bewaren dus die dingen en gewoon nog een keer gebruiken.
1: Ja.
0: En nog een keer gebruiken nadat ze in de oven zijn geweest.
1: Dat?
0: Niet boven de 120 graden.
1: Nee, dat niet.

Bobby Horse en Summertime, Summertime. Zometeen 3 plaatjes voor 3. En ging het gisteren over heel hoog. Vandaag gaat het over laag. Ilse de Lange is dit en Something Good.

0: Something Good. Ilse de Lange.
1: 3 voor 3.
0: Ja, de 3 voor 3. Gisteren hadden we 3 zangers met de kunst van het zingen met een falsetstem. Die uitzonderlijk hoog kunnen dus. Nou ja, en dan is het eigenlijk logisch dat we vandaag de andere kant van het spectrum opzoeken. Mannen die idioot laag kunnen zingen. Zo laag dat ze in hi-fi zaken, waar je apparatuur, geluidsapparatuur koopt, vaak worden gebruikt om nieuwe speakers en subwoofers goed te kunnen beluisteren en af te regelen. Zo laag. Natuurlijk beginnen we dan bij Barry White. Met zijn lekkere lage bariton. Het is een handelsmerk. I am gonna love you just a little more.
2: Feels so good. You're lying here next to me.

0: zo fijn. Donker, bijna gesproken, Sly and the Family Stone. Family Affair en zeg maar die... zijn voorganger, Barry White, die mag maar 's nachts wel wakker maken.
1: Oh ja?
0: Geen enkel probleem.
1: Daar wil je best een fruitje mee eten.
0: Zeker. Nou nee, gewoon wakker maken. Daarna moet hij ook weer weg.
1: Gewoon alleen maar, dat hij dan gewoon zegt...
0: Goedemorgen.
1: Ja,
0: dat lijkt me zo leuk. Maar goed. Desiree, tussen 3 en 6, thuis in Gelderland. Zeker. Luxe heb jij in petto.
1: Nou, ik vroeg me af, kan jij nog de eerste keer herinneren dat jij de film Grease hebt gezien?
0: Ja, in de bioscoop.
1: Oh, was echt in de bioscoop?
0: Ja, want ik...
1: Hoe oud was je?
0: Ja, ik ben heel oud al. Dus hoe oud was ik? Ik denk een jaar of ik zat op de middelbare school. Want hij is van wanneer ook weer?
1: 78.
0: 78, ja, dat klopt. Ik ben van 62, dus toen was ik 15.
1: En toen heb 16. Je het dus in de bioscoop gezien. Wat vond je ervan toen?
0: Ik vond het waanzinnig, sowieso naar de bioscoop gaan en dan Grease zien. Ik was helemaal weg van hem, van John Travolta.
1: Die mocht je ook haar, zo
0: ja, die mocht, zo, die mocht ernaast gaan staan.
1: Naast
0: Barry White. Ja, geweldig.
1: Leuk. Nou ja, die heb ik dus in de Gouden Wissellijst. Want vandaag was het eigenlijk zo dat het album... Ja, het is natuurlijk vooral een succes geworden dankzij de muziek...
0: Ja.
1: dat op nummer 1 kwam in de albumhitlijsten in Amerika. Dus ik dacht, ja, er zijn zoveel goede liedjes uit Grease. Dus laat de luisteraar daar dan maar lekker uit gaan kiezen.
0: Ja, Grease, Lightning. Da,
1: zo is het. Da, da, da, dan met dat dansje erbij.
0: Ja, heel leuk.
1: Misschien te heet voor vandaag, maar waarom niet?
0: Nee, ja, gewoon in de airco van de studio wil ik jou zien meedoen.
1: Dat is helemaal goed.
0: Ja. Ik heb er nog één in de categorie diepe, diepe stemmen. Way Down. Het is een nummer van Elvis. En niet Elvis zelf gaat de diepte in, maar gospelzanger J.D. Summer. Ik las uit een van de laagste bassen ooit op plaat vastgelegd. Hij gaat echt heel laag. Way down.
1: Dus die mag je ook wel wakker maken.
0: Ja, die mag er ook naast gestaan.
1: Ah, gewoon op alle drie.
0: Fijne middag. En geniet van deze Irene.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem
4: ja,
5: in,
4: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
6: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen 1000 mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan nog de verkeersinformatie uit onze provincie van de ANWB. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 10 kilometer. Heb je 23 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En ook nog de N833 Geldermalsen richting Culemborg en ook andersom is dicht vanwege een ongeluk.
6: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
9: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals A.

Bruce Springsteen, Hungry Heart en ervoor nog First Class Beach Baby hoorde hier op Radio Gelderland. En een hele goede middag. Je luistert naar Thuis in Gelderland. Mijn naam is Desiree en het is inmiddels bijna 3:15. Dat betekent dat het tijd is voor de Gouden Wissellijst. Je ziet hem eigenlijk meteen hè, als je hier binnenkomt bij Omroep Gelderland. Ik schrok er een beetje van in het begin toen ik hier op mijn eerste werkdag kwam. Toen dacht ik, wat is dat nou voor ding, joh? Zie je ineens zo'n gouden lijst hangen in die hal hier. En op een gegeven moment hoor je dan via, ja, dat is de Gouden Wissellijst. En elke dag hangt daar dan ook wat anders in. De ene keer is het een portret van een artiest, de andere keer een album. En vandaag is dat een filmposter. En wel de filmposter van Grease, natuurlijk de hele bekende film. Want op deze dag in 1978 werd het album van Grease, dat muziekalbum, die cd destijds, werd dus op nummer 1 in de hitlijsten van Amerika geplaatst. Het was zo ontzettend populair. Er zijn meer dan 30 miljoen albums verkocht wereldwijd. Dat maakt het een van de best verkochte albums ter wereld. Ja, en ik vind de muziek ook nog steeds fantastisch. Ik denk dat ik op de basisschool zat toen ik voor het eerst de film Grease zag. En ik was meteen gebiologeerd. En dat kwam vooral natuurlijk door die muziek. Het is zo ontzettend mooi. En daarom dacht ik, laten we dan lekker kiezen uit een paar liedjes van Grease. Jij mag het zeggen daar aan de andere kant van de radio. Welke wil je horen? Laat het me weten. Optie 1, 2, 3 of 4. Dat kan via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin staat app ons. Of je mag me ook mailen. Desiree@gld.nl. Laat het me maar weten. Als je nog een beetje energie over hebt voor een dansje, is deze misschien wel leuk. Grease Lightning is optie nummer 1. Of ga je toch voor deze klassieker? 2.

0: Het eindliedje uit de film van John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want is optie nummer 2. Of wil je toch een beetje, ja, die pijnlijke romantiek, dat kan natuurlijk ook.
1: 3.

0: Ik heb het oneindig gezongen in mijn badkamer. Is mooi galm, hè? Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. Daar kan je ook voor gaan, dat is optie nummer 3. Of zeg je nee, ik ga voor iets wat je eigenlijk bijna nooit hoort op de radio.
1: 4.
2: Beauty school dropout. No graduation day.
0: Gezongen door Frankie Avalon. Het grappige was dat eigenlijk Elvis ervoor was gevraagd. Hè? Maar die zei nee, dankjewel. En dus werd het Frankie Avalon. In die scène waarbij dan Frenchie wordt dan zeg maar een beetje soort in een droom wordt zij dan wakker. En daar zingt dan ineens Frankie Avalon dit liedje. Beauty School Dropout. Dat is optie nummer 4. Laat het me maar weten via de Omroep Gelderland app. Waar ga je voor? Welk liedje uit Grease mag ik voor je draaien in de Gouden Wissellijst? Ga je voor nummer 1 Grease Lightning? 2 is You're the One That I Want? 3 is Hopelessly Devoted to You. Of ga je dus voor 4, Beauty School Dropout? Laat het me weten, je mag me natuurlijk ook mailen. Desiree@gld.nl

Elton John, Crocodile Rock, hoorde hier op Radio Gelderland. En wij zitten momenteel in de gouden wissellijst, waar je een poster ziet hangen van Grease. Want op deze dag in 1978 kwam het album van de film op nummer 1 in de hitlijsten in Amerika. Ja, en er zijn zoveel fantastische liedjes gemaakt natuurlijk in die film Grease. Dus ik vroeg aan jou, welk liedje wil je horen? Nou, het werd nog eventjes spannend. Gaan we echt uitbundig dansen op Grease Lightning? Of gaan we zo... ja, echt een beetje zwoel meeblaren, vol pijn in je hart op Hopelessly Devoted to You. Zeg maar echt een beetje zoals ik dat dan altijd deed met een haarborstel in mijn badkamer. Zo deed ik dat dan. Nou, wordt het dansen of wordt het toch dat meeblaren? Ja, het lag een beetje aan de stemmen natuurlijk. Wouter, Alex, Wim en Carla die zorgden er onder andere voor. Dit is hem geworden. Toch heel even naar je badkamer zou ik zeggen. Ga daar dan staan en zing dan gewoon vanuit volle borst mee. Want dan galmt het zo lekker. Met Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
5: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Het is 1:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer ziet er goed uit. Tenminste, het is natuurlijk waar je van houdt. Maar vanmiddag is het zonnig en heet zomerweer met temperaturen oplopend naar 33 tot lokaal 35 graden. Vanavond en komende nacht blijft het helder en droog met minimaal rond 19 graden. Terwijl het in het stedelijk gebied boven de 20 graden blijft. En dan nog een greep uit het Gelders nieuws. In Beekberg is een minderjarige bewoner aangehouden na een brand in jeugdzorgcentrum Jongster. De brand brak afgelopen nacht uit, waarbij een jongvolwassen bewoner zwaar gewond naar het ziekenhuis moest worden gebracht. En in Scherpenzeel zijn de eerste sleutels van de nieuwe woonwijk De Nieuwe Koepel uitgereikt aan de bewoners. De wijk die ruimte biedt aan 450 woningen zorgt voor een groei van 10% in het aantal huizen in het dorp. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog het verkeer in onze provincie van de ANWB. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 11 kilometer. Daar heb je 24 minuten vertraging en dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En de N833 Geldermalsen richting Culemborg en ook andersom, die is ook dicht door een ongeluk.
8: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
9: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
10: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
11: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Wenteswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
12: Thuis in Gelderland. Desiree van

David Bowie, Ashes to Ashes. En daarvoor nog Jason Mraz met Make It Mine hier op Radio Gelderland. Moet je eens voorstellen dat je maar 32 jaar oud wordt. Dan zou ik dus eigenlijk al niet eens meer geleefd hebben, hè? Want ik ben inmiddels 36. Ja, en Cass Elliot, die werd maar 32. Want vandaag in 1974 is zij overleden. Je kan haar natuurlijk kennen van de mama's en de papa's. Ze werd ook wel liefkozend Mama Cass genoemd. En daar heeft ze natuurlijk heel veel hits mee gehad, hè? Maar zelf wil ik een liedje van haar draaien wat je misschien nog niet kent. Het is eigenlijk helemaal geen grote hit geweest. Volgens mij in Amerika was het net 36 in de top 40. Dus dat is echt in de onderste regionen. Maar het is wel mijn favoriete liedje van haar. Ik heb namelijk een playlist gemaakt op Spotify. We maken allemaal wel playlistjes, toch? En mijn playlist die heet Gewoon Allemaal Goed. En daar zet ik dan eigenlijk allemaal liedjes op die ik dus gewoon goed vind. En dat is een enorme mix. Van oud tot nieuw, van allerlei genres. Alles zit daartussen. En het allereerste liedje wat ik aan die playlist toevoegde, dat was dus een liedje van Cass Elliot. Gewoon omdat ik vind dat haar stem daar zo ontzettend mooi in uitkomt. En omdat je dus ook soms nog wel eens eventjes een keertje die boodschap nodig hebt die ze hier zingt. Dat iemand even tegen je zegt, weet je, laat alle andere mensen maar lekker praten. Wees gewoon jezelf, ook als anderen het daar niet mee eens zijn. Dus speciaal vandaag voor Cass Elliot. Make Your Own Kind of Music. Hoor je nu hier op Radio Gelderland. Fijn dat je erbij bent vanmiddag.

0: René Vroger en Waylon met Hoe de Liefde Gaat hier op Radio Gelderland. Ja, we gaan het weer spelen. Het spelletje Memory, natuurlijk niet met van die kaartjes. Nee, wij doen het met hits. Wij laten meerdere fragmenten horen. En de vraag is dan aan jou, welke twee zijn van dezelfde artiest? Je kan die twee nummers naar me appen. En als je het dan goed hebt en je komt in de uitzending, dan win je natuurlijk onze attentie van de week. Dus ik zou zeggen, let goed op, welke twee liedjes zijn van dezelfde artiest? Noteer de nummers en app ze dan naar me via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. En dan kan je me gewoon een WhatsAppje sturen. Of je mailt me, desiree@gld.nl. En wie weet win jij dan wel de attentie van de week? Daar komt-ie.
1: 1.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
5: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
9: En dan de verkeersinformatie van de ANWB voor de provincie Gelderland. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 11 kilometer. Heb je 22 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan ook nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek staat 0,9 kilometer. Maar wel 14 minuten vertraging. Komt ook door wegwerkzaamheden. En dan nog de N833 Geldermalsen richting Culemborg en ook andersom. Die is dicht door een ongeluk.
10: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
11: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
11: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heij.

Michael Oldfield en Maggie Riley, Man, Moonlight Shadow... en daarvoor nog Hot Chocolate, Everyone's a Winner, Baby. Nou ja, dat moet nog maar blijken. Want we spelen natuurlijk weer het spelletje Memory. Dat doen wij dan met fragmentjes van hits. En weet jij dan welke fragmenten dan bij dezelfde artiest horen? Dus welke zijn door dezelfde artiest gemaakt? Dan kan je die nummers mij appen via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin kon je me appen. En als ik jou dan aan de lijn heb zometeen en het is goed, dan win jij de attentie van de week. Laten we nog een keertje luisteren naar de opgave. 1.

0: En aan de lijn heb ik Hans. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Desiree met Hans.
0: Goedemiddag. Wat was je aan het doen, Hans?
1: Ja, ik was nu aan het werk.
0: Oh, ja, kijk, we hebben luxe paarden en we hebben werkpaarden met dit weer, zeggen we altijd, hè?
1: Ja.
0: En jij bent in ieder geval duidelijk een werkpaard. Wat voor werk doe je, Hans?
1: Ja, ik werk bij een bedrijf waar ze hoogspanningstesten doen. En die testen doe ik zelf niet, maar we hebben een calibratieafdeling en daar werk ik.
0: Kijk eens aan. En moet je nog even of ben je net klaar?
1: Nou, ik was eigenlijk al klaar. Dus ik stond eigenlijk al bijna op punt om naar de auto te gaan en naar huis te gaan rijden.
0: Ja, totdat je dan wordt gebeld door Radio Gelderland of jij misschien die attentie van de week hebt. Ja, dat is ook, om even in het thema te blijven, sta jij ook onder hoogspanning nu natuurlijk.
1: Ja,
0: wel een beetje. Zeg het eens, welke liedjes denk jij
1: even
0: dat van dezelfde artiest zijn dan?
1: Ja, volgens mij waren het nummer 2 en 5 van Total Touch.
0: Zullen we even luisteren?
1: Ja, is goed.
2: 2.
0: Ja, Hans, dat is natuurlijk helemaal goed. Allebei van

0: Brutal Touch. Ja, weet je ook welke liedjes het zijn, Hans?
1: Ja, denk het wel. Touch Me There, volgens mij. Dat en is Somebody Else's Lover.
0: Ja, zeker. De twee grote hits natuurlijk. Ja, dat intro, dat herken je wel meteen eigenlijk. En dat heeft zo'n goede disco-vibe al een beetje erin.
1: Ja, ja.
0: Zeg, dan betekent dat, Hans, dat jij die attentie van de week krijgt. Dus ik zou zeggen, blijf even hangen, dan schrijf ik je adres meteen op. En dan is er nog een vraag. Welke wil je horen? Wil je toch een beetje dat Somebody Else's Lover, een beetje dat balladachtige? Of zeg je, nee, geef mij maar een beetje energie, ik wil Touch Me There.
1: Doe maar Touch Me There dan.
0: Laten we dat dan doen. Hans, dankjewel voor het meespelen. En dan hoop ik dat jij nog een fijne vrije avond hebt.
1: Ja, insgelijks.
0: Doeg.
1: Joe, doe.
0: Ja, dit blijft zo'n ontzettend goed liedje. Wat een power. Total Touch hoor je nu met

Wilson Pickett in a Midnight Hour hoort hier op Radio Gelderland. Ja, we moeten er maar niet te veel bij stilstaan, hè, dat het leven soms zo afgelopen kan zijn. Kijk naar bijvoorbeeld Cass Elliot, waar ik het vorige uur nog over had. Ze was 32 en kreeg een hartaanval. En net in het journaal hoorden we over Ierse zanger en acteur Glenn Hansard, dat hij is omgekomen bij een motorongeluk vanmorgen. Waarschijnlijk gewoon op weg, net zoals jij en ik wel eens op weg zijn naar werk of naar vrienden of naar familie. En dan ineens is het klaar, is je leven voorbij. Dat vind ik een bizar beeld, dus ik probeer daar maar niet te veel bij stil te staan. Maar hij is natuurlijk vooral bekend van de film Once. Misschien heb je hem wel eens gezien. Ik heb zelf de musical gezien jaren geleden in Londen. En dat maakte zo'n indruk op mij. Ik vond die liedjes zo ontzettend prachtig. Alsof ze letterlijk je hart inzongen. Dat gevoel kreeg ik er een beetje bij. En ik dacht, nou ja, omdat het dan toch vandaag ineens zo plotseling zijn overlijdensdag is, wil ik graag een liedje uit die musical voor je draaien. Het kreeg ook een Oscar destijds. Het is een prachtig mooi duet. Falling Slowly heet het. En om toch dan even Glenn Hansard te eren. En om ook maar weer even stil te staan dat we moeten genieten van het leven. Want het kan dus ineens, zie maar aan Glenn Hansard, zo ineens voorbij zijn.

0: last van aanbijen of andere anale aandoeningen, blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Het is 1 minuut over 5:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het zonnig en heet zomerweer met temperaturen tot 35 graden. Ook vanavond blijft het helder en warm met minima rond 19 graden en in stedelijk gebieden boven de 20. Dan nog een greep uit het Gelders nieuws. De Doesburgse Oranjevereniging Doesburg en Oranje dreigt stil te vallen door een tekort aan bestuursleden. De vereniging, die al sinds 1910 bestaat, zoekt dringend nieuwe vrijwilligers om de activiteiten voor te kunnen zetten. En steeds meer kampeerders kiezen voor kindvrije campings in Nederland, met name in Drenthe en in Gelderland. De vraag naar deze rustige plekken zonder kinderanimatie is de afgelopen 5 jaar met maar liefst 40% gestegen. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog het verkeer in onze provincie. Eens even kijken welke files er staan. Onder andere de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 12 kilometer. Heb je 25 minuten vertraging. Komt door wegwerkzaamheden, de rechte rijstrook is daar dicht. En dan nog de N833 Geldermalsen richting Culemborg en andersom. Ook die is dicht door een ongeluk.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
6: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Odido. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Thuis in Gelderland.

0: Love Song, Sarah Bareilles, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Rob. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Wie deze warme dagen gaat zwemmen in natuurwater, die kan op veel plekken te maken krijgen met blauwalg. Die ontwikkelt zich deze zomer sneller dan normaal in sloten en plassen. Komt allemaal door het warme weer. Blauwalg is herkenbaar aan die drijvende laag op het water met een groen of rood-blauwe kleur. Waterschap Rijn en IJssel geeft als advies om bij twijfel niet het water in te gaan en ook honden er niet uit te laten drinken. Want die bacterie kan leiden tot jeuk, huiduitslag, rode ogen en maag- en darmklachten zoals diarree. Klachten kunnen erger zijn als iemand besmet water binnenkrijgt, en vooral honden lopen ook dat risico. Bierbrouwers die maken zich steeds meer zorgen, want we drinken met z'n allen steeds minder bier. En dan wordt bier per 1 januari ook nog duurder, dat de accijns, de belasting op bier, dan omhoog gaat, waardoor de verwachting is dat de bierverkoop nog verder omlaag gaat. Eerste helft van het jaar is er 3% minder bier verkocht dan het jaar ervoor, en al 5% minder dan het jaar daarvoor. Is een klein lichtpuntje voor de brouwers. Er is wel flink meer alcoholvrij bier verkocht, maar dat weegt dan weer niet op tegen de daling van de verkoop van bier met alcohol.
0: En eigenlijk voor de gezondheid heel goed van de mensen.
1: Dat dan weer wel. Ja, iets. Het heeft een linkje met de gezondheid. De rechter heeft de uitspraak gedaan in de zaak tussen de Zweedse band ABBA en de Brabantse band De Kapotte Kachels. Van de inzet dit nummer, Dikke Pens.

0: Dikke pens. Ja, ja, ik moet zeggen, ik vind het wel grappig bedacht.
1: Ja, maar we herkennen er natuurlijk wel een nummer in van ABBA. Namelijk ja, Take a Chance
0: het wel,
1: on Me. Ja, ABBA wilde niet dat dit nummer op Spotify zou verschijnen. En
0: nou, heel raar.
1: Het, auteursrecht. Brabantse groep zegt dat het gaat om een parodie. Voerde ook nog vrijheid van meningsuiting aan. Maar Dikke Pens zit dik in de problemen. Want de rechter heeft beslist in het voordeel van ABBA. Dat is zuur voor de Brabanders, want ze moeten nu de proceskosten ook nog betalen. En die zijn bijna 22.000 euro.
0: Ai, dat is zuur. Ja, dat is wel heel erg pijnlijk.
1: Ze zeggen, we hoeven net niet ons huis te verkopen. Dus ze kunnen het ophoesten. Maar ja, ik vermoed een inzamelingsactie.
0: Nou, water en brood dan, hè. Dat scheelt wel weer een dikke pens, denk ik zo. If you change my mind.

0: Dit is zo'n liedje wat je eigenlijk moet draaien midden in de nacht en dan over de snelweg rijden. Als er dan bijna niemand rijdt en dan komt zo'n liedje toch nog extra binnen. Maar ook nu is hij mooi met die hete temperaturen. Cars met Drive hoor je. En wij gaan nu even kijken naar het weerbericht. En dat doen we met Donny van Weerplaza. Donny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe ziet het weer eruit de komende tijd?
1: Ja, het is op dit moment nog ronduit heet. Ook naar de heetste 29 juli die we ooit hebben gemeten in Gelderland. Met bijna 34 graden. En misschien dat de temperatuur nog wel ietsje verder gaat stijgen. En dan gaat het vanavond en vannacht maar heel moeizaam afkoelen. Met rond zonsondergang nog steeds 30 graden. En vannacht minima zo rond een graad of 20. En dan spreken we van een tropennacht. Dus wordt echt een beetje zo'n plaknacht. En dan morgen dan komt de temperatuur wel ietsje lager uit dan vandaag. Met uiteindelijk zo'n 28 tot 32 graden. En later op de dag dan wel kans op een enkele regen- of onweersbui.
0: Oh, en dan hopelijk niet zo heftig als vorige keer. Of misschien wel voor de liefhebber. Want het was wel een waar schouwspel toen, moet ik zeggen, toen laatst.
1: Ja, inderdaad. Nou, donderdag zal dat waarschijnlijk nog wel meevallen. Dat is meer een gebied met naar buiige regen. En misschien af en toe een klap onweer. Maar de vrijdag ziet er wel interessanter uit. In ieder geval inderdaad voor de liefhebbers van zulk weer. Want dan gaan er waarschijnlijk wel echt stevige onweersbuien ontstaan. De temperatuur komt dan uit zo tussen 25 en 27 graden. Maar het is heel erg vochtig. Dus het gaat dan ook wel benauwd aanvoelen. Dus vrijdag wordt een dag om in de gaten te houden.
0: Nou, dan ga ik weer voor mijn raam zitten. En Donny, ik vond het trouwens wel een goede tip van jouw collega Jeroen gisteren. Die had het over die zonsverduistering. Die 12 augustus is die volgens mij. En dan kunnen wij in Nederland 88% verduistering zien. Je moet eigenlijk naar Spanje voor de hele verduistering. Dat ging Jeroen ook doen, want hij is nu op vakantie.
1: Ja, klopt.
0: En hij zei, je moet natuurlijk wel heel even zo'n eclipsbril kopen. Dus ik gisteravond eens eventjes kijken. Nou, dat moet je inderdaad al gaan bestellen. Want bij sommige winkels is de levertijd wel 2 weken.
1: Ja, dat
0: dus
1: klopt
0: dat
1: inderdaad.
0: Dus dat is wel iets wat je moet binnen gaan halen.
1: Het is nu inderdaad nog, als ik het goed kijk, precies 2 weken. Hè? Dus moet je vandaag gaan bestellen, dan heb je misschien net op tijd binnen. Maar goed, dan moet het natuurlijk ook nog eens zonnig zijn. En dat is natuurlijk nog altijd de vraag in Nederland.
0: Ja,
1: maar goed.
0: Ik heb ze dus nu besteld. Als het goed is, krijg ik ze einde van de week binnen.
1: Oh, dat
0: toen
1: is
0: dacht
1: leuk.
0: Ik, dan zal je zien, is bewolkt.
1: Ja, nou ja, er is vast wel een plekje in Nederland waar een gat in het wolkendek zit. En anders gaan we die proberen te regelen.
0: Nou, we gaan eens kijken. Donny, dankjewel en een hele fijne dag.
1: Fijne dag.
0: Ja, en ook morgen wordt natuurlijk weer fantastisch. Hè? Tenminste, als we Agda en ik mogen geloven. Je hoort ze nu op Radio Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
2: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
3: Mijnleesbril.nl.
1: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Holen in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer, zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan nog het verkeer in onze provincie. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 12 kilometer. Heb je 26 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En ook nog de N833 Geldermalsen richting Culemborgen en andersom. Die is ook dicht door een ongeluk.
9: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
10: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
5: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we het van weer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil.
12: Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
17: eSIM. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
18: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Man at Work, Who Can It Be Now, hoorde je op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het Gelderse nieuws is Rob. Rob, goedemiddag.
1: Een goedemiddag. Bij de brand afgelopen nacht in een zorginstelling voor jongeren in Beekberg is een minderjarige bewoner zwaar gewond geraakt, meldt de politie. Zegt ook dat de brand mogelijk is aangestoken. Er is een minderjarige bewoner ook aangehouden. Vanwege de brand moesten 20 jongeren en begeleiders het gebouw uit. Dat is door het vuur volledig verwoest. Een naastgelegen zomerkamp met zo'n 100 kinderen moest ook worden ontruimd. Kinderen zijn opgevangen in Buslo. Ze kunnen niet meer terug naar het kamp en zijn vandaag door hun ouders opgehaald. Deze omwonende is erg geschrokken van de gevolgen van de brand.
2: Ik vind het echt erg. Echt, ik vind het zo erg. Want er waren zomers zoveel kinderen hier. Altijd ook op vakantie en zo met al die tenten daarachter. En ja, zo.
3: Zomerkamp zit erachter.
2: Ja, dat is toch jammer. Dat is hartstikke zonde. Gosje mijn. Nou, dat heeft aardig gefikt. Maar ik ben blij dat ze het zo hebben gehouden. Dat bos er niet. Want voor hetzelfde geld hè, is het bos er ook bij. Hè? Dat alles in het bos ook...
3: Zeker met deze droogte.
2: Oh, dat is erg. Verschrikkelijk.
1: Eerbeek heeft binnenkort weer een draaiende papierfabriek. Folding Boxboard Eerbeek maakt een doorstart. En 180 van de 220 werknemers kunnen, als ze dat willen, weer aan het werk. Dat er een doorstart komt is te danken aan twee nieuwe eigenaren die de fabriek hebben overgenomen en het bedrijf dus nieuw leven willen inblazen. Om de fabriek in de toekomst draaiende te houden is volgens een woordvoerder wel steun nodig vanuit de overheid.
4: Zorg dat wij onze energiekosten, dat er geen toeslagen op komen. Wellicht wat subsidie. Want ja, dat is nodig. Want wij behouden hier de werkgelegenheid. We maken een duurzaam product. We zouden toch niet willen dat bijvoorbeeld voor karton, wat wij maken voor voedselverpakking, dat het vanuit het Verre Oosten komt. En dat er opeens een crisis ontstaat en dat we ons voedsel niet meer kunnen verpakken. Wij bieden die zekerheid hier in Eerbeek.
1: En vind je dat je als amateurkunstenaar eigenlijk best wel hele mooie dingen maakt? Iets wat misschien eigenlijk in een museum hoort te hangen? Nou, dan is dit je kans. Museum Arnhem roept amateurkunstenaars op om hun werk in te sturen voor een expositie. Het museum heeft het trouwens niet over amateurkunstenaars, maar vrije tijdskunstenaars.
5: Het gaat ook echt over mensen die, nee, dat naam zegt al, in hun vrije tijd werk maken. Dus het is zeker niet van een amateuristisch niveau. En dat vonden wij echt wel een belangrijk verschil ook. Ja, er zit echt heel veel energie, maar ook kwaliteit vaak in het werk wat mensen in hun vrije tijd maken. En dat wilden we wel echt benadrukken.
1: Ja, thema voor deze expositie is kleur bekennen. En dat mag je letterlijk of figuurlijk opvatten, zegt het museum. Dus allemaal aan de slag.
6: Dus jij gaat vanavond bodypainten?
1: Ja, of iets borduren.
6: Of iets borduren, of ja.
1: Mag alles?
6: Alles mag. Ja, ik ga ook misschien wel eens een kwast oppakken. Het zou toch wel leuk zijn, hè, als we in het museum hangen.
1: Echt.
6: Dan sturen we alle medewerkers van Omroep Gelderland langs om te kijken. Verplicht. Verplicht uit. Dankjewel, Rob.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, buurman. Aan je toe!

The Rolling Stones met Jealous Lover hier op Radio Gelderland. En als je een liefhebber bent, dan heb ik aan het einde van het uur echt een pareltje voor je. Een liedje van maar liefst 14 minuten. Hoor je bijna nooit op de radio, vanwege natuurlijk die lengte. En ze hadden toen ook gevraagd aan de frontman van Dire Straits en Mark Knopfler van, hey, kan dat niet wat korter? Dat is voor op de radio toch wat prettiger. Dacht het niet, zei hij. We houden het gewoon lekker zoals het is. Dus als je een liefhebber bent, blijf lekker hangen zometeen voor Telegraph Road. Eerst nog My Time.

0: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Voor ons Eastbourne assortiment bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
1: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
3: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
4: Het is 1 minuut over 5:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer in Gelderland. Ja, dat is eigenlijk gewoon dit, hè? Dat is het weer in Gelderland. En het belangrijkste Gelderse nieuws dan nog. Vanwege de aanhoudende droogte heeft Rijkswaterstaat besloten het Twentekanaal te sluiten, waardoor schepen voorlopig niet door de sluizen bij Eefde mogen varen. Dit besluit is genomen om te voorkomen dat het waterpeil verder zakt, wat schade aan dijken en de natuur kan veroorzaken. En dan nog op social media, daar circuleren beelden van wolven met kale plekken en hevige jeuk, wat doet denken aan schurft. Het Dutch Wildlife Health Center onderzoekt de verschijnselen die ook door andere oorzaken, zoals een bacteriële infectie of een vlooienallergie, kunnen komen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de files van de ANWB. Er is eigenlijk maar één lange file in onze provincie. En die staat op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Staat 11 kilometer, heb je 25 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht.
5: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieksslapen.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: het moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Thuis in Gelderland. Desiree van

0: Rob de Nijs, Bangerhart, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Rob. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Waar we in Gelderland de afgelopen weken druk waren met de Zwarte Cross en ook de Nijmeegse Vierdaagse, hebben ze nu in Friesland het Skutsje Sielen en het Kaatsen. Twee evenementen die daar nu in volle gang zijn. Omroep Friesland is er de hele dag al live bij. Vanmorgen werden de spelregels van het kaatsen nog snel uitgelegd aan deze verslaggever van Radio 1.
2: Dat noemen we een telegraaf. Ja. Dat houdt de puntstelling bij. En dat zijn de perken. Dus ze moeten vanaf de stuit, dat is de opslag.
3: Vanaf de stuit moet het naar het perk. En dan via de opslag naar het perk.
2: Ja, en dan moet het binnen het vak.
3: Ook nog binnen het vak.
2: En op de lijn, als hij op de lijn komt, zoals bij tennis, is hij dan in. Maar bij kaatsen is hij uit.
1: Het is nu allemaal te zien op Omroep Friesland. Ik heb even zitten kijken, maar kan het ook toch nog niet helemaal.
0: Ik wou net zeggen, ik snap het nog helemaal niet.
1: Nee. Goed, Nederlandse kinderen die hebben 6 weken zomervakantie. Dat is best weinig als je het vergelijkt met sommige andere landen. Kan nog wel minder. In Zwitserland zijn het er maar 5. Maar in Italië is het toch heel anders. Daar krijgen kinderen 11 tot 14 weken vakantie. Van ongeveer half juni tot half september ben je dan vrij. Is leuk voor die kinderen misschien. Niet handig voor de ouders, want die moeten meestal wel gewoon werken. Het is nog een oude traditie in Italië. Vroeger werd het gedaan omdat veel kinderen in de zomer moesten helpen op het land. Onder meer om de oogst binnen te halen. Ja, en dat is nog steeds zo. Alleen zitten ze nu thuis achter de tablet, denk ik.
0: Ja. Toch maar weer terug, gewoon hop, dat land op dan maar.
1: Ja, ook een goeie. En er is teleurstelling bij tandartsen, kinderartsen en gezondheidsorganisaties. De gemeente Loon op Zand grijpt niet in bij de frisdrankaanbieding van de Efteling. Pretpark biedt voor €17 een beker aan die je de hele dag onbeperkt kunt vullen met frisdrank, met 3 kwartier tussen de vulbeurten. Ja, dat is een heel goede manier om kinderen veel te dik te maken en tanden uit de mondjes te laten rotten, zeggen artsen en tandartsen. Maar de gemeente zegt dat de bezoekers prima daar hun eigen keuzes in kunnen maken. Efteling lijkt ook niet onder de indruk van protest. Het zegt dat je ook suikervrije drankjes en water kunt tappen in de bekers. Ik moest bij dit verhaal denken aan een bekend sprookje dat ook in de Efteling te vinden is. Ken je deze nog? 7 krabbelkneusjes, 4 krabbelpaardenneusjes. Er was ook iemand die kinderen graag vet mestte. Ja. En Gietje was het.
0: Ja, waarschijnlijk is het daar gewoon begonnen natuurlijk. Dus ze dachten, hoppakee, we doen het gewoon. Ja, ik bedoel, dit vind ik ook eigen verantwoordelijkheid, toch? Je kan ook gewoon zelf even denken, moet ik dat doen de hele tijd?
1: Is het ook wel een beetje. En misschien zit je niet iedere dag in de Efteling.
0: Nee, dat denk ik dan ook. Dat vind ik een goede reden. Rob, dankjewel.

Alex Warren, Mad Passenger, hoorde hier op Radio Gelderland. Ja, elke dag is een liedje uit alle onze Nou goed, dit gaan we nog een keertje opnieuw doen. Elke dag zetten we een liedje uit onze alle 1300 goed lijst centraal. En die kan je natuurlijk van 9 tot met 18 oktober weer horen hier op Radio Gelderland. Mag jij dan voor stemmen? En wij zetten elke dag zo'n pareltje uit die lijst in onze monumentenlijst. En vandaag is dat Telegraph Road van Dire Straits. Is trouwens een weg die echt bestaat, hè? 110 kilometer lang is hij. En dat gaat dan van het noorden naar het zuiden in de staat Michigan in Amerika. En daar reed dus de tourbus van Dire Straits overheen. En Mark Knopfler die zat voorin en schreef toen dit liedje. Of nou ja, noem het maar eens een liedje. Het is eigenlijk gewoon een ontzettend lange plaat van maar liefst 14 minuten. Niet bepaald radiowaardig, zou je zeggen. En dat dachten de radiostations dus ook. Die vonden dat allemaal veel te lang toen Telegraph Road uitkwam. En toen zeiden ze dus tegen Dire Straits: joh, kan je het niet gewoon even inkorten naar 5 minuten? Dat is veel beter voor op de radio. En toen dacht Mark Knopfler: ben jij nou helemaal gek geworden? Ik ga mijn kunstwerk van 14 minuten toch niet inkorten? Maar dat zei hij dan natuurlijk niet. Hij blijft wel een beleefde Engelsman. En dan zei hij tegen die platenbazen: no, thank you. We're not gonna do it. Nou, daarom hebben we dus 14 minuten van Telegraph Road. Het is inmiddels een cultstatus bereikt in vele hitlijsten, waaronder dus ook onze alle 1300 goedlijst. En het past nog net. 14 minuten van Telegraph Road van Dire Straits. Je hoort hem nu hier op Radio Gelderland.

0: Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Helemaal Nationaal. Op Radio Gelderland.

0: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer.

0: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
0: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
7: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
6: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
8: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
6: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Mukke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ongecontroleerd op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle en duizenden inwoners mogen daardoor daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt, 1 in Rotterdam en 1 in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn vanavond herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In een Egyptische haven aan de Middellandse Zee is een gasopslagtank aangevallen. Het gaat om een tank die in Amerikaanse handen is. Een beveiligingsbedrijf zegt dat het is geraakt met een drone. Daardoor ontstond er brand en die sloeg vervolgens over op een schip. Inmiddels is de situatie wel weer onder controle. De bemanning zou in veiligheid zijn gebracht. Wie er achter de aanval zit, is nog niet bekend. De verdachte van het ongeluk bij Ter Hole in Zeeland werd eerder die dag al 3 keer geflitst omdat hij te hard reed, bleek vandaag in de rechtbank. Bij het ongeluk vorige maand kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool met leven. De verdachte bleek al vaker roekeloos te hebben gereden. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. In de Spaanse enclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. De opvangcentra in Ceuta zitten vol. Waarom precies nu zoveel migranten er naartoe zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is ook niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. En noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK moet gaan beheren en ook aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start dan zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Nieke van der Wijn.
2: De Belastingdienst bespaart bijna 2 miljoen euro... omdat er veel minder blauwe enveloppen verstuurd hoeven te worden. Steeds meer mensen willen de post digitaal. Mooi. Dat geld kan dan mooi gebruikt worden... om het gesubsidieerde PostNL overeind te houden? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ik praat zo meteen met Karim Amgar over radicaliserende jongeren en hoe je ze aan moet pakken naar aanleiding van de politieactie vandaag. U hoorde dat net in het nieuws. En is er nog hoop voor de Duitse auto-industrie? Nu schrapt BMW ook alweer 8000 banen. En Volkswagen en Porsche deden dat eerder ook al. En omdat Het Oog 50 jaar bestaat, blikken wij terug. 50 jaar geleden won Bruce Jenner goud op de tienkamp bij de Olympische Spelen. En Theo Rijtsma, die komt zo meteen, die kan het zich nog goed herinneren. En naar aanleiding van de uitreiking van de Herman Wink Regenboogprijs voor het beste queerboek, spreek ik een boekhandelaar in Alkmaar die uitsluitend queerboeken verkoopt. Dat allemaal tot 12 uur. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 29 juli.
2: Ja, schreeuwende agenten in Alkmaar, Eindhoven en Rotterdam. In het donker vielen ze daar 3 woningen binnen.
3: Rond 1 uur. Ja, een hele harde knal en nog één erachteraan.
2: 3 jonge verdachten werden van hun bed gelicht in een terrorismeonderzoek. De buurtapps waren meteen wakker.
4: Iemand een idee wat er aan de hand is buiten? Waar de buurvrouw op reageert, die harde knal weet ik niet. Maar er staat weer een arrestatieteam op het hofje.
2: Het OM wil nog weinig zeggen over het onderzoek. Maar buurtbewoners zijn geschrokken van het feit dat ze naast een terrorismeverdachte wonen.
5: Allemaal kinderen wonen natuurlijk. En ik las ook dat hij wel voor de tweede keer al opgepakt is. Dus ja, daar zijn we eigenlijk niet zo blij mee dat hij hier in de buurt woont.
2: Het meisje van 14 uit Blerik dat in april dood werd gevonden lag vastgebonden op bed. Dat zegt de officier van justitie.
6: Dat haar benen bij de enkels aan elkaar vastgetaped waren. Er tape bij haar polsen lag. En er veel tape de hoogte van haar nek en mond was aangebracht.
2: De hoofdverdachte in de zaak is de moeder van Noor.
7: De moeder heeft meteen eigenlijk gezegd dat zij verantwoordelijk is voor de dood van Noor. En dat zij degene is die Noor van het leven heeft beroofd.
2: De moeder wordt nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Want er is nog veel onduidelijk.
7: Het motief waarom Noor van het leven beroofd is, kennen wij niet. Daar doen we ook nog onderzoek naar.
2: Wereldwijde woede van voetbalbonden over de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil een commercieel bedrijf het WK laten organiseren en ook aandelen uitgeven. Niet alleen de bonden, maar ook de Britse premier is boos.
8: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. The World Cup is not a product.
2: De plannen van Infantino moeten veel geld opleveren met bijvoorbeeld sponsoren en televisierechten. Maar met aandeelhouders is het hek van de dam.
9: De nieuwe organisatie zal vast en zeker op een gegeven moment zeggen van, nou, misschien is eens in de 2 jaar een wereldkampioenschap ook wel een goed idee.
2: En dat geld moet ergens vandaan komen.
9: Als dit doorgaat zijn de gevolgen ongetwijfeld hogere toegangsprijzen bij WK-wedstrijden, duurdere uitzendrechten, fans gaan meer betalen.
2: Het is opletten bij steeds meer zwemplassen.
10: Al die kleine bolletjes. En die bolletjes, dat is dus cyano, oftewel blauwalg.
2: Die ziekmakende bacterie komt steeds vaker voor.
11: Door die extreme hitte, door minder neerslag, dat die blauwalg nu een fantastische omgeving heeft om zich te vermenigvuldigen.
2: Ook in slootjes en vijvers dreigt het gevaar.
10: Omdat mensen hier wandelen en denken, oh leuk, even met hond wat water geven. En dan heeft en de hond het binnen en diegene het aan de handen.
2: Het gerucht ging al rond dat deze artiest naar de Pride in Amsterdam zou komen.
12: Madonna.
2: En Madonna heeft het nu zelf bevestigd. Zaterdag treedt zij op in AFAS Live. De fans zijn nu al door het dolle heen.
13: Madonna!
14: Yes! Oh, heerlijk. Ik ben grote fan van haar.
15: Wow, I love it.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Ik ga erheen, ja. No matter what.
2: Suzanne de Vries zit hier. Zij heeft al gekeken in de krant vanmorgen.
16: Na 5 maanden oorlog zijn boodschappen voor mensen in Iran veel te duur geworden. Dat schrijft de Volkskrant nadat ze Iraniërs hebben gevraagd boodschappenlijstjes met de prijzen erop door te sturen naar de krant. Eieren, rijst en kip kosten bijvoorbeeld 5 keer zoveel in vergelijking met een jaar eerder.
2: Een 31-jarige man uit het noorden van Iran zegt tegen de krant: de mayonaise, ik kon mijn ogen niet geloven. Volgens hem was die saus altijd goedkoop, maar is het nu niet meer te betalen. En dat is niet het enige. Een half jaar geleden verliet hij de supermarkt nog met 5 volle tassen boodschappen. En nu krijg ik niet eens 1 tas vol, zegt hij.
16: Woonbootbewoners kampen met problemen door de lage waterstand, schrijft Trouw. Boten liggen scheef en hebben soms zelfs schade. De Vereniging van Woonbootbewoners krijgt veel meldingen over de droogte. Ze zeggen dat er in Nederland zo'n 12.000 mensen met een woonark zijn en een derde van hen heeft last van het lage waterpeil.
2: De krant spreekt met een man met een woonboot bij Arnhem. Die ziet dat het de afgelopen 10 jaar steeds droger is geworden. Het kan zijn dat ik over een paar jaar verder weg moet gaan liggen in dieper water, zegt hij.
16: Air France KLM en Lufthansa vechten om de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Ze hebben beiden een bindend bod uitgebracht op een minderheidsbelang. TAP is een van de laatste overgebleven onafhankelijke nationale luchtvaartmaatschappijen van Europa, maar niet lang meer.
2: Vorig jaar zomer heeft Lissabon de privatisering van zijn vliegtuigmaatschappij in gang gezet. Zo willen ze een betere concurrentiepositie krijgen. Het is niet bekend hoeveel de partijen hebben geboden, maar het wordt door analisten geschat op zo'n 700 miljoen euro.
16: En ineens kampt een Twentse wijk met een invasie van Colorado-kevers, schrijft NRC. De wijk ligt pal aan een maïsveld. Vorig jaar werden er daar aardappelen geteeld en dat vinden de kevers erg lekker. De maïs groeit er nu niet en daarom lopen ze massaal de woonwijk in. Of de maïs die er nu...
2: Die vinden ze niet lekker.
16: Nee.
2: Ze vinden die maïs niet lekker.
16: Dus vandaar lopen ze nu massaal de woonwijk in om ander eten te vinden.
2: Ja, de kevers zijn ongeveer 1 centimeter lang en lijken een beetje op lieve heersbeestjes. Sommige bewoners zijn er niet blij mee en vegen ze op met een stoffer en blik. En ze doden ze ook in een bak met bleek en iemand anders gaat erop staan. Een insectenexpert bij Naturalis zegt dat de beestjes geen kwaad doen. Zijn boodschap is dan ook: laat ze lekker lopen. Eigenlijk zijn het best mooie kevers.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Ja, hoe zou dit nummer nou heten? Gabriel Rios. Ja, u hoort het al. Politie-invallen vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. In een lopend terrorismeonderzoek werden 3 jonge tot zeer jonge verdachten opgepakt. Tussen de 16 en 19 jaar oud. Goedenavond, Karim Amgar, docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Over het proces achter polarisatie en radicalisering.
1: Goedenavond.
0: Ja, je bent docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Over het proces achter polarisatie en radicalisering. Waar keek je het meest van op toen je dit vanmorgen hoorde?
1: Leeftijd. Dat went echt nooit. Ook al, ik schrijf het in mijn boek ook dat radicalisering al heel vroeg plaatsvindt. Maar dat went gewoon.
0: Ja.
1: Niet 16 jaar. Ik bedoel, wat doen de meeste mensen op 16-jarige leeftijd? Ja, over het algemeen niet dit soort dingen beramen.
0: Nou ja, de politie heeft nog niet gezegd waarvan die jongens worden verdacht of op welke manier ze waren geradicaliseerd. Maakt het soort radicalisering eigenlijk uit voor hoe we het erover moeten hebben?
1: Ja, in essentie niet. Je ziet bij zowel rechtsextremistische radicalisering als bij jihadistische radicalisering, als welke vorm dan ook, zie je hetzelfde proces. Mensen die op zoek zijn naar allerlei levensvragen, naar waar hoor ik nou eigenlijk bij, wat is mijn identiteit, en gaan dan op zoek naar antwoorden op die vragen. En als die antwoorden komen vanuit radicale gedachtegoeden, dan komt daar een soort opening om te kunnen radicaliseren. En bedoel, mind you, het is niet zo van tralalala, hier heb je een Facebook post of een Instagram post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, ja, heel erg in investeren.
0: Ja. Nou ja, wat we wel weten is dat een van die verdachten eerder werd veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag geïnspireerd door IS. En toen vroeg ik me af, wat gebeurt er daarna dan om zo'n jongen op het rechte pad te houden?
1: Ja, in essentie is het een hele belangrijke en tegelijkertijd ook een hele ingewikkelde vraag. Want daar heb je zowel onderwijs voor nodig als jongerenwerk, social workers voor nodig, wijkagenten voor nodig die aan de soort preventieve kant met zo'n jongen of meid, maar over het algemeen zijn het jongens en mannen, aan de slag te gaan. En aan de andere kant heb je ook gewoon een curatieve kant, waarbij je echt wel ook alle hele krachtige veiligheidsdiensten nodig hebben, die ook wel echt laten weten van dit pikken we niet als vrije samenleving. En dan gaat het gewoon over investeren in de juiste antwoorden te hebben op de vragen die zij stellen. En tegelijkertijd jongeren al op hele jonge leeftijd voorbereiden op kritische denkvaardigheden om te kunnen gaan met die fuik op social media.
0: Ja, gesprekken met de imam misschien ook?
1: Ja, oh zeker. Ik denk dat allerlei voorbeeldfiguren zoals een imam, maar tegelijkertijd ook politici, pastoren, rabbijnen, allemaal een hele belangrijke rol spelen in deze situatie. Dus het radicaliseringsproces, maar ook het deradicaliseringsproces is van ons allemaal.
0: Ja. Tijdens de rechtszaak tegen die jongen uit Eindhoven bleek hoezeer hij echt 2 gescheiden levens had. Hè? Op school en thuis heel netjes, maar online, achter zijn computer, heel geradicaliseerd. Herken je dat beeld?
1: Ja. Ja, en ik herken het niet alleen bij jihadistische radicalisering. Ik herken het ook bij rechtsextremistische radicalisering. Die patronen die lijken heel erg op elkaar, waarbij je 2 totaal verschillende levens kunt leiden. Ook een van de moeders van de kinderen, die ik noem ze kinderen, jongeren die zijn opgepakt, zei ook, ik herken dat helemaal niet bij mijn eigen kind. Nou, dat is een signaal dat je denkt dat een kind exactzelfde gedrag vertoont als in de huiskamer, sociaal wenselijk gedrag, als online. En dat is iets wat zeker niet altijd het geval is.
0: Nee.
1: En daar moeten zowel

0: ouders. Want we hebben echt wel een opvoedprobleem, vind ik, in ons land. Echt mee aan de slag.
1: Ja, maar hoe moet je daar achter komen dan? Waar moet je dan op letten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Denken van, oh, het komt wel goed. Open maar een account, doe maar wat je wil, is niet the way to go. Dat hebben we de afgelopen jaren al gezien. Dat betekent dus een combinatie van goed voorbereiden. Hè, dus echt toewerken naar dat iemand zijn verantwoordelijkheid kan pakken om online om te kunnen gaan met dit soort onder andere radicale ideologieën. Maar er zitten ook gewoon hele leuke poesjes en hondjes tussen en wat dan ook. En aan de andere kant hebben we ook gewoon een controlemechanisme nodig. En dat vraagt wat van ouders, dat vraagt wat van jongerenwerkers, maar het vraagt ook wat van beleidsmakers en politici die op dit moment big tech gewoon alles laten doen. Ik bedoel, je hoeft maar een paar minuten over X te struinen en je ziet de radicale ideologieën vliegen je om de oren. En ook daar moet je gewoon als overheid keihard op ingrijpen.
1: Ja, maar misschien ook als ouders dus echt goed opletten wat er gezegd wordt. Kleine dingen, uitspraken.
0: Ik wil het echt inderdaad niet bagatelliseren. We hebben oprecht een opvoedprobleem waarbij we denken dat heel veel ouders denken het zal wel goed komen of zo. Maar echt in de gaten houden met allerlei methodieken die daarvoor zijn. Wat je kind doet, geschiedenissen bekijken. En met het kind praten over wat het online is tegengekomen en wat het met diegene gedaan heeft. Tijdslot zetten op wifi in je huis. Hoe erg het ook klinkt. Maar dat hebben we wel echt nodig, merken we nu gewoon. In allerlei klaslokalen op straat.
1: Ja, maar misschien dat niet alle ouders hiertoe in staat zijn.
0: Zeker niet. Dus dat vraagt ook wat. Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen. Met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon en een online omgeving. Want ik bedoel, in de jaren 80, waar ik in opgegroeid ben, in de jaren 90 in opgegroeid ben, is dat mijn ouders en ik, die verschilden wel wat van elkaar. Ik bedoel, de een luistert AC/DC en de ander luistert liever naar Lil Wayne of zo. En dat is nu met ouders wel heel anders zo. En de wereld van het kind is echt totaal anders dan de wereld van een ouder. En dus hebben ouders ook echt hulp nodig om aansluiting te kunnen vinden tot die kinderen.
1: Ja. Kom jij tijdens je werk als docent ook in aanraking met radicaliserende jongeren?
0: Zeker. Zeker. En dat, ik bedoel, laat ik duidelijk zijn, radicalisering gaat voor mij over het goed praten van geweld. En terrorisme, dat is voor mij al, dan zit je al vol in het radicaliseringsproces en moet je al vol op je hoede zijn. En dat soort opmerkingen, ja, kom ik echt wel tegen. Als ik dan met de jongeren in gesprek ga, dan zeggen ze vaak tegen mij, en dat is een opmerking waardoor ik ook wel echt op mijn hoede ben, namelijk, waarom doe je zo je best om erbij te horen? Je wordt toch nooit geaccepteerd als een van hun. En dat is echt zo'n opmerking die galmt altijd enorm door mijn hoofd. Want dat zijn heel veel jongeren die het gevoel hebben, ik hoor hier niet, ik ben hier tijdelijk of wat dan ook. Of ik zal nooit geaccepteerd worden. En voelt dus ook niet een soort liefde en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. Ja, en dan moet je echt wel aan de slag.
1: Dat is natuurlijk ook weer een vicieuze cirkel, hè? Want,
0: ja, zeker.
1: Ja, nou goed. Nog één ding, Karim. Een hulpverlener zei vandaag dat het voor jongeren heel belangrijk is om in de puberteit een eigen mening te leren vormen. Dat radicalisering tegengaat.
0: Ja.
1: Daar ben je het mee eens, denk ik. Ja.
0: Nee, ik vind het zo mooi dat je dat zegt. Omdat echt vlak voor de zomervakantie hadden we een mbo-talk. Waarbij we met mbo-jongeren in gesprek gingen over in dit geval mentale gezondheid. Maar ook over radicalisering. En dat is een opmerking die lijkt eigenlijk over niks te gaan. Maar was zo diep. Omdat een jongere zei, het lukt me, een jonge dame zei, het lukt me niet om een mening te vormen. Want voordat ik na mag denken over hetgeen wat ik net gezien heb, zie ik alweer iets anders en word ik alle kanten opgeslagen. En dat om 1 uur of 2 uur 's nachts. En dat is wat er gebeurt online. Hè. Je ziet iets, daar wil je een mening over vormen. En je scrolt 1 keer omhoog en je ziet weer een filmpje van 30 seconden die je weer de andere kant op stuurt. En dat is denk ik ook wel iets waar jongeren echt wel moeite mee hebben. Ik zie ook dat heel veel jongeren daar wel goed mee omgaan. Dat moeten we ook stellen. En ik moet ook zeggen dat het een misvatting is van heel veel ouderen te denken dat het een zwakke generatie is. Want als wij met z'n allen, alle 25, 30, 40 plussers, als wij opgegroeid zouden zijn in deze tijd met een smartphone, zouden we exact hetzelfde gedrag vertonen. Ja.
1: Die grote politieactie, hè, je hebt het gezien, veel machtsvertoon, vond ik. Denk jij dan, nou, fijn dat ze er op tijd bij waren of te laat?
0: Twee dingen. Ik denk 1, goed dat ze zo heftig optreden, omdat het ook een signaal moet zijn naar mensen van tot hier en niet verder. En tegelijkertijd waren ze op tijd. Nee, ze waren niet op tijd. Want ik ben echt wel van de school dat je zoiets al met een wijkagent moet proberen op te lossen. Met een jongerenwerker moet proberen op te lossen. Ouders ook echt even bij de lurven moet pakken van... Hey, heeft u wel uw kind in de gaten? We zien allerlei gedragingen online die niet oké zijn. Ja. En leerkrachten uiteraard die een belangrijke rol spelen in dit proces.
1: Ja. Dankjewel voor je bijdrage, Karim Amgar.
0: Graag gedaan.

0: When Your Mind's Made Up van de Ierse muzikant en Oscar-winnaar Glenn Hansard, van wie vandaag bekend werd dat hij op 56-jarige leeftijd is overleden bij een motorongeluk. Nadat eerder deze maand Volkswagen en Porsche al lieten weten fors te snijden in het personeelsbestand, gaat nu ook BMW reorganiseren. Volgens bronnen zouden de komende anderhalf jaar wereldwijd 8000 banen verdwijnen. En het is nodig om het automerk weer winstgevend te maken. Ik ga erover praten met Marieke Kuipers. Zij is sectoreconoom mobiliteit bij de Rabobank. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is nog niet bevestigd, maar ja, wel. Volkswagen en Porsche hebben ook al laten weten dat ze flink afschalen. Dus het lijkt wel logisch, hè? De auto-industrie zit in zijn geheel in zwaar weer, toch? In Duitsland.
1: Eigenlijk in China.
0: Oh.
1: Alleen de Duitse auto-industrie heeft er last van dat zij in China veel minder auto's verkopen. Daar zit het grootste probleem.
0: Dus in Europa zelf valt het eigenlijk wel mee?
1: In Europa zelf hebben zowel Volkswagen als BMW meer auto's verkocht de eerste helft van dit jaar dan vorig jaar.
0: En waarom willen ze in China dan die Duitse auto's niet meer?
1: Van origine was een Duitse en vooral premium Duitse auto echt een statussymbool. En dat is wel gedraaid nu. Er wordt veel meer economisch nationalisme gezien. Dus Chinezen rijden veel liever in veel gevallen een Chinese auto dan een Duitse.
0: Ja, maar goed, je zegt eigenlijk valt het nog mee. BMW is bijvoorbeeld nog wel winstgevend op dit moment.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja, nee, dat klopt absoluut. Als je die twee ook vergelijkt zoals jij net al deed, dan zie je dat de omzet van BMW minder dan de helft is, veel minder dan de helft van Volkswagen. En de netto winst is zelfs iets hoger dan die van Volkswagen. Dus ook hier loopt het terug. Maar als je kijkt, gaat het bij BMW verhouding nog wel een stuk beter dan in de Volkswagen groep.
0: Ja, en waarom is het dan nu toch nodig om zo drastisch te reorganiseren?
1: Nou, de vraag is of dat dit heel drastisch is.
0: Okay,
1: dit zijn
0: nou, ik vind
1: de geruchten 8000 medewerkers. 154.000 medewerkers wereldwijd. En bij Volkswagen gaat het over 150.000 op 680.000.
0: Dus dit valt eigenlijk nog mee. Het lijkt heel veel 8000, maar relatief gezien gaat het nog wel.
1: Relatief gezien denk ik dat het een stuk minder is dan bij Volkswagen. Maar desalniettemin zijn de verkopen in China mega teruggelopen. Dus moet er echt wel iets gebeuren. Want dit is een trend die ingezet is die niet zomaar zal omdraaien.
0: Nee, de vraag is natuurlijk welke banen je gaat schrappen, hè?
1: Ja, dat is best ingewikkeld.
0: Ja.
1: Je ziet bij Volkswagen bijvoorbeeld, van BMW is natuurlijk nog weinig bekend. Bij Volkswagen is er gezegd dat ze het assortiment gaan vereenvoudigen. Dus dan zou je kunnen denken dat er ook minder ontwikkeling R&D nodig is dan voorheen. Dus dan ga je veel meer afdelingen raken dan alleen productie.
0: Wat is R&D?
1: Sorry, de ontwikkeling van nieuwe voertuigen.
0: Oh, waar staat die dan voor?
1: Research and development.
0: Oh, research and development. Oké. Okay. Ja, oké. Okay, dus ze willen dus daarin schrappen.
1: Dat zeg ik niet, maar dat zou ik me voor kunnen stellen. Dat zie je bij Volkswagen bijvoorbeeld ook, gezien zij het assortiment willen vereenvoudigen. Maar over BMW is gewoon nog niet genoeg bekend. Maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad niet alleen productie is, maar dat er veel meer afdelingen misschien afgeschaald kunnen worden.
0: Ja. Hoeveel banen zijn er eigenlijk op dit moment nog in de Europese auto-industrie?
1: Als je kijkt naar de auto-industrie zelf, dus bij de autofabrikanten, dan zijn dat er volgens mij zo'n 2,4 miljoen. Maar als je daar alle producenten en toeleveranciers bij rekent die een onderdeel maken, dan ligt dat boven de 3 miljoen. En als je daar ook nog de logistiek bij rekent, dan kom je zelfs wel tot 13 miljoen.
0: Ja, want ja, sommige mensen vragen zich toch ook af, is het nog de moeite waard om deze industrie in leven te houden?
1: Ja, dat denk ik persoonlijk wel. Als we dat niet doen, dan worden we nog veel afhankelijker van onder andere China, die nu een steeds grotere rol gaat spelen. En volgens mij is dat het laatste wat je moet wensen. De vraag is wel, in hoeverre red je dit nog? Ik denk dat iedereen wel een stuk marktaandeel in zal moeten leveren. Er komen nieuwe merken bij, dus iedereen krijgt onderaan de streep minder marktaandeel. Maar dat gezegd hebbende, denk ik wel dat dat bij BMW beperkter zal zijn dan bij bijvoorbeeld volumemerken.
0: Ja, of samenwerken misschien met de Chinezen en hier ook hun auto's gaan maken, is dat nog een optie?
1: Ja, je ziet al heel veel samenwerking. En ik denk dat dat onvermijdelijk is. En ook niet een domme keuze. Je ziet bijvoorbeeld Stellantis samenwerken, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Volvo. Dus die lijst is al heel lang van concerns die al samenwerken met een Chinees concern.
0: Ja, we blikken in het oog de laatste tijd veel terug op 50 jaar geleden. Gaan we zo meteen ook doen met Theo Reitsma. Want toen is het oog begonnen, hè, 50 jaar geleden. Mm-hmm. Als we nou eens 50 jaar vooruit kijken, is er dan nog een Europese auto-industrie, denk je?
1: Ja, ik vind het lastig om mijn glazen bol zo ver vooruit te laten kijken. maar ik verwacht in principe van wel. Alleen het is heel moeilijk, want als je bijvoorbeeld kijkt hoe dat auto's ontwikkelen 30 jaar geleden ging, en als je kijkt hoe dat nu al gaat met alle AI-oplossingen die we nu hebben, ja, is het echt koffiedik kijken hoe dat het over 50 jaar zal gaan. En misschien zijn het allemaal niet de autofabrikanten van nu, maar zijn het totaal andere bedrijven met een andere afkomst die het dan doen. Dat zou ook kunnen.
0: Ja, in hoeverre verandert AI dan deze industrie?
1: Ja, best wel veel. Want je kunt natuurlijk veel sneller ontwikkelen dan dat je by man, dus met mensen doet.
0: Ja. Oké, dankjewel Marieke Kuipers, sectoreconoom mobiliteit bij Randstad. Ja, ik zei het net al, in dit jaar dat het oog 50 jaar is geworden, kijken we af en toe terug naar nieuwsgebeurtenissen van 50 jaar geleden. En sommigen trekken hun sporen tot in het nu. Morgen op 30 juli is het 50 jaar geleden dat de Amerikaanse atleet Bruce Jenner goud won op de tienkamp bij de Olympische Spelen.
2: Hier staat Bruce Jenner. Dat is een man van die fameuze tienkamp zoals die op dit moment aan de gang is. Die Bruce Jenner die loopt daar dus in tweede positie. Een 26-jarige Amerikaan. 4 jaar geleden was hij in München. En in München werd hij toen tiende. Maar daar begreep hij wel dat er vrij veel roem en eer te behalen viel door middel van het winnen van de Olympische tienkamp. Hij zette alles opzij in zijn leven voor één ding. En dat was hier de Olympische Spelen, de tienkamp. En eigenlijk twijfelt niemand er hier aan dat hij deze wedstrijd wint.
0: Ja, misschien had u de stem al herkend. En ik had het al verklapt. Theo Reitsma, destijds commentator voor de NOS bij de atletiek, is vanavond bij mij in de studio. Hartelijk welkom, Theo.
3: Hallo.
0: Ja, tegenwoordig spreken we niet meer over Bruce Jenner, hè, want die is al meer dan 10 jaar is het Caitlyn Jenner geworden. Maar wij gaan even terug in die tijd toen hij nog Bruce was. Wat voor atleet was het?
3: Nou, het was een bijzondere atleet. En hij had inderdaad alles opzij gezet om daar goed te presteren bij die Olympische Spelen die er toen waren in Canada. Het was een spannende strijd tegen een Duitser, Kratzmer. En die twee die waren tot op het laatste moment met elkaar in de weer. Maar wat opvallend was, die Bruce Jenner, die had een enthousiaste schare publiek. En wat we toen merkten was eigenlijk dat er was chauvinisme op de tribune. En dat merkte je ook aan de beeldregie. Je kreeg steeds daar op de tribune zijn toenmalige vriendin, geloof ik dan nog. Mm-hmm. Die kreeg je in beeld en daaromheen dan heel veel lawaai ook van Amerikaanse supporters.
0: Want waar waren de Olympische Spelen?
3: Ja, die waren in Montreal toen. Okay. En dat is erg genoeg geweest overigens. Want de mensen daar hebben jarenlang moeten betalen voor de kosten die zijn besteed aan die Olympische Spelen overigens. Ja. Dat was een drama.
0: Ja, maar goed, je zei het. Je kan het je nog herinneren, hè? Goed.
3: Ja, omdat deze man natuurlijk daarna enorm in het nieuws is geweest. Ik heb dat niet zo goed gevolgd. Ik wist ook niet met wie hij nou weer trouwde en wat hij verder deed om in de belangstelling te blijven. Het is een vriend van Trump ook bovendien. Daar geeft hij zich voor uit. En hij heeft daar nog eens een keertje bij Trump, geloof ik, bijna geslapen. Maar Trump is hem niet goede nacht komen wensen en dergelijke. Hele rare verhalen zijn over hem gekomen.
0: Maar goed, toen die 50 jaar geleden, jij zei hij nam het op tegen een West-Duitse.
3: Kratzmer.
0: En ook een Rus, geloof ik, hè?
3: Ja, maar die haakte toch eigenlijk wel al een beetje af. Het ging voornamelijk tegen Kratzmer. Ja. Je vraagt nu naar gebeurtenissen daar. Ja. Maar bij het zwemmen was een Curaçao's meisje dat in Nederland woonde, won daar 2 keer zilver en 1 keer brons. Dus dat was ook wel opvallend, hoor. Enid Brigitta.
0: Oh ja, Enid Brigitta. Die ken ik nog wel.
3: Ja, en er waren wel meer opvallende dingen. Je had daar ook een Cubaanse 400 en 800 meter loper.
0: Ja.
3: En die zijn na afloop van ik deel mijn gouden plak met Fidel Castro. Ja. Dus het waren wel opvallende zaken toen allemaal.
0: Er gebeurden meer opvallende dingen dan dat Bruce Jenner de Tienkamp won, wou je maar zeggen.
3: Ja.
0: Maar goed, ja, daar kijken we nu vandaag niet op terug.
3: Nee, maar ik kan het toch even zeggen.
0: Ja, ik vind het heel goed dat je overal Enid Brigitta nog even noemt. En je zei, het werd heel erg chauvinistisch gereageerd. Hè? Veel gejuich. Het was een publiekslieveling, die Bruce Jenner.
3: Ja, natuurlijk. Maar dat enthousiasme van de tribune was opvallend. En wat ook opvallend was, dat Bruce Jenner na zijn winst ging hij een Amerikaanse vlag halen. Die wond hij om eigenlijk. En daarmee heeft hij toen ook een ereronde gelopen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat wat nu naar de schering en inslag is. Hè, een winnaar gaat naar de kant en dan komt hij met een vlag van zijn land en dan rent hij nog een rondje. Dat heeft hij daar eigenlijk min of meer als eerste gedaan.
0: Bedacht. En die nuchtere en Nederlandse journalisten die vonden dat maar een hoop.
3: Wij waren wel, inderdaad, waren ook wel geïnteresseerd in de politiek en dergelijke.
0: Ja.
3: En wij konden die drukteschoppers uit Amerika niet altijd even lekker plaatsen.
0: Nee, maar nu kijk je er helemaal niet meer van op als iemand die wint de vlag haalt en even een rondje loopt.
3: Ja, iedereen doet het.
0: Oké. Nou, dat goud op die Olympische Spelen, want hij had meer medailles gewonnen, hè, dan deze. Op die Tienkamp toch ook, had WK's gewonnen.
3: Hij had WK's, ja. Hij kwam niet uit de lucht vallen.
0: Nee. Maar dit was wel het sluitstuk van zijn sportcarrière.
3: Ja.
0: Ik heb begrepen dat hij die titel niet meer verdedigd heeft.
3: Nee, dat kwam natuurlijk ook. Olympische Spelen waren voor amateurs. En hij was dus eigenlijk een amateur. Want die vriendin of die vrouw van hem, die eerste, die heeft veel geld binnengebracht, waardoor hij alles op de atletiek kon gooien.
0: Ja. En hij haalde het goud wel op met een puntenrecord. En het duurde volgens mij nog best lang voordat het verbroken werd.
3: Ja, omdat hij natuurlijk wel gigant was. En een Tienkamp is altijd machtig. Dat zijn toch de allrounders.
0: Ja, dus ze zijn echt de atleten. Echt,
3: nou ja, het is altijd een heel erg mooi onderdeel, waarbij het tot op de laatste, in het laatste nummer, dat het spannend en aardig kan blijven.
0: Ja, nou ja, goed, we hadden het er al even over en het moet toch wel gezegd. In 2015 bleek dat hij, 65 was hij toen al, geen broers meer wilde zijn, maar voortaan als Kathleen door het leven wilde gaan. Kunnen we hem nog even laten horen hoe hij dat aankondigde?
4: For my entire life, Caitlin has been around, but she lived inside. She never had a chance to live.
5: Caitlin, if you could turn the clock back, right? Uh-huh. If you could live life again, would you have transitioned earlier in life?
4: No. Really? Everything is just exactly, I raised all my family, I did this. Look, I've got the ultimate double. The ultimate double. Olympic decathlon champion, glamorous woman of the year award.
5: Two lives.
4: Come on, that doesn't get any better than that, does it?
0: Ja, verrast het jou?
3: Ja, ik heb hier totaal geen verstand van.
0: Nou, nee, je hoeft ook geen verstand van te hebben. Maar...
3: Nee, nou ja.
0: Nee, maar verrast het je? Bedoel,
3: hoe kan het me verrassen als ik dit niet besnap? Als ik dit niet begrijp?
0: Nee, nou ja.
3: En ik gun het iedereen om vrijuit te doen en te laten. Maar, en ik ben ook wel iemand die wel graag ergens een mening over heeft. Maar over dit soort zaken zou ik me toch niet echt willen uitspreken.
0: Nou,
3: kunnen
0: uitspreken. Je hebt wel eens gezegd dat ze de Tienkamp zag als ultiem voorbeeld van mannelijkheid.
3: Ja.
0: Maar
3: vrouwen hebben toch ook een zevenkamp op
0: de ogenblik. Ik wou zeggen, het is toch niet een typische mannelijke sport, die Tienkamp?
3: Nee.
0: En dan nog iets, een groep boze Amerikanen, die is ook nog destijds een petitie gestart om die medaille af te nemen. Want ze vonden dat ze dat niet meer verdienden als vrouw.
3: Ja, dat zie je wel in de atletieksport op het ogenblik natuurlijk. Dat gezegd wordt dat transgenders, die dus daar in de vrouwenatletiek terechtkomen, die mogen dus dat mag niet meer.
0: Ja.
3: Dat is een zware beslissing die de Internationale Atletiek Federatie heeft genomen.
0: Ja, precies. Maar het is nog iets anders om iemand een medaille af te pakken.
3: Ja.
0: Omdat hij na die prestatie in de transitie is gegaan, denk ik.
3: Ja, schoonmaak van achteraf is altijd. Had men beter moeten opletten of eerder moeten reageren of eerder kunnen signaleren.
0: En weet jij nog hoe het IOC toen gereageerd heeft?
3: Nou, het IOC, dit is een beslissing van de Internationale Atletiek Federatie nu geweest.
0: Nee, maar laten we zeggen, die boze Amerikanen die zeiden van ze moeten die medaille alsnog afnemen van die Caitlin. Die hebben dat toch volgens mij niet gehonoreerd hier.
3: Nee, maar boze mensen heb je overal.
0: Ja. Nee, maar had jij dat dan terecht gevonden? Dat hij dus alsnog was afgepakt?
3: Nee, dat kun je niet.
0: Nee. Maar goed, jij zegt, er zijn tegenwoordig wel meer transgender personen in de sport. Maar dit is natuurlijk toch een apart geval, omdat dit pas plaatsvond na die hele sportcarrière.
3: Ja, ja goed, maar goed, hij komt ergens vooruit.
0: Ja.
3: En anderen hebben deze... Ineens is er, ik wil niet zeggen een hoos, maar is er hier meer sprake van dan een aantal jaren geleden.
0: Ja. Oké, dankjewel Theo. Het was fijn om even met je terug te blikken op 50 jaar geleden. Toen...
3: Ja, ik hoef niks te zeggen over Infantino. Hè, en zo.
0: Wil je dat graag?
3: Nou, ik vind
0: mag
3: het
0: wel hoor.
3: Nou ja, ik vind wel dat het een besluit is wat ideaal is. Niet is idioot, maar ook clubs zullen wel eens gaan tegenstribbelen. Sterke clubs.
0: Ja.
3: Die betalen namelijk de spelers in eerste instantie. Daar hebben spelers geweldige contracten. En die clubs, die zullen toch ook wel denken... ja, een wereldbond die gebruik gaat maken van alles. En nog wat, meer nog dan op het ogenblik. Die zijn we kwijt. Daar lopen clubs ook vaak geblesseerde spelers op. Ik meen dat onze Barcelona-vriend toch ook op... geblesseerd is op dit moment. Dus ja, de clubs kunnen hier ook wel eens zwaar op tegen zijn. En ik vind het juist.
0: En jij vindt ook dat een slecht idee is van deze Infantino.
3: Ja. Ja. Sport is van de mensen.
0: Ja. Nou ja, het was natuurlijk al heel erg commercieel, dat hele WK. Hè?
3: Ja. Ja. Dat mag je wel zeggen, ja.
0: Ja.
3: Belachelijk om nog wat te gaan drinken tijdens de wedstrijd.
0: Dat vond je ook al idioot. Die drinkpauzes, ja, er zijn veel mensen die daar commentaar op hebben gegeven. Oké, nou, je hebt het toch even gezegd. Dankjewel, Theo Rijtsma.
3: Goed.

0: Ja, step by step, langzaam verdween ze uit beeld. Whitney Houston. Tijdens de Pride in Amsterdam wordt morgen bekendgemaakt wie de Hebban Wink Regenboogprijs 2026 wint. Een belangrijk criterium is de impact die een boek heeft in de queer gemeenschap. Ja, en wanneer is een goed boek ook een goed queer boek? Allemaal vragen die ik ga stellen aan Thomas Philip Asit van de boekhandel De Queer Boekenkast in Alkmaar. Goedenavond.
1: Hallo. Ja. Goedenavond.
0: Heb je druk tijdens deze dagen van de World Pride? Valt het mee?
2: Het valt bij mij wel mee, omdat ik de enige 100% queer boekhandel in Alkmaar ben. Van Nederland wel, maar ik zit in Alkmaar. Ja. En wij beginnen onze Pride Week altijd eerder, al eind mei.
0: Oh.
2: Dus dat is bij ons de drukke week.
0: Ja.
2: En verder gaan nu allemaal mensen lekker feest vieren in Amsterdam.
0: Ja.
2: Dus voor Amsterdammers zitten wij dan toch net even iets te ver.
0: Ik snap het. En heb je in Amsterdam dan geen queer boekhandel?
2: Nee, niet meer.
0: Nee.
2: Die is al een aantal jaren weg. Je had vroeger Boekhandel Vrolijk, maar die is daarmee gestopt. Dus,
0: Xan Tippen had je ook nog, maar die hadden volgens mij niet uitsluitend queer boeken.
2: Nee, precies. En, en je hebt natuurlijk nog steeds wel veel reguliere boekhandels die wel queer boeken aanbieden.
0: Ja.
2: Wat natuurlijk helemaal geweldig is. Maar ik kan echt met trots zeggen dat ik de enige 100% queer boekstore van Nederland heb.
0: Oké, wat maakt een boek een queer boek?
2: Het belangrijkste is in een queer boek dat de lezer zich vertegenwoordigd voelt. Dat hij zichzelf herkent in het verhaal, maar misschien ook in de wereld waar het zich in afspeelt. Wat een wereld is zonder gedoe of dat queer zijn gewoon in die wereld bestaat. En dat daar verder niet moeilijk over gedaan wordt.
0: Ja.
2: Dat zijn gewoon hele belangrijke punten voor een queerboek.
0: En die drie genomineerden, hè? Een boek van Emma Zuiderveen, een boek van Lianne Damen en een boek van Xilan Makrooi. Vind je dat goede keuzes?
2: Ja, zeker. Ik heb ze niet uitgekozen. Dat heeft een hele groep lezers gedaan. Duizenden las ik op de website.
0: Ja.
2: Vorig jaar zat ik in de jury van de shortlist.
0: Ja.
2: Dit jaar zit ik daar niet bij. Dus ik bekijk het lekker via de zijlijn. En volgens mij zijn dat alle drie stuk voor stuk hele goede boeken die het zeker waard zijn om te winnen.
0: Ja, nou las ik dat er ook nog een andere prijs is voor het beste queerboek. Die heeft Gerard van Emmerik, geloof ik, gewonnen. Dus er zijn er kennelijk twee.
2: Oh, wat leuk.
0: Wist je dat niet?
2: Nou, niet zo 1, 2, 3, nee. Maar ik weet wel vaker dingen niet, hoor.
0: Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Maar
2: nee,
0: goed,
2: als ik dat is menselijk.
0: Als ik nou bijvoorbeeld... Nee, ik dacht nog even, misschien moeten ze die prijzen combineren. Dan is het prijzengeld net ietsje substantiëler, hè?
2: Maar het gaat niet om het geld, natuurlijk.
0: Nee,
2: het gaat
0: voornamelijk
2: om de eer, lijkt mij.
0: Het is ook wel fijn als je wat... al die eer. Hey, luister, als ik bij jou naar binnen kom... Is dan bijvoorbeeld het volledige werk van Revo, staat dat op de plank?
2: Nou, niet het volledige werk. Dat zijn er wel heel erg veel.
0: Ja, oké. Bij wijze van spreken.
2: Ik focus me ook voornamelijk een beetje op boeken die na 2020 zijn uitgebracht. Anders wordt het een soort museum. En zo'n budget heb ik gewoon niet.
0: Okay.
2: Maar wat wel heel leuk is, dat veel uitgevers boeken heruitbrengen. Oude werken. En die heb ik dan vaak wel weer staan.
0: Ja, dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Jacob Israël de Haan of Anna Blaman of zo. Weet je wel?
2: Ja. Ja hoor,
0: ja.
2: Als die na 2020 in een nieuw jasje zijn gestoken, dan heb ik die zeker. Ja.
0: Want je hebt geen vintage of tweedehands boeken?
2: Ik heb een klein stukje gedoneerde boeken. Mensen vinden het heel leuk om hun boeken naar mij te brengen die ze één keer gelezen hebben. Vaak zijn die ook bij mij gekocht.
0: Ja.
2: En dan kunnen ze op die manier weer geroeleerd worden voor een mooier prijsje.
0: Ja, hey, en jij zegt boeken na, wat was het, 2020?
2: Ja, zo ongeveer.
0: En wat is dan het belangrijkste genre of het meest populaire genre?
2: Op dit moment scoort fantasy heel hoog. Maar ook de feel-good en de romantiek. En dan moet je eigenlijk een beetje denken aan boeken als Heated Rivalry. Dat is een hele bekende serie geworden.
0: Van die roeiers?
2: Dit is van ijshockeyers.
0: Ijshockeyers, ja.
2: Maar u zegt ik kaart op zich wel aan wat ik net wou zeggen. Hoe ik het wou vervolgen. Er zijn in dat genre zijn er heel veel verschillende sporten. En daar zijn dan boeken van met mensen die elkaar leuk vinden tijdens de sport.
0: Ja. Fantasy, horror, bestaat dat ook? Queer horror?
2: zeker. Dat is toevallig mijn favoriete categorie. Dus daar heb ik ook absoluut van alles van staan in de winkel. Dat komt ook vaak voor.
0: Nou, jij zei net, ik weet niet alles. Ik weet ook niet alles. En ik weet bijvoorbeeld niet wat ik me bij queer horror moet voorstellen.
2: Ja,
0: homoseksuele vampieren of zo?
2: Zeker. Sowieso vind ik vampieren altijd homoseksueel. Ja. Dat hoort er gewoon bij.
0: Is dat zo?
2: Mag ook lesbisch, hè? Ik oordeel verder niet daarover. Maar vaak waar het over gaat in horror is meer de trauma. Wat een queer persoon in hun jeugd heeft meegemaakt. En dan is dat heel fantastisch omgevormd tot een horrorverhaal. Dat is denk ik het belangrijkste in queer horror. En sommige mensen kunnen zich daar heel erg hun rust in vinden.
0: Je wilt niet alleen boeken verkopen, begreep ik, maar ook mensen bij elkaar brengen. Toch?
2: Dat klopt, ja.
0: Dus jouw boekhandel is een soort gezellige plek? Of hoe doe je dat?
2: Ja, dat is inderdaad wel de insteek geweest. Natuurlijk moeten er boeken verkocht worden om te blijven bestaan. Maar het is voornamelijk ook een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar niet echt regels zijn qua hoe je moet gedragen of hoe je bent volgens een bepaalde norm. En dan hou ik inderdaad vaak evenementen. Mensen komen samen. Ja, het is hartstikke gezellig.
0: Ja, zijn die boeken daar dan ook belangrijk in?
2: Ja, boeken verbinden enorm, ja.
0: Hoe dan? Door de leesclubs zijn of zo, weet je?
2: Ja, dat is bijvoorbeeld één heel goed voorbeeld. Het is heel breed, hoor. Leesclub, we hebben zelf ook een leesclub, nu van 11 leden. En we komen elke 6 weken samen. Dat is super gezellig. En dan lees je allemaal hetzelfde boek en dan heeft iedereen daar totaal andere opvattingen over. En dan toch blijft het gezellig. Dat vind ik altijd wel knap.
0: Nou ja, mensen beslaan elkaar met een boek toch ook niet zo heel snel de harsen in.
2: Nee, het zou wel handig zijn als je dan een heel zwaar boek hebt. Maar ik denk niet dat gebeurt. Ik hoop het in ieder geval niet. Nee.
0: En je bent ook zelf auteur, hè? Je hebt een boek geschreven. Nu we er nog zijn. Ik vond het een beetje, wat moet ik nou bedenken bij die titel nu we er nog zijn? Het klinkt een beetje dystopisch.
2: Nou, dat zegt u helemaal goed. Het is een dystopische thriller. Dus u weet meer dan u denkt, hoor.
0: Vertel er eens iets over.
2: Het is een boek voor young adults, geschreven in het Nederlands. Uh-huh. Nu we er nog zijn, heet het. Het is uitgebracht bij uitgeverij Belkmans in februari van dit jaar. Dus het is echt nog heel nieuw. Het gaat over Casper en Ezra. Casper, dat is een jongen uit Friesland. En die moet voor zakenreis naar een fictief eiland in de Caraïbe. En als hij daar eenmaal is, dan breekt eigenlijk de pleuris uit. En dan ontmoet hij een lokale soldaat waar hij toch wel heel erg verliefd op wordt. Ze moeten vlug naar het hotel om Casper zijn vriendin te redden. Die is meegezellig op vakantie, maar het pakt dus niet zo gezellig uit.
0: Nee, snap ik.
2: En tijdens die reis gebeurt er van alles. Ik heb het ze absoluut niet makkelijk gemaakt. maar er zit wel een hele mooie romantische ondertoon in dat ze elkaar vinden.
0: Hey, heb je trouwens nog heel even over die prijs? Heb je favoriet?
2: Ik heb ze niet alle drie gelezen, omdat ik dit jaar niet in de jury zat. Ja. Maar één had ik gelukkig al gelezen en dat is die van Xylan Macroy.
0: Die heb
2: Mensen
0: ik ook
2: als zon en mensen als manen. Ik vond het een prachtig boek. Ja. Xylan is ook een paar keer in mijn winkel geweest voor evenement. En ik heb een heel mooi handgesigneerd exemplaar liggen. Ja. Met een heel mooi tekstje erin. Dus dat boek is me meer dierbaar.
0: Okay.
2: Ja.
0: Hij is ook genomineerd voor de Hebban debuutprijs.
2: Ja.
0: En de genomineerde ga ik allemaal spreken op zondagavond in het oog. Dus binnenkort ga ik ook hier in de studio verwelkomen.
2: Wat goed.
0: Ja, leuk hè. Nou, dankjewel Thomas. Leuk om te horen dat er in Alkmaar zo'n fijne boekhandel is voor queers. Morgen is hier Lucella Carasso. En straks spreekt Terry Tops nog met filosoof Ayuna Soriari.
1: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bouma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
3: 800 gulden in die tijd per maand scheelde het.
2: Dus sleept ze haar eigen werkgever voor de rechter.
3: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
2: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
3: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
2: Deze week in Docs, Bouma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann, het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
11: Huh?
10: Maak er een potje

0: anders doet.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: NPO Radio.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse Voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.